0: naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
1: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

praat mee over het nieuws in Zegt U Het Maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011-8-499-999. Zegt U Het Maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur. Omroep Zeeland.
1: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goeienacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

begin je zaterdag goed en luister tussen 9 en 12 naar Weekend. Met veel lekkere muziek, alles over het weer en wat er te doen is in onze provincie. Dus luister naar Weekend met Elias den Hollander. Elke zaterdag tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur. Omroep Zeeland.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Hou jij van lekker lachen, leuke spelletjes en verhalen van gewone Zeeuwen? Luister dan naar Goedemorgen Zeeland met Elsa van Herman. Elke werkdag van 9 tot 12 op je radio. Bij Omroep Zeeland natuurlijk.

Koen, Danny Vera en Emma Heesters, tja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 11:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedemorgen. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Weg met je ochtendhumeur. Elke werkdag is er Zeeland wordt wakker met Remco van Schellen.
1: Ik heb het laatste nieuws voor je. Weer en verkeer, feiten, meningen, jouw verhaal in de Vroege Beller

Hoe maak je van Zeeland je thuis als je uit een ander land komt? Een bonus lust bijna iedereen. Maar hoe zit dat met mosselen? Iedere nieuwkomer heeft een eigen verhaal. Thuis in Zeeland. Donderdag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur. Omroep Zeeland.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de organisatie voor internationalisering van het onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan in gisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
2: Zeeland. Goedemorgen. Op donderdag 11 juni eerst af en toe zon. Kan wel een buitje vallen. Vanmiddag en vanavond overal regen. Zuidwestenwind vandaag en het wordt 18 graden. Op de dag dat het wereldkampioenschap voetbal begint. Met 2 Zeeuwen, Godfried Roemeratu uit Oostsoeber voor Curaçao. En Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden bij Oranje. Gaan we voor jou in de gaten houden. En als jij gaat kijken of iets gaat doen met het WK vandaag, laat het me weten via 011845x9. Verder vanmorgen, volgens Nieuwsuur overweegt de staat om aandelen van scheepsref Dama te kopen. Dat geeft ze zekerheid dat fregatten uit Vlissingen ook echt worden afgebouwd. Windsurfer Bob van der Burgt heeft het wereldrecord verbroken op het Grevelingenmeer door 24 uur heen en weer te varen. Hij zat er op een gegeven moment wel eventjes doorheen. En her en der zijn al van die ik-zie-je-bankjes, zodat praten over zelfdoding makkelijker moet zijn. In de gemeente Terneuzen komen er nu ook 14. En daar ga ik het over hebben hier in Zeeland wordt wakker. Maar eerst beginnen op deze donderdag. Jij en ik, we zijn samen

0: van de Police op Omroep Zeeland op donderdag 11 juni... kreeg al berichten dat ik niet te zien ben op de televisie. Nou ja, er is natuurlijk radio, vooral om te luisteren. Maar je kunt altijd meekijken. Ja, dat systeem werkt eventjes niet. Als je naar tv kijkt of daar naar de radio luistert, dan zie je gewoon de tekstberichten. Wordt aan gewerkt. Straks kun je weer meekijken hier in de studio. Op deze donderdag dus. Welk tv-programma krijgt de zilveren Nipkoff-schijf vanavond? Nou, misschien wel Kelly Kian van Binsbergen. Opgegroeid in Sluis voor haar serie De Afhaal Chinees. Ook twee andere programma's zijn nog genomineerd. Zou mooi zijn als Kelly Kian die wint. Twee Zeeuwen maken in elk geval ook kans om de Witter Anjeprijs te krijgen. Colin Bal uit Vlissingen en Sjaak Duinen uit Goes zetten zich al jaren in voor veteranen en hun familie. En verder zie ik nog op het lijstje van Peter dat het is de internationale dag van het spel. Om kinderen te laten spelen, dan leren ze sociale vaardigheden, denken de Verenigde Naties. Gisteren was het al buitenspeeldag bij ons in Nederland. En het is vandaag, oh, dat vind ik een leuke. Als je ervaring hebt, laat het weten alsjeblieft. Het is Wildbreidag. En dus ook dag dat het wereldkampioenschap voetbal begint. Om 9 uur vanavond onze tijd met een openingsceremonie in Mexico-stad. En de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Nederland komt zondag voor het eerst in actie. De Van Teylingenstraat in Oost-Soelburg is daarom nu nog eens oranje versierd.
1: De straat wordt hier onder veel professionaliteit versierd. Ja, met ladders gaan ze te werk van kant naar kant. Want die slingers die moeten hoog hangen. Het zijn oranje slingers. Het zijn slingers met de Nederlandse vlag erop. Dat gebeurt natuurlijk onder het genot van wat muziek en een biertje. Jullie gaan de straat versieren in het oranje. Ja, waarom eigenlijk?
2: Ja, vanwege de WK natuurlijk. Dat doen we al jaren. Zowel de EK als de WK. En dan meestal de dag van tevoren of een week van tevoren, een paar dagen van tevoren, doen we heel de straat in de vlaggetjes zetten.
1: Wat gaan jullie allemaal versieren?
2: De gevels. We hangen wat vlaggen op, vlaggenlijnen op natuurlijk. Maar daar blijft het wel bij.
1: Ja. Dus wat, jullie hebben vooral vlaggetjes in huis gehaald, begrijp ik?
2: Ja, we hebben geflyerd door heel de straat heen. Dat mensen, of ze willen komen helpen natuurlijk. Dat ze vlaggetjes kunnen kopen. En dan even bij een van ons twee inleveren. Dan hangen wij ze op. En dan hopen we dat er ook nog mensen zijn die even de inwendige mensen verzorgen.
1: Hoe lang zijn jullie nou normaal gesproken bezig met het versieren van die straat?
3: Ja, een uurtje of twee.
1: Zoiets.
3: Maar er zit dan ook wel een lekker drankje bij. Gezelligheid.
1: Ja. Maar ik zie jou elke keer ook best wel heldhaftig die ladder opklimmen. Vind je het niet spannend?
3: Jawel. Heel spannend. Maar ja, ik doe niet onder voor de rest. Dus ik ga ook die ladder op.
1: Maar hoe worden die slingers nu vastgemaakt?
3: Met tijripjes. We hebben allemaal bijna bij alle huizen een haakje erin geschroefd. En ja, daar gaat het omheen. En dan een tijripje eraan vast, zodat ze ook blijven hangen bij een windvlaagje.
1: De tuur van de straat zo wordt versierd.
4: Ik vind het geweldig.
1: Ja?
4: Ja, hartstikke leuk.
1: Maar u had niks met voetbal, zei u?
4: Ik heb niks met voetbal.
1: Maar dat maakt niet uit.
4: Nee, hoor. Nee, maar het is leuk dat ze doen. Ja. We hebben ook onze bijdrage gedaan aan een serietje vlaggen te leveren. Dus ze gaan fijn de gang maar.
1: Inmiddels zijn ze hier klaar met versieren. Nou, door heel de straat heen hangen de vlaggetjes van links naar rechts. En die hangen vrij hoog. Nou, dat was wel een klim met een ladder van zo'n 4 meter hoog, denk ik. Om het zo even in te schatten. Misschien wel zelfs een stukje hoger. Ja, voor de rest hebben mensen in de raamkozijnen oranje spullen. Maar sommige ramen die moeten nog wel gevuld worden hier. Waar moet nou een goede oranje straat aan voldoen?
2: Niet te breed. Want de vlaggetjes moeten wel halen qua afstand. Vlaggetjes moeten hoog hangen.
1: Ja, want dat hoorde ik net ook al voor de vuilniswagens volgens mij, hè?
2: Ja, gewoon de vrachtwagens. Ja. Hij moet in ieder geval op hoogte hangen, dat ze er niet doorheen rijden. En voor de rest gewoon een gezellige straat. Mensen die willen helpen, mensen die willen komen en die het leuk vinden om voetbal te kijken.
1: Als Nederland eruit ligt, gaan ze dan eraf?
2: Nee, zeker niet. Dat doen we nooit. We blijven altijd tot het einde.
1: Wat denkt u, gaan ze ver komen?
2: Finale, natuurlijk. Zonder problemen.
1: Dat is nog eens vertrouwen.
2: Dan zeker vertrouwen.
0: Goed, 9 uur vanavond. Dan begint het WK voetbal in Mexico-stad.

Tino Martin samen met Anouk en voor je het weet... dat wildbreien, het is de dag van het wildbreien... dat zit maar een beetje in mijn hoofd. Als jij daar mee bezig bent, waar ga jij dan wildbreien? Lijkt me leuk om Zeeland een beetje vrolijker te maken... met allemaal breiwerkjes zo her en der. Nou, mag je me laten weten natuurlijk. Ga ik eens even kijken naar het weer. Want vanmorgen af en toe zon, mogelijk een buitje. Vanmiddag en vanavond is het bewolkt, dan overal regen. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden vandaag op deze donderdag. Het is opkomend tij met het volgende hoogwater in Vlissingen om 1 minuut over 11:30. Laagwater vanmiddag om 11 over 17:30. De zon gaat onder vanavond om 9:55. En dan de watertemperatuur. Dat meetnet heeft nog steeds problemen. Maar ik zag wel dat het is watertemperatuur in de Zeeuwse wateren 17 tot 18 graden. En jouw plannen vandaag? Die hoor ik natuurlijk ook graag.

0: Een stukje echt over tientallen.
1: Ja, precies. Hey, vandaag, hè, want je gaat straks eerst even een stukje rennen. Maar daarna, wat is jouw plan vandaag?
0: In ieder geval naar kantoor te gaan. Ik werk bij de gemeente Middelburg. En we hebben vandaag een workshop over ondermijnende criminaliteit. Ondermijning van de criminaliteit.
1: Oh, dat is dus als criminelen de bovenwereld binnenkomen en de hele maatschappij een beetje gaan beïnvloeden.
0: Ja, klopt. En als, zeker als gemeenteambtenaar, ja, je komt veel in het veld. En ik in mijn geval, voor mijn werk, over heel Walcheren en Schouwen-Duiveland. En dan zie je wel een soort dingen. En ja, dan krijg je in zo'n workshop, hebben we het dan over wat zijn signalen die je bijvoorbeeld zou kunnen zien.
1: Ja, ja. En waar zie je dat? En vooral, waar zie je dat dan aan, dat die criminelen ergens een beetje in de gewone wereld beginnen te komen?
0: Ja, op bepaalde momenten van contact dat er geprobeerd gelegd te worden. Dat is veel wel voor de collega's die echt klantcontacten hebben ook. Maar in de wijken, ja, bepaalde situaties, hoe moet ik dat uitleggen? Bepaalde manieren van auto's parkeren bij garages bijvoorbeeld. Op bepaalde rare tijden laden en lossen. Kan van alles zijn.
1: Het zijn dingen waarvan je denkt van, hé, er is misschien iets niet in de haak.
0: Ja, inderdaad. Een beetje een onderbuikgevoel wat je erbij hebt, zeg maar.
1: Maar wat kunnen die criminelen dan doen? Wat is het gevolg van hun, nou ja, van dat wat ze doen?
0: Ja, kijk, op het moment dat ze bijvoorbeeld, en dan heb ik het natuurlijk over gemeentelijke gegevens, dat ze bij iemand een bepaald zwak punt ontdekt hebben, kunnen ze ook bij die mensen bijvoorbeeld door middel van een soort mensen, ja, hoe moet je dat eens uitleggen, chantageachtig idee, aan bepaalde gegevens proberen te komen die ze weer verder kunnen gebruiken in het circuit.
1: Ja, ja. Maar zijn wij daar allemaal dan vatbaar voor? Want ik denk altijd, ah, dat overkomt mij toch niet. Maar misschien overkomt het me wel.
0: Misschien is dat juist het gevaar, dat een hoop mensen denken van dat overkomt me niet. En ja, dat je er ook, ja, weinig zicht op hebt. En daarom is dat ook wel een taak van de gemeente om dat goed te communiceren. En de gehele overheid.
1: Ja, wel de verhalen van boeren die een lege schuur hebben en die dan verhuren en dat daar dan misschien dingen gebeuren die niet goed zijn. Dat is op zich wel vaker in het nieuws geweest. Maar jij en ik, gewoon burgers thuis. Welk gevaar loop ik dan?
0: Ja, dat vind ik vrij lastig. Want voor mij is het nou alweer even geleden dat ik zo'n workshop gehad heb. Dus ik heb hem straks om 10 uur. Ja. En dan ik ben benieuwd wat er op me af gaat komen.
1: Ja. Nou, weet je, Patrick, wat we gaan doen? Ik wil hier nog wel eens wat meer over weten. Jij gaat die workshop volgen vandaag. En zullen we gewoon ergens de komende dagen nog eens even contact hebben?
0: Ja, dat is goed.
1: Want we weten iets meer over de gevaren die iedereen loopt. Ik vind het mateloos interessant, moet ik zeggen. Juist ook omdat het voor mij nog een beetje ongrijpbaar is. En denk, ja, hoezo die criminelen in mijn wereld? Maar ja, als je niet oppast.
0: Ja, daarom. Nee, dat is goed. Ben ik ook niet
1: meer. Heel leuk. Dan was dit deel 1. Jij gaat naar die cursus vandaag in elk geval. En daarna dan gaan wij nog een keertje praten. Patrick van Dijk, dank je wel voor nu in elk geval.

0: mee.
1: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. En misschien dus ook wel So Easy to Fall voor een crimineel. Nou, ik heb net met Patrick afgesproken dat hij maandag weer als vroege beller gaat vertellen over wat hij vandaag dus leert bij die workshop over criminaliteit en ondermijning. Want daar kunnen we allemaal zo onze voordelen mee doen, denk ik. Dankjewel Patrick, voor nu in elk geval. En voor jou tot maandag. WK voetbal begint. En dit is het officiële WK-liedje van Shakira en Burna Boy. En dat heet dan Die Die.

0: In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.
1: Goedemorgen, het is nu 6:30.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Met een overzicht van het nieuws. De staat overweegt om aandelen te kopen van scheepswerf Dame, dat een belangrijke marinewerf heeft in Vlissingen. Volgens Nieuwsuur levert dat voor de overheid meer zekerheid op dat bestelde fregatten ook echt worden gebouwd. En Dame zou daardoor hogere investeringen kunnen doen. In een Kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. Boeren en particulieren kunnen opnieuw geld aanvragen voor het aanleggen van bossen, houtwallen en hagen. Dat kan oplopen tot €200.000 per project. Boer Mark Buijsen uit Waterland Kerkje die gebruikt de subsidie ook.
3: Ik ben zelf biologisch veehouder ook. Voor de dieren heb je gemakkelijk toch een afscheiding nodig en schaduw. Maar dat het financieel niet gemakkelijk is om dat allemaal rond te krijgen, is in zulke projecten mooi om toch die oude elementen terug te krijgen.
1: Ja, die vorige regeling die werd maar weinig gebruikt. Daarom wil de provincie er nu reclame voor gaan maken. Windsurfer Bob van der Burgt heeft een wereldrecord verbroken op het Grevelingenmeer. Hij surfte 24 uur achter elkaar, legde 765 kilometer af. Dat is 70 kilometer meer dan het oude record. En daarmee haalde hij ruim €33.000 op voor kinderen met een spierziekte. Straks het verslag van toen die aan wal kwam. En het KNMI werkt aan een ander weeralarm. Waarschuwingen gelden er niet meer voor een hele provincie, maar alleen voor een kleiner gebied waar een risico is. Dat maakt het systeem betrouwbaarder, zegt het KNMI bij de NOS. Om lokale weeralarmen mogelijk te maken, is de wet aangepast. En het weer, voor nu, vanochtend af en toe zon, mogelijk een buitje. Vanmiddag en vanavond is het bewolkt, dan overal regen. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt hooguit 18 graden.
2: Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ronan Keating en Loving Each Day. Het gezelligste feestdorp van de regio, zeggen ze zelf in Zaamslag. Nou, 3 dagen dorpsfeest. Straks hoor je meer erover bij de Zeeuw van de Dag.
1: Dit is Omroep Zeeland.
0: Gisterochtend leek het er nog even op dat het niet zou lukken, doordat er geen wind meer was. Maar het kwam toch nog goed. Surfer Bob van den Burgt heeft in 24 uur tijd 765 kilometer gesurfd op het Gevelingenmeer, waarmee hij een nieuw wereldrecord heeft en ook geld ophaalde voor Spieren voor Spieren. En Omroep Zeeland's Mischa Tromp, die sprak hem direct na afloop.
2: Ja Bob, eigenlijk net uit het water zo'n beetje. Hoe was het?
3: Ja, het was intens. Lang, nat, ook wel een beetje koud. Onzeker was van alles.
2: Ja, want ga eens terug naar gisternacht ook bijvoorbeeld, hè? Afgelopen nacht in ieder geval. Je moest even stoppen.
3: Ja, ik was er op dat moment helemaal klaar mee, inderdaad. Het ging supergoed. Alles ging echt perfect. Iedereen schakelde ook heel goed. Er was nog een kleine windshift, dus een kleine verandering in de windrichting. Door een buitje, maar iedereen handelde echt heel goed. Maar op een gegeven moment ging de wind er helemaal uit. En ik was aan het pompen en ik was aan het proberen. En het lukte maar niet. Dus toen was inderdaad Roel, die in de boot zat, die zei van joh, we gaan gewoon even terug naar de kant. Even rusten. En toen, ik had het record eigenlijk al losgelaten. Omdat 3 uur lang kon ik gewoon niet varen. En ik stond alleen maar stil of ik zat daar, thee te drinken om de tijd te doden, omdat er gewoon geen wind was. Ja. En toen kwam die en toen hebben we er nog goed gebruik van kunnen maken.
2: Ja. Lijkt me een vervelend moment als je dan aan de kant zit en denkt, ja verdomme, ik moet wel gaan we windsurfen nu.
3: Ja, nee, vreselijk. Ik had het ook, ik was er behoorlijk klaar mee hoor. Ik kom hier natuurlijk om mijn ding te doen en te laten zien wat ik kan. Aandacht te vragen voor Spieren en donaties natuurlijk. En als je op de kant zit, dan werkt dat niet. Maar uiteindelijk, het is voldoende geweest.
2: Hoe is het nu met je? Ik zie je bloed doorlopen ogen. Ik denk dat je ook wel wat spierpijn hebt. Hoe gaat het nu met je?
3: Ja, gaat goed. Ik heb het een beetje koud. Maar het gaat goed. Mijn rug voel ik een beetje, maar dat zal allemaal, dat gaat nog wel komen. Ja.
2: Ben je blij ook met het resultaat? Want het was voor een actie, voor spieren. Ja, je hebt geld opgehaald. Hoeveel?
3: 33.000 euro. Boom. Dus de donaties lopen nog via surfvoorspieren.nl. Laten we kijken hoe ver we kunnen komen.
2: Ja, ben je blij met het bedrag?
3: Ja, zeker. Kijk, dat soort bedragen voor spieren kunnen altijd hoger en altijd meer natuurlijk. Maar ja, 33.000 euro is echt een vreselijke bak met geld. Dus toch mooi om zo bij elkaar te surfen.
0: Zeg dat wel. Gefeliciteerd windsurfer Bob van den Burgt. Na dat wereldrecord en dat grote geldbedrag voor spieren. Je kunt zijn blijdschap trouwens ook zien als je even naar onze website gaat, omroepzeeland.nl, of kijken in de Omroep Zeeland app. 7:10. Oh, dit is lekker. Bruno Mars. I risk it all.

0: Kim Wilde and You Keep Me Hanging On.
1: De Zeeuw van de Dag. Dat is iemand voor wie het vandaag heel bijzonder is.
0: En het is bijzonder voor eigenlijk alle inwoners van Zaamslag. Want vandaag begint het dorpsfeest. Is ook morgen en overmorgen. En ze pakken het maar weer eens een keertje groot aan. Erik Tissink, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Want dat is het wel, hè? 3 dagen. Man, wat hebben jullie allemaal op de agenda staan?
2: Nou, een heleboel weer. We proberen altijd een compleet feest te maken voor iedereen van Zaamslag. En eigenlijk voor omstreken ook al tegenwoordig. En wij beginnen vandaag eigenlijk met de opening vanmiddag. En dan gaat het eigenlijk los voor 3 dagen.
0: Dan gaat het los met muziek, met wat nog meer allemaal.
2: Nou, kijk, vandaag is staat eigenlijk altijd de donderdag in het teken van onze sponsors. Vanavond is de sponsoravond en de wielerkoers. En vanavond hebben wij wouden altijd nog eens een keer terug hebben. Het rondje rond de kerk hier zo met het wielrennen. Ja. En dat hebben we 1 jaar of 7 geleden hebben we het weer voor elkaar gekregen. En dus de donderdag staat daar in het teken van.
0: Ja, maar dan verder nog, want het is echt veel. Nou, pik even 1 of 2 dingen van de agenda.
2: Nou, vandaag op zich is het allemaal. Vandaag hebben we de kindershow nog vanmiddag, de opening, nog een silent disco, nog vanavond nog een bandje die speelt. En dan morgen gaat het echt helemaal los. Dan morgenochtend, dan willen we echt. Ik heb net al proberen aan jou ook uit te leggen van. We proberen heel breed te zijn voor iedereen erbij te betrekken bij het dorpfeest. En ook bijvoorbeeld wij vinden dan leuk, net als morgenochtend, dat wij de gehandicapten hier op Zaamslag. We hebben hier een dagbesteding, de Tjasker. En die nodigen wij morgenochtend bijvoorbeeld uit om eigenlijk alleen op de springkussens te mogen. Dus dat doen we echt. Ze mogen helemaal alleen daarop. En dan geven we nog iets te eten en te drinken. En ze mogen met een zonnetreintje rond, et cetera. En dat doen wij morgenochtend bijvoorbeeld. Ja, en dat vinden wij heel leuk bijvoorbeeld.
0: Ja, want dat weet ik van jullie bij Dorpsfeest in Zaamslag. Dat je jong, oud, dik, dun, wit, bruin. Nou, iedereen eigenlijk wil je erbij betrekken.
2: Klopt.
0: Waarom hebben jullie dat ook echt als doel gesteld?
2: Ja, dat is een beetje het maatschappelijke. Dat weet ik niet. Daar hebben wij toen eigenlijk altijd van het begin af aan. Wij zijn 10 jaar geleden met dit nieuwe bestuur ermee gestart. En toen hebben we dat eigenlijk aan het begin gelijk gezegd. Maar ook bijvoorbeeld, we gaan ook morgenochtend gaan we ook nog naar de Molenhof toe. En daar doen we ook weer van alles. En de Molenhof is hier voor de ouderen. En dat is eigenlijk een beetje de zijdingetjes die we erbij doen. Maar daarnaast hebben we een volledig programma hier gewoon op dorp voor dorpfeesten.
0: Ja, precies. Met al die dingen vandaag, morgen en overmorgen. Waar kijk je zelf eigenlijk naar uit, Erik?
2: Nou, kijk, bij mij is het eigenlijk altijd. Het meeste wat ik altijd naar uitkijk is. Vandaag is dan de wielerkoers. Morgen hebben we eigenlijk. Zeggen we altijd de vrijdagavond, dus eigenlijk voor de jeugd. Dus dan hebben we hier Radio 538. En we hebben nog een special guest nog morgenavond. Daar mogen we nog niks van zeggen. Maar de zaterdagavond. Dat vind ik eigenlijk de leukste avond. Want dan is het eigenlijk. Komt hier eigenlijk iedereen van het dorp komt hier naartoe. Dan laten we weer een goede band komen. Dit keer hebben we Cover the Cage. En dan is het echt gewoon gezellig op het dorp. Eigenlijk is het een heel weekend gezellig hoor, maar dan is het gewoon leuk. En daar kijk ik eigenlijk altijd het meest naar uit, de zaterdagavond.
0: Leuk, in het bericht dat jullie ons stuurden staat, het is aftellen. En zo voelt het misschien ook wel, maar het is aftellen tot 3 uur vanmiddag. Dan begint het dorpsfeest in Zaamslag. 3 dagen lang dus, hè. En ga er gewoon heen als je een leuk feestje wil hebben. Er is heel veel te doen. Erik, heel veel plezier in elk geval ook.
2: Dankjewel.
0: En jij en eigenlijk iedereen daarvan, het dorpsfeest in Zaamslag. Maar zeker jij bent ook ziel van de dag.

0: Dat was Ed Sheeran en Old Phone. En ja, ik ben ondertussen even iemand aan het bellen. Want ik kreeg net een telefoontje of een appje van M. de Boet. En die zei, Remco, weet je eigenlijk wel dat het een hele bijzondere week is? Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En wie is M? Wat is je voornaam?
1: Ja, René.
0: René de Boet. Hey René, wat voor week is het?
1: Ja, het is de week van de krantenbezorger.
0: En dat ben jij?
1: Ja, zeker.
0: Waar bezorg jij de kranten?
1: Ik bezorg ze op dit moment Nieuwekerk en Bruinisse. En in de vakanties doe ik ook Ouwekerk erbij.
0: Ja.
1: En ja, zo gaat dat maar door. En ik ga ze dan 's morgens ophalen in Zierikzee. Dus ik ga 1:30 uit mijn bed.
0: Ja.
1: En ik ben om 1 uur of, of 2 uur. Ben ik hier, ik zei, en dan ga ik alles klaarmaken.
0: En wanneer slaap je dan?
1: ik ben denk ik net een 1:30 uur, kwart voor 6 als ik klaar.
0: Ja.
1: Dus dan doe ik ook even een krantje lezen en dan een bakje koffie, dan ben ik mee bezig nu. En dan ga ik zo naar bed.
0: Dus je legt straks eventjes je hoofd op het kussen. De kranten bezorgen. Het is leuk eigenlijk om kranten te bezorgen.
1: Ja, zeker. Ik heb het vroeger ook al gedaan.
0: Ja.
1: En de natuur is zo mooi. Je ziet de zon opkomen. Je hoort de vogeltjes gaan fluiten. Je hoort de haan gaan kraaien precies op dezelfde tijd. Ja, dat is
0: geweldig.
1: Gewoon fantastisch. En je ziet van alles.
0: Nou, geniet ervan, toch in elk geval. Van al die mooie momenten. Hey, dankjewel dat je eventjes in de uitzending kwam. En dat je mij dus liet weten dat het de week van de bezorger is. Van de krantenbezorger. Ook van de folderbezorger trouwens. Hey, dankjewel. En heel graag tot gauw. Misschien kan ik je binnenkort nog een keertje spreken. Want ik heb daar wel wat mee met vroege mensen. Dan kijk ik even naar wat mij zoal opviel. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal buitenlandse studenten dat in ons land studeert. Dit jaar zijn het er bijna 130.000. Vooral uit Duitsland en China komen er minder jongeren naar ons land om te studeren. Duitsland blijft wel het land waar de meeste mensen vandaan komen voor een studie bij ons. En in Zierikzee is het zomerschaaktoernooi bezig. Tijdens de eerste speelavond is Jeroen van Straten snel schaakkampioen geworden, lees ik bij Wereldregio. 14 schakers deden mee. Iedereen mag trouwens meedoen, dus jij ook. Hou je niet in, zou ik zeggen. Je hoeft geen lid te zijn van de schaakvereniging Zierikzee, dus even je daar melden. En dan kun je misschien maandagavond ook mee gaan doen bij dat schaaktoernooi. Straks in Zeeland wordt wakker. Hoor je hoe je extra geld kunt krijgen om een bos aan te leggen bijvoorbeeld. Jazeker, jij ook kan een bos aanleggen. Alle details hoor je zo.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
1: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
6: Voordeeluitjes.nl. In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
7: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
8: voordeeluitjes.nl.
9: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
12: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
14: Hebbes.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
14: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
16: Zeeland. Goedemorgen. Op deze donderdagochtend. Af en toe zon, kan ook een buitje vallen. Vanmiddag en vanavond overal regen. Zuidwestenwind vandaag en het wordt 18 graden. Op de dag dat het wereldkampioenschap voetbal begint. Twee Zeeuwen doen mee. Godfried Roemeratu uit Oost-Soeburg van Curaçao. En Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden bij Oranje. En verder in het nieuws vandaag. Volgens Nieuwsuur overweegt de staat om aandelen te kopen van scheepswerf Dame. Dat geeft ze zekerheid dat fregatten uit Vlissingen ook echt worden afgebouwd. Er zijn vanaf vandaag nieuwe Ik Zie Je bankjes van 113... om te praten over zelfdoding, zodat je sneller ergens terecht kunt voor een luisterend oor. En straks al, je kunt geld krijgen voor het aanleggen van een bos of haag. We gingen langs bij een boer die daar zeker gebruik van maakt. Hoor je hier op Omroep Zeeland in Zeeland wordt wakker. Van harte welkom.

0: Maria Blondie op Omroep Zeeland. Ja, het is wel leuk als je een aardig idee hebt voor bijvoorbeeld een bos. Kan, hè? Of een houtwal of een haag. Dan kun je daar subsidie voor krijgen van de provincie. Was eerder al zo'n ronde, maar er werd eigenlijk maar weinig geld aangevraagd. En daarom wil de provincie er nu wat meer aandacht voor hebben voor die regeling. We gingen eens eventjes op zoek bij een voorbeeld van zo'n haag, bos of houtwal. En dat deed Omroep Zeeland's Pim de Visser bij een boer in Waterlandkerkje.
1: Jimmy Pijk van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ja, waarom zoeken jullie eigenlijk naar plekken voor landschapselementen?
2: Nou, dat is een. Er zijn heel veel landschapselementen zijn er verdwenen in de loop der jaren. En vroeger zag je eigenlijk rond Eikenweiland waren hagen of bomenrijen en dat soort dingen. En in Zeeland en ook in de rest van Nederland is er heel veel verdwenen. En ja, er komt steeds meer besef ook vanuit heel veel hoeken, ook agrarisch, dat er eigenlijk meer landschapselementen moeten zijn voor flora en fauna. Maar ook een klein beetje naar het milieu toe. Je zit ook meer met schaduwen natuurlijk die je kan creëren voor beesten die in de wei lopen. Dus er komt steeds meer besef voor. En ja, we willen dat eigenlijk stimuleren. En de overheid wil dat ook graag. Dus vandaar dat we zo'n project opstarten.
1: Aan wat voor elementen moet ik dan denken?
2: Nou, je moet denken aan een haag. We hebben speciale Zeeuwse hagen. Dus dat zijn eigenlijk hagen die bestaan uit soorten, verschillende soorten die op verschillende momenten in bloei komen. Die echt een beetje bij het Zeeuwse klimaat horen.
1: Wat is een typische Zeeuwse haag?
2: Dan moet je denken aan een combinatie van meidoorn, sleedoorn, hondsroos, veldasdoorn of een vlier. Ja, eigenlijk een beetje de soort, je hoort mij doorn zeggen. Die werden vroeger weer aangeplant als een soort vervanger van prikkeldraad. Want prikkeldraad bestond toen nog niet. Dat is later natuurlijk gekomen. En ja, dat zijn echt de ideale plekken ook vervolgens om in terug te trekken. Want dan zitten ze eigenlijk veilig. En daar komen ook altijd wel bessen aan. Dus dat is een typische Zeeuwse haag. Ja. Maar ik zei het, er zijn veel boeren die toch wel het besef krijgen van landschapselementen, dat echt wel iets bijdraagt. Ook op bepaalde plekjes, overhoekjes, vinden ze dat leuk. Dat er ook nog wat natuur in komt natuurlijk. En het trekt ook heel veel bestuivers aan, die ook weer voor de landbouw interessant zijn natuurlijk. Dus win-win zou ik zeggen.
1: Mark Buizen, u bent boer. Wat voor elementen zijn er bij u gekomen?
3: Hier hebben we hagen aangeplant en populierenbom en bolhard aangeplant. Voornamelijk op deze boerderij.
1: Zien we, als we even om ons heen kijken, we staan hier nu op de boerderij. Ik zie daar verderop een boomgaardje. Wat staat daar precies?
3: Dat zijn allemaal oude hoogstam, appelboom, perenboom, bessen. Een beetje de ouderwetse fruitboom terug eigenlijk, hebben we gecreëerd.
1: En dan dus nog wat hagen en populieren.
3: Hagen en populieren als wendsingel en erfafscheiding.
1: Ja. Ja, en waarom wilde u hier eigenlijk aan meewerken?
3: Ik ben zelf biologisch veehouder ook. En voor de dieren heb je gemakkelijk toch een afscheiding en een wendsingel nodig en schaduw. En omdat het financieel niet gemakkelijk is om dat allemaal rond te krijgen, is ook een project mooi om toch die oude elementen terug te krijgen. Wat dat echt bijdraagt aan je boerderij op deze manier renderend te maken.
0: Subsidieregeling dus, een nieuwe subsidieregeling of eigenlijk een tweede ronde. Meer informatie kun je krijgen bij de provincie Zeeland, want zij zorgen voor dat geld. €200.000 per project kan er worden uitgedeeld. Dus heb je een idee, meld je daar dan even.

0: Marshmallow en Kane Brown en Miles on It. Het KNMI werkt aan een ander weeralarm. Waarschuwingen gelden dan niet meer voor een hele provincie, maar alleen voor een kleiner gebied waar een bepaald risico is. Dat maakt het systeem betrouwbaarder, zegt het KNMI. Weerman Steven van de Gijzen, goedemorgen.
1: Remco, een hele goedemorgen.
0: Is dat een goed idee van het KNMI?
1: Ja, dat is zeker een goed idee, want wij weten soms al veel sneller dat het bijvoorbeeld in het westelijk deel van de provincie niet een code geel waardig is en in het oostelijk gebied bijvoorbeeld wel. Dus dat wordt veel lokaler. Nu gaat de hele provincie op geel, oranje of rood, maar wij weten vaak al wel dat bijvoorbeeld dus het westelijk of het oostelijk gedeelte, ja, dat daar grote verschillen in zitten. Dus ja, dat is denk ik wel een hele goede zaak.
0: Ja, want het is ook een beetje gek, hè, als het dan bijvoorbeeld in het oosten ijzer is en in het westen niet, maar overal is dan die code.
1: Precies, ja, dat hebben ze dan tot nu toe inderdaad zo ingericht, maar dat wordt dan heel anders en dat zal dan voor heel veel mensen een stuk duidelijker worden.
0: Er is trouwens een wetswijziging voor nodig geweest, want het KNMI kon niet anders. Nou ja, die wet is nu aangepast. Weet jij wanneer dat nieuwe systeem ingaat?
1: Ik weet niet precies wanneer dat ingaat, maar het lijkt, ja, wat dat betreft, het KNMI is altijd wel vrij langzaam. Dus ik denk dat dat nog wel even op zich laat wachten, maar ja, uiteindelijk moet het helemaal goed gaan komen.
0: Ja, ik begreep ergens in de loop van het jaar. Ja, dat is ook zo vaag natuurlijk.
1: Ja, dat is een heel ruim begrip bij het KNMI, dat klopt.
0: Ik hoor hier enige kritiek. Goed, we gaan eens eventjes naar het weer voor vandaag. Ja. Geen codes voor zover ik weet.
1: Nee, geen codes vandaag. Het is nog relatief koel voor de tijd van het jaar nog altijd. Ook vanmiddag wordt het maar 17 of 18 graden, terwijl het normaal zo'n 20 tot 21 graden hoort te zijn in de middag. Daarbij beginnen we vanochtend met geregeld de zon. Er is een kleine kans op een lokale regenbui deze ochtend. En vanmiddag dan raakt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen bewolkt. En uiteindelijk gaat het vanaf de namiddag ook overal af en toe regenen. Nou, de wind die komt vandaag uit het zuidwesten. Die is matig boven land tot soms vrij krachtig vlak aan zee. Nou, vanavond en vannacht is het overal regenachtig. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 13. En morgen, ja, een grijze en bewolkte dag. We krijgen de zon niet te zien. Bovendien komt de paraplu soms ook goed van pas, omdat er af en toe wat regen kan vallen. Ja, het wordt opnieuw maar 17 of 18 graden. En er staat ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Een windkracht 4 tot 6 morgenmiddag. Ja, een dag die ook niet zou misstaan in de herfst. Nou, zaterdag dan hebben we te maken met wolkenvelden en wat zon. Een kleine kans op een bui, maar het lijkt al meestentijds droog te blijven. Het wordt in de middag nog altijd maar 18 graden. Zondag af en toe zon, op de meeste plaatsen droog. De wind komt die dag uit het noordwesten, wordt het nog eventjes wat koeler met nog maar een graad of 17. Het houdt allemaal niet echt over. Maar na het weekend, dan blijft het overal droog en dan wordt het vanaf dinsdag merkbaar warmer. De wind gaat draaien naar zuidelijke richtingen en dan komen de temperaturen weer ruim boven de 20 graden uit. Dus uiteindelijk komt het allemaal weer goed.
0: Komt altijd uiteindelijk goed. Stefan van der Gijzen, dankjewel. Opkomend tij met hoogwater in Vlissingen 1 over half 12. Laagwater vanmiddag om 11 over half 6. En mocht je gaan zwemmen, de Zeeuwse wateren, 17 à 18 graden.

0: Isla Bonita van Madonna. Het is 7 minuten voor 7:30. Amerika heeft vannacht opnieuw Iran aangevallen. Op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz en ook in voorsteden van hoofdstad Teheran. President Trump had die aanvallen aangekondigd. Hij wil Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt de Amerikaanse minister Hegseth van Defensie.
1: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Ja, dan komt ook weer een reactie van Iran. Zij zeggen in Iran dat als reactie op de nieuwe aanvallen de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. En het land viel Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Grote ceremonie bij de Sagrada Familia in Barcelona. Dat is die grote kathedraal die nog steeds niet af is. Al meer dan 100 jaar zijn ze aan het bouwen. Paus Leo zegende de Jezus Christus toren van dat beroemde bouwwerk van Gaudí door met wijwater te besprenkelen en de kerk officieel te openen. En daarna was er muziek en vuurwerk.
2: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí. L'architect de Deu.
0: En veel applaus dus ook. Die inzegening van de Sagrada Familia die viel samen met de 100ste sterfdag van de architect Gaudí. En de bal gaat rollen op het WK voetbal. Vanavond openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Zondag dan is de eerste wedstrijd tegen Japan voor Oranje. Onze bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
3: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, en anders, dan moet een ander in het doel staan. Bij Oranje op het WK voetbal.

0: Ted James en I Just Wanna Make Love To You. In de gemeente Terneuzen komen 14 zogenoemde Ik Zie Je bankjes te staan. Eerste wordt onthuld in Sas van Gent. Maar wat kun je dan op zo'n bankje? Dat hoor je straks.
1: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Goedemorgen, Omroep Zeeland, met het nieuws van 7:30. De staat overweegt om aandelen te kopen van scheepswerf Dame, dat een belangrijke marinewerf heeft in Vlissingen. Volgens Nieuwsuur levert dat voor de overheid zekerheid op dat bestelde fregatten ook worden gebouwd. Dame zou er hogere investeringen door kunnen doen. In het Kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. Boeren en particulieren kunnen opnieuw geld aanvragen voor het aanleggen van bos, houtwallen en hagen. Dat kan oplopen tot €200.000 per project. Boer Mark Buijsen in Waterland-Kerkje die gebruikt de subsidie.
5: Ik ben zelf biologisch veehouder ook. Voor de dieren heb je gemakkelijk toch een afscheiding nodig en schaduw. Maar dat het financieel niet gemakkelijk is om dat allemaal rond te krijgen, is ook een project mooi om toch die oude elementen terug te krijgen.
0: De vorige regeling werd maar weinig gebruikt en daarom wil de provincie er nu meer aandacht voor hebben. Windsurfer Bob van der Burgt heeft een wereldrecord verbroken op het Grevelingenmeer. Hij surfte 24 uur achter elkaar en legde 765 kilometer af. Dat is 70 kilometer meer dan het oude record. Van der Burgt heeft er ruim €33.000 mee opgehaald voor kinderen met een spierziekte.
6: €33.000 is echt een vreselijke bak met geld. Toch mooi om zo bij elkaar te surfen.
0: Nou, gisterochtend leek het nog even mis te gaan doordat de wind wegviel. Er zat er ook een beetje doorheen voor zijn gevoel, maar uiteindelijk kwam het toch nog goed. En het KNMI werkt aan een ander weeralarm. Waarschuwingen gelden dan niet meer voor een hele provincie, maar alleen voor een kleiner gebied waar een risico is. Dat maakt het systeem betrouwbaarder, zegt het KNMI. Om lokale weeralarmen mogelijk te maken, is de wet aangepast. En dan het weer voor vandaag. Af en toe zonnig is het vanochtend, mogelijk een buitje. Vanmiddag en vanavond is het bewolkt, dan overal regen. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
4: Omroep Zeeland. Goedemorgen, Zeeland wordt wakker.

0: Ellie Goulding en Love Me Like You Do. WK voetbal begint. Nou, straks maar eens even luisteren in een van de Zeeuwse straten, waar ze gisteravond toch nog maar eventjes met z'n allen de boel versierd hebben. Je hoort zo dadelijk hoe dat ging. Laatst liep ik gewoon ergens en toen liep ik langs een bankje waar je op kunt zitten. Ergens in een parkje was dat. Stond een bordje op de leuning van dat bankje. Dat had ik nog niet eerder gezien. En keek eventjes en daar staat dan op: een goed gesprek begint met iemand echt zien. Met ook een verwijzing naar 113 zelfmoordpreventie. En toen dacht ik, wat is dat nou toch voor bankje? Nou, vandaag in de gemeente Terneuzen komen er nog eens 14 van dat soort bankjes bij. Eerste instas van Gent, waarmee er dus uiteindelijk heel veel in Zeeland staan. Benny de Putter, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dus jouw idee om die instas van Gent bijvoorbeeld te gaan plaatsen, wat is de aanleiding?
1: De aanleiding is, ik merk gewoon dat er een enorm taboe hangt rond suïcide, om erover te praten. Terwijl het nog heel belangrijk is. Daar ben ik mij geen gaan verdiepen. En ik kwam erachter dat het een campagne is van 113 zelfmoordpreventie. En dat gemeente Terneuzen geen één bankje had. Ik dacht, dat moet veranderen.
0: Ja, maar jij merkt dat het lastig is om te praten over suïcide, over zelfmoord. Wat maakt het lastig?
1: Nou, het is sowieso voor de mensen die suïcidale gedachten hebben natuurlijk een heel moeilijk onderwerp om over te praten. Maar ik merk ook dat mensen in hun omgeving het heel erg lastig vinden. Want je bent natuurlijk wel met iemand aan het praten die eigenlijk niet meer wil leven. Dus dat is toch een moeilijk onderwerp om over te beginnen, voor beide kanten.
0: Maar hoe doe je dat dan? Hoe begin je erover?
1: Dat is heel moeilijk. Het is eigenlijk gewoon een kwestie van gewoon durven. En ook gewoon weten, zeker als omstanders, weten dat je het eigenlijk niet fout kan doen.
0: Want?
1: Je kan niks verkeerd zeggen. Die mensen die willen eigenlijk voornamelijk gezien en gehoord worden. Dus als jij, al ga je er maar even naast zitten en oprecht luisteren, dat is eigenlijk al voldoende.
0: Ja, ik weet dat jij zelf in de zorg werkt, maar heb je ook verder ervaring hiermee bijvoorbeeld? Ken je iemand die suïcidegedachten had?
1: Die ken ik wel. Kom ik in mijn werk natuurlijk, kom ik die wel tegen. Maar ik ben 12 jaar geleden ook mijn schoonbroer verloren door suïcide. Dus daarom vind ik dat een heel belangrijk onderwerp om dat taboe te doorbreken.
0: Want denk jij dat een gesprek zijn daad had kunnen voorkomen? Dat hij dan misschien nu nog geleefd had?
1: Dat weet ik niet. Dat weet je nooit zeker natuurlijk. Maar ik weet wel dat het toen wel moeilijk was om erover te praten. En ik ben wel in de overtuiging dat het misschien niet voor iedereen kan helpen, maar als je er een paar kan helpen door erover te praten, dan is dat al heel wat.
0: Ja, heftig eigenlijk. Ik denk dat je er ook heel vaak nog aan denkt als ik dat zo inschat.
1: Zeker, regelmatig komt dat terug in je hoofd voorbij, ja.
0: En wat komt er dan in je hoofd voorbij?
1: Had ik niet beter dit, had ik misschien dit kunnen doen, had ik misschien wat kunnen doen, wat ging er om in zijn hoofd, dat?
0: Maar jezelf schuldig voelen hoeft toch niet, hoor ik altijd?
1: Nee, heb ik zelf ook lang gedaan. Dus dan snap ik het ook dat het voor omstanders misschien wel heel moeilijk is. Maar je hoeft je eigenlijk nooit schuldig te voelen. Want kan je tegenhouden? Ik weet het niet. Maar praat erover. En dat blijft het belangrijkste onderwerp.
0: Ja. Dan even naar die bankjes. Hè, want er zijn gewoon bestaande bankjes. Zoals je er zo vaak ziet in parken bijvoorbeeld. Of ergens langs een weggetje. En daar wordt dan zo'n bordje opgeschroefd. Wat kan zo'n bordje dan helpen? Als je die tekst ziet op zo'n bankje.
1: Ik hoop eigenlijk te bereiken. En dat hopen we eigenlijk bij 113 zelfmoordpreventie. Hopen ze dat eigenlijk allemaal wel. Dat op het moment dat je iemand op zo'n bankje ziet zitten, dat je gewoon eens even vraagt van: hey joh, ben je hier met de reden gaan zitten? Gaat het met je? Kunnen we het daar eens over hebben? Dat.
0: Want het kan ook zijn dat iemand gewoon per ongeluk op zo'n bankje zit zonder dat hij uit het leven wil stappen.
1: Zeker, dat klopt. En dan kan je dat ook gewoon zeggen. Maar je hebt in elk geval altijd contact gemaakt. En dat is ook misschien wel iets wat we in 2026 een beetje missen. En misschien laat je ze ook wel gewoon in gesprek met iemand.
0: Ja, want het kan inderdaad ook zo zijn dat iemand er wel met een reden gaat zitten.
1: Dat kan ook.
0: Ja.
1: En dan heb je ineens een heel goed gesprek, denk ik.
0: Wat is dan de eerste vraag die je moet stellen? Want dat is misschien wel heel lastig.
1: Ik zou zelf persoonlijk, als ik iemand zo'n bankje zou zitten, gewoon even vragen of: God, bent u hier met een reden gaan zitten? Weet u wat voor bankje dit is?
0: Ja.
1: En ik denk dat je dan wel gelijk wel een eerlijk antwoord krijgt van: goh, ja, en dan ga je misschien even goed het gesprek aan.
0: Benny, dankzij jou zijn er straks ook 14 van die bankjes in de gemeente Terneuzen met zo'n bordje. Een goed gesprek begint met iemand echt zien. Dat staat erop. Met ook ik zie je. Dat is de slogan een beetje van 113 zelfmoordpreventie. Wil je praten met iemand, zoek dan contact met 113 zelfmoordpreventie. Kan via de telefoon, maar ook via de website bijvoorbeeld. Staat ook een verwijzing via een QR-code op die bordjes naar de website van 113. Benny, ik wens jou een goede dag. Ja, hoe schat je deze dag zelf in? Goed, succes. Wat moet ik je wensen?
1: Ik heb zelf geen idee. Ik kijk al dagen uit naar deze dag. En ik vind hem echt gewoon heel erg spannend. Ik heb ook geen idee wat ik vanmiddag mag verwachten van mensen die komen. Maar ik denk dat het een hele beladen middag gaat worden.
0: Dank in elk geval dat je hier was vertelde. Benny de Putter. Dankzij hem extra bordjes van 113 zelfmoordpreventie.

Miles Smith en Stay If You Wanna Dance. Die 113 bankjes, de Xier bankjes. Her en der staan ze al in Zeeland. Andrea liet bijvoorbeeld weten dat zij ze in Kloetingen en Goes ook wel gezien heeft. Nou, ik zelf zag ze in Vlissingen. Er zijn nog een heleboel plekken. En vanaf vandaag dus ook in de gemeente Terneuzen. 7:45 is het. Laat ik even kijken naar de verkeersinformatie. Dan zie ik 1 melding van de ANWB. A58, Bergen op Zoom richting Breda. Tussen Sint-Willebord en Breda-West heb je 5 minuten vertraging.

0: Lynch Buckingham en Secret samen met Miley Cyrus trouwens ook nog. 8:11 is het. Veel mensen zien op tegen het werk aan de tunnel. Dat is ook niet zo heel gek natuurlijk. Als straks de Westerschelde-tunnel een tijdje dicht is. Eén buis toch in elk geval. Moeten door de andere buis gaan blokrijden. Kunnen minder mensen door de tunnel. De werkdag wordt langer. Zal minder tijd zijn voor een privéleven. En het wordt een belasting voor lichaam en geest. Nou, de provincie vroeg ruim 2000 inwoners van onze provincie wat zij verwachten van de gedeeltelijke sluiting van de Westerschelde-tunnel volgend jaar. En de uitslag is duidelijk. Veel Zeeuwen zien er huizenhoog tegenop. Verhaal vandaag in de PZC. Voor het eerst in 20 jaar daalt het aantal buitenlandse studenten dat in ons land studeert. Dit jaar zijn het er bijna 130.000. Vooral uit Duitsland en China komen er minder jongeren naar ons land om te studeren. Duitsland blijft wel het land waar de meeste studenten vandaan komen die naar ons land gaan om hier in de schoolbanken te zitten. En ja, straks dan ga ik ook nog even spreken met een van de eindexamenkandidaten die vandaag de uitslag krijgt. Dat is ook spannend. Maar wat zit er eigenlijk allemaal in je examenrugzak? Het AD heeft dat gevraagd aan een paar eindexamenkandidaten. Nou, bij eentje zie ik Isa, die zegt, een beetje raar misschien, maar als ik een tussenuur heb, dan pak ik altijd mijn tennisbal uit de tas. Ga ik overstuiteren met een vriendin in de aula. Want op mijn mobiel zitten, dat ben je na een kwartiertje wel zat. En bijvoorbeeld zie ik ook bij Julia. Zij heeft geen rugzak, maar een wat luxere tas als schooltas. En ze zegt dat het voor haar heel erg belangrijk is of daar een lekker luchtje in te hebben. De parfum van hitzangeres Sabrina Carpenter. Daar ben ik fan van. Dus die zit altijd standaard bij haar. In elk geval in de schooltas. En dan, het WK voetbal gaat beginnen om 9:00 vanavond onze tijd met een openingsceremonie in Mexico stad en de wedstrijd Mexico tegen Zuid-Afrika. Nederland komt zondag voor het eerst in actie. Dus ja, de Van Teylingenstraat in Oost-Soeburg is oranje versierd.
1: Ja, de straat wordt hier onder veel professionaliteit versierd. Ja, met ladders gaan ze te werk, van kant naar kant. Want die slingers die moeten hoog hangen. Het zijn oranje slingers. Het zijn slingers met de Nederlandse vlag erop. Dat gebeurt natuurlijk onder het genot van wat muziek en een biertje. Jullie gaan de straat versieren in het oranje. Ja, waarom eigenlijk?
2: Ja, vanwege de WK natuurlijk. Dat doen we al jaren. Zowel de EK als de WK. En dan meestal de dag van tevoren of een week van tevoren, een paar dagen van tevoren, doen we heel de straat in de vlaggetjes zetten.
1: Wat gaan jullie allemaal versieren?
2: De gevels. We hangen wat vlaggen op, vlaggenlijnen op natuurlijk. Maar daar blijft het wel bij. Ja.
1: Dus jullie hebben vooral vlaggetjes in huis gehaald, begrijp ik?
2: Ja, we hebben geflyerd door heel de straat heen. Dat mensen, of ze willen komen helpen natuurlijk. Dat ze vlaggetjes kunnen kopen. En dan even bij een van ons twee inleveren. Dan hangen wij ze op. En dan hopen we dat er ook nog mensen zijn die even de inwendige mensen verzorgen.
1: Hoe lang zijn jullie nou normaal gesproken bezig met het versieren van die straat?
3: Een uurtje of twee. Zoiets.
1: Best wel snel.
3: Maar er zit dan ook wel een lekker drankje bij. Gezelligheid.
1: Ja. Maar ik zie jou elke keer ook best wel heldhaftig die ladder opklimmen. Vind je het niet spannend?
3: Jawel. Heel spannend. Maar ja, ik doe niet onder voor de rest. Dus ik ga ook die ladder op.
1: Maar hoe worden die slingers nu vastgemaakt?
3: Met tijripjes. En we hebben bijna bij alle huizen een haakje erin geschroefd. En ja, daar gaat het omheen. En dan een tijripje eraan vast, zodat ze ook blijven hangen bij een windvlaagje.
1: De tuur van de straat zo wordt versierd.
4: Ja. Ik vind het geweldig.
1: Ja.
4: Ja, ja, hartstikke leuk.
1: Maar u had niks met voetbal, zei u?
4: Ik heb niks met voetbal.
1: Maar dat maakt niet uit.
4: Dat maakt niet uit. Nee, maar het is leuk dat ze doen. Ja. We hebben ook onze bijdrage gedaan aan een serietje vlaggen te leveren. Dus ze gaan fijn de gang maar.
1: Inmiddels zijn ze hier klaar met versieren. Nou, door heel de straat heen hangen de vlaggetjes van links naar rechts. En die hangen vrij hoog. Nou, dat was wel een klim met een ladder van zo'n 4 meter hoog, denk ik. Om het zo even in te schatten. Misschien wel zelfs een stukje hoger. Ja, voor de rest hebben mensen in de raamkozijnen oranje spullen. Maar sommige ramen die moeten nog wel gevuld worden hier. Maar waar moet nou een goede oranje straat aan voldoen?
2: Niet te breed. Want de vlagjes moeten het wel halen qua afstand. Vlaggetjes moeten hoog hangen.
1: Ja, want dat hoorde ik net ook al voor de vuilniswagens volgens mij, hè?
2: Ja, gewoon de vrachtwagens. Ja. Hij moet in ieder geval op hoogte hangen, dat ze er niet doorheen rijden. En voor de rest gewoon een gezellige straat. Mensen die willen helpen, mensen die willen komen en die het leuk vinden om voetbal te kijken.
1: Als Nederland eruit ligt, gaan ze dan eraf?
2: Nee, zeker niet. Dat doen we nooit. We blijven altijd tot het einde.
1: Wat denkt u, gaan ze ver komen?
2: Finale, natuurlijk. Kijk. Zonder problemen.
1: Dat is nog eens vertrouwen.
2: Zeker vertrouwen.
0: Goed, nou, dat voetbalkampioenschap, het WK, begint vandaag dus in Mexico. Nederland speelt zondag zijn eerste wedstrijd tegen Japan.

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man.
2: Voor elk budget een megabed.
3: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
4: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
8: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
11: Irjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
12: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeted across Northern Ireland. What's going on?
11: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
13: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
11: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
15: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Comfort en More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
16: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
17: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
18: Comfort en More, Fagotweg 2F, Middelburg.
19: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
20: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
21: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
20: Echt?
21: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
22: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
23: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
24: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Goedemorgen. Zeeland wordt wakker. Nieuws, weer en verkeer. Met Remco van Schellen. Omroep
26: Zeeland. Goedemorgen. En Zeeland wordt wakker met af en toe zon, mogelijk een bui. Vanmiddag en vanavond overal regen. En het wordt vandaag 18 graden op donderdag 11 juni. Op de dag ook dat eindexamenkandidaten de uitslag horen. Krijgen ze een diploma of een herexamen? Volgens Nieuwsuur overweegt de staat om aandelen van scheepswerf Damen te kopen, met ook die belangrijke werf in Vlissingen. Dat geeft ze zekerheid dat fregatten ook echt worden afgebouwd, klinkt het. En het KNMI stopt met weerwaarschuwingen voor een hele provincie. In de loop van het jaar komen de lokale codes. Dat maakt het allemaal betrouwbaarder. 8:05. Goedemorgen.

0: Amy Winehouse, and you know I'm no good. Wat zijn de dingen die jou bezighouden op deze donderdag? Ik hoop ze weer van jou te horen via de WhatsApp op 0118-499-999. En het is in elk geval spannend voor de leerlingen die eindexamen hebben gedaan. Ze horen vandaag of ze zijn geslaagd. En of de vlag en de schooltas dus naar buiten kunnen. Soejun de Ruiter in Terneuzen deed HAVO-examen op het Lodewijk College. Soejun, goedemorgen.
1: Hi, goedemorgen.
0: Hoe is het met je nu, om 8:09?
1: Ja, op zich best wel prima, denk ik. Maar het is natuurlijk, je wacht een beetje op de uitslag natuurlijk. Maar het is toch wel een spannende dag, hoor.
0: Ja, ben je geslaagd? Wat is je gevoel?
1: Ja, je durft het eigenlijk niet te zeggen, maar ik denk wel dat ik het heb gehaald. Het is eigenlijk best wel prima gegaan allemaal. Dus ik denk wel dat ik het heb gehaald. Dus ik heb ook minder zenuwen daardoor. Maar je weet het nooit, hè.
0: Want de examen zelf, was je daar zenuwachtig voor dan?
1: Ja, ik had vooral ook gewoon bij mijn eerste examen het idee dat het een examen was. Was ik helemaal al aan het stressen eigenlijk. Maar per examen werd het steeds wel wat minder. Maar je blijft natuurlijk wel zenuwachtig voor je examens.
0: Ja, tuurlijk, dat is ook zo. Dat herinner ik me ook nog wel. Dat je, dan sta je daar toch met z'n allen voor dat lokaal waar je dan in moet.
1: Ja.
0: En dan ga je, er zit daar zo'n tafeltje. Dat soort dingen.
1: Ja, die tafeltjes zaten ook niet lekker hoor. Dus dat was ook nog een ding.
0: Oh, dus, heb je dat toen ook gezegd van mensen, dit tafeltje zit niet goed. Doe er wat aan.
1: Nee, ja, weet je, dan denk ik, maar het zal wel. Maar die stoeltjes en die tafels, dat is wel een... je zit er toch bijna 3 uur lang op zo'n stoeltje.
0: Ja.
1: Dus,
0: Dat is waar, mensen bij het Lodewijk College, andere stoelen in de examenzaal.
1: Ja, alsjeblieft.
0: Al hebben ze bij het Lodewijk wel even wat andere dingen aan hun hoofd op dit moment. Maar goed, misschien kunnen ze dit meenemen. Vandaag, hè, wanneer hoor je eigenlijk of je geslaagd bent? Hoe gaat dat?
1: Dit jaar wordt eigenlijk toevallig iedereen gebeld voor of je geslaagd bent of gezakt. Dat was eigenlijk voorheen anders. Dat was alleen als je gebeld of je werd gezakt. Maar nu word je tussen 2:30 en 3:30 gebeld.
0: Oh, jee.
1: Dus eigenlijk, dus tussen die tijd is het een beetje niks doen en afwachten op je belletje. Dus dan hoor je het eigenlijk.
0: En elke keer als de telefoon gaat, denk je, oei, dit is hem.
1: Ja, ik heb ook gezegd dat niemand gaat mij bellen. Het is echt een noodgeval of zo, dan mag je me bellen, maar niet voor andere dingen. Dus
0: Nou, dat.
1: Ik ben heel benieuwd. Ja, dat eigenlijk. Ik zeg, we gaan geen gekke dingen doen nu. Dus,
0: we gaan er even vanuit dat je geslaagd bent. En dan, wat ga je vanavond doen bijvoorbeeld? Feest vieren of iets anders?
1: Ik ben uitgenodigd door een paar vrienden en vriendinnen die vieren samen een feestje. Dus ik ga eerst naar een andere vriendin toe. Gaan we daar een beetje klaarmaken. En dan gaan we daarna door naar dat feestje, zeg maar.
0: En stel dat je wel gezakt bent. Want dat kan ook nog steeds. Wat dan?
1: Ja, die kans bestaat ook. Ja, ik denk dan dat alsnog wel dat ik ga. Misschien een beetje afleiding, weet je wel. Dat is ook wel goed op zich. Dus je gaat ervan uit dat je bent geslaagd natuurlijk. Maar als je gezakt bent, dan weet ik ook niet hoe het natuurlijk erin staat. Dus,
0: Soejun, we gaan uit van het positieve.
1: Ja,
0: toch
1: inderdaad.
0: In elk geval.
1: We gaan uitgaan van het positieve uit.
0: Sterkte met het wachten op dat ene belangrijke telefoontje. Jij en al die andere mensen die vandaag hun uitslag krijgen. Of ze het eindexamen hebben gehaald.

0: Douwe Bob en With You. Het KNMI paste weer alarmen aan over een tijdje. Niet meer per provincie, maar per lokale regio gaan ze waarschuwen. Weerman Stefan van der Gijs, is dat een goed idee?
1: Ja, dat is zeker een goed idee. Want wij weten soms al veel sneller dat het bijvoorbeeld in het westelijk deel van de provincie niet een code geel waardig is. En in het oostelijk gebied bijvoorbeeld wel. Dus dat wordt veel lokaler. Nu gaat de hele provincie op geel, oranje of rood. Maar wij weten vaak al wel dat bijvoorbeeld dus het westelijk of het oostelijk gedeelte, ja, dat daar grote verschillen in zitten. Dus ja, dat is denk ik wel een hele goede zaak.
0: Ja, want het is ook een beetje gek, hè, als het dan bijvoorbeeld in het oosten ijzel is en in het westen niet. Maar overal is dan die code.
1: Precies, ja, dat hebben ze dan tot nu toe inderdaad zo ingericht, maar dat wordt dan heel anders en dat zal dan voor heel veel mensen een stuk duidelijker worden.
0: Er is trouwens een wetswijziging voor nodig geweest, want het KNMI kon niet anders. Nou ja, die wet is nu aangepast. Weet jij wanneer dat nieuwe systeem ingaat?
1: Ik weet niet precies wanneer dat ingaat, maar het lijkt, ja, wat dat betreft, het KNMI is altijd wel vrij langzaam. Dus ik denk dat dat nog wel even op zich laat wachten. Maar ja, uiteindelijk moet het helemaal goed gaan komen.
0: Ja, ik begrip ergens in de loop van het jaar. Ja, dat is ook zo vaag natuurlijk.
1: Ja, dat is een heel ruim begrip bij het KNMI. Dat klopt.
0: Ik hoor hier enige kritiek. Goed, we gaan eens eventjes naar het weer voor vandaag.
1: Ja.
0: Geen codes voor zover ik weet.
1: Nee, geen codes vandaag. Het is nog relatief koel voor de tijd van het jaar nog altijd. Ook vanmiddag wordt het maar 17 of 18 graden, terwijl het normaal zo'n 20 tot 21 graden hoort te zijn in de middag. Daarbij beginnen we vanochtend met geregeld de zon. Er is een kleine kans op een lokale regenbui deze ochtend. En vanmiddag dan raakt het vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen bewolkt. En uiteindelijk gaat het vanaf de namiddag ook overal af en toe regenen. Nou, de wind die komt vandaag uit het zuidwesten. Die is matig boven land tot soms vrij krachtig vlak aan zee. Nou, vanavond en vannacht is het overal regenachtig. De temperatuur daalt niet verder dan een graad of 13. En morgen, ja, een grijze en bewolkte dag. We krijgen de zon niet te zien. Bovendien komt de paraplu soms ook goed van pas, omdat er af en toe wat regen kan vallen. Ja, het wordt opnieuw maar 17 of 18 graden. En er staat ook nog eens een stevige zuidwestenwind. Een windkracht 4 tot 6 morgenmiddag. Ja, een dag die ook niet zou misstaan in de herfst.
0: Dankjewel, Stefan van der Gijs. Met op dit moment opkomend tij, het volgende hoogwater in Vlissingen. 1:30 over 11:30. Laagwater vanmiddag om 11:50. En de watertemperatuur 17 à 18 graden. In het verkeer. Meldingen van de ANWB over de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Tussen Willemstad en Numansdorp 9 kilometer vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam tussen Rokanje en de afrit Brielen 5 minuten. Het Vlaamse Verkeerscentrum meldt problemen op de ring rond Gent rechterkanaaloever vanaf Gent-Zeehaven in de richting Zelzaten en op de E34 van Antwerpen richting Knokke vlak voor Zelzaten.

0: Straat van Hormuz en ook in voorsteden van hoofdstad Teheran. President Trump van Amerika had de aanvallen aangekondigd. Hij wil Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt de minister van Defensie van de Verenigde Staten, Hegseth.
1: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Iran zegt als reactie op de nieuwe aanvallen dat de straat van Hormuz weer volledig wordt afgesloten en het land viel Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait. Het ministerie van Defensie maakt steeds vaker informatie over nieuw materieel niet openbaar. Een deel van de Tweede Kamer klaagt over die geheimzinnigheid en wil meer openheid. Volgens staatssecretaris Boswijk kan dat niet meer, want de vijand kijkt mee.
2: Ik denk dat we daar veel te naïef in zijn geweest vroeger. Dat je gewoon kon narekenen wat voor voertuigen we kochten, wat voor raketinstallaties, hoeveel munitie, wanneer dat werd geleverd. En ik denk dat we dat helaas in deze tijd gewoon niet meer kunnen delen.
0: Boswijk zegt dat hij de Tweede Kamer wel vertrouwelijk op de hoogte houdt van defensieaankopen. En dat is dus geheim. Het UWV laat zijn werkcultuur onderzoeken. Vooral jonge UWV-artsen in opleiding klagen over hoge werkdruk en een onveilige werkomgeving. En ze kunnen niet zomaar vertrekken naar een andere baan, omdat ze dan een boete krijgen die kan oplopen tot tienduizenden euro's. Minister Velbrief heeft bij het UWV aangedrongen op dat onderzoek. En een grote ceremonie bij de Sagrada Familia in Barcelona. Die grote kathedraal waar ze al heel lang werken en die nog steeds niet klaar is. Paus Leo zegende de Jezus Christus-toren van dat bouwwerk van Gaudí. Hij besprenkelde dat met wijwater en opende de kerk ook officieel. En daarna was er muziek en vuurwerk.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
0: En daar was het vuurwerk. De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Antoni Gaudí. Het is nu 6 minuten voor 8:30, voor 8:30.

0: Omroep Zeeland.
1: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan?
2: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv. Bij Omroep Zeeland.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien. Maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Woont u in Beverland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
6: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
7: Goedemorgen, Omroep Zeeland met het nieuws van 8:30. Boeren en particulieren kunnen opnieuw geld aanvragen voor het aanleggen van bos, houtwallen en haag. En dat kan dan oplopen tot €200.000 per project. De vorige regelingen werd maar weinig gebruik van gemaakt. Daarom wil de provincie daar nu meer reclame voor maken. Straks hoor je een verslag. We zijn even bij een boer langs geweest die er al gebruik van maakt. De staat overweegt om aandelen te kopen van scheepswerf Dame, dat een belangrijke marinewerf heeft in Vlissingen. Volgens Nieuwsuur levert dat voor de overheid zekerheid op dat bestelde fregatten ook worden gebouwd en Dame zou er hogere investeringen door kunnen doen. In een Kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. In de gemeente Terneuzen komen 14 zogenoemde ik-zie-je-bankjes te staan. De eerste wordt onthuld straks in Sas van Gent. Op de leuning staat een verwijzing naar 113 zelfmoordpreventie. Dat moet het gesprek over het voorkomen van suïcide op gang brengen. Op andere plekken in Zeeland staan ook al van die bankjes. De gemeente Remmerswaal wil dat inwoners hun afval niet te vroeg buiten zetten. Zakken met plastic en drinkpakken staan soms al 5 dagen te vroeg op de stoep, meldt de gemeente op Facebook. Die waaien dan weg, zorgt ook voor zwerfafval en het trekt ongedierte aan. Remmerswaal vraagt inwoners om elkaar erop aan te spreken. En het weer. Vanochtend af en toe zon, mogelijk een buitje. Vanmiddag en vanavond is het bewolkt, dan overal regen. Een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind en het wordt hooguit 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan de AWB-meldingen in de Omroep Zeeland verkeersinformatie. En dat gaat dan over de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht, 5 minuten. A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam. Tussen knooppunt Sabina en Numansdorp, 28 minuten. Het komt daardoor een ongeluk. En mijn scherm verandert nu en de wachttijd loopt daar op. Je moet er nu 41 minuten stilstaan of langzaam rijden.
6: Omroep Zeeland. Goedemorgen.

0: Collins en You'll Be In My Heart. Op donderdag 11 juni, als dit een dag is voor jou om nooit te vergeten, dan hoor ik graag waarom dat zo is. Je kunt een appje sturen. 0118-499-999.
1: Op het strand, de camping of onderweg. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek. Omroep
0: Zeeland. Als je een goed idee hebt voor het aanleggen van een bos, een houtwal of een haag, dan kun je weer subsidie krijgen van de provincie. Ze hebben al eens eerder zo'n ronde gehad. Toen werd er eigenlijk maar weinig geld aangevraagd. En daarom geven ze er dit keer wat meer tamtam bij, zodat de regeling wat bekender is. Omroep Zeeland's Pim de Visser was bij een boer in Waterland Kerkje en hij sprak ook met Landschapsbeheer Zeeland.
2: Jimmy Pijk van Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Ja, waarom zoeken jullie eigenlijk naar plekken voor landschapselementen?
3: Nou, dat is een. Er zijn heel veel landschapselementen zijn er verdwenen in de loop der jaren. En vroeger zag je eigenlijk rond Eikenweiland waren hagen of bomenrijen en dat soort dingen. En in Zeeland en ook in de rest van Nederland is er heel veel verdwenen. En ja, er komt steeds meer besef ook vanuit heel veel hoeken, ook agrarisch, dat er eigenlijk meer landschapselementen moeten zijn voor flora en fauna. Maar ook een klein beetje naar het milieu toe. Je zit ook meer met schaduwen natuurlijk die je kan creëren voor beesten die in de wei lopen. Dus er komt steeds meer besef voor. En ja, we willen dat eigenlijk stimuleren. En de overheid wil dat ook graag. Dus vandaar dat we zo'n project opstarten.
2: Aan wat voor elementen moet ik dan denken?
3: Nou, je moet denken aan een haag. We hebben speciale Zeeuwse hagen. Dus dat zijn eigenlijk hagen die bestaan uit soorten, verschillende soorten die op verschillende momenten in bloei komen. Die echt een beetje bij het Zeeuwse klimaat horen.
2: Wat is een typische Zeeuwse haag?
3: Dan moet je denken aan een combinatie van meidoorn, sleedoorn, hondsroos, veldasdoorn of een vlier. Ja, eigenlijk een beetje de soort. Je hoort mij doorn zeggen. Die werden vroeger veel aangeplant als een soort vervanger van prikkeldraad. Want prikkeldraad bestond toen nog niet. Dat is later natuurlijk gekomen. En ja, dat zijn echt de ideale plekken ook vervolgens om in terug te trekken. Want daar zitten ze eigenlijk veilig. En daar komen ook altijd wel bessen aan. Dus dat is een typische Zeeuwse haag. Ja. Maar ik zei het, er zijn veel boeren die toch wel het besef krijgen van landschapselementen, dat dat echt wel iets bijdraagt. Ook op bepaalde plekjes, overhoekjes vinden ze dat leuk. Dat er ook nog wat natuur in komt natuurlijk. En het trekt ook heel veel bestuivers aan, die ook weer voor de landbouw interessant zijn natuurlijk. Dus win-win zou ik zeggen.
2: Mark Buizen, u bent boer. Wat voor elementen zijn er bij u gekomen?
4: Hier hebben we hagen aangeplant en populierenboom en bolhard aangeplant. Voornamelijk op deze boerderij.
2: Zien we, als we even om ons heen kijken, we staan hier nu op de boerderij. Ik zie daar verderop een boomgaardje. Wat staat daar precies?
4: Dat zijn allemaal oude hoogstam, appelboom, perenboom, bessen. Een beetje de ouderwetse fruitboom terug eigenlijk hebben gecreëerd.
2: Kijk. En dan dus nog wat hagen en populieren.
4: Hagen en populieren als wenshingel en erfafscheiding.
2: Ja. Ja, en waarom wilde u hier eigenlijk aan meewerken?
4: Ik ben zelf biologisch veehouder ook. En voor de dieren heb je gemakkelijk toch een afscheiding en wenshingel nodig en schaduw. En omdat het financieel niet gemakkelijk is om dat allemaal rond te krijgen, is ook een project mooi om toch die oude elementen terug te krijgen. Wat dat echt bijdraagt aan je boerderij op deze manier renderend te maken.
0: Landschapsbeheer Zeeland is ermee bezig. Provincie Zeeland geeft dus extra subsidie nu voor deze landschapselementen. Hoorden we over in dit verslag van Omroep Zeeland's Pim de Visser.

Alex Warren en Ordinary. Ik vroeg je net, hè, van als je nou een dag wordt om nooit te vergeten, laat het even weten. Sjaak laat weten dat hij kans maakt op een Witte Anjerprijs. Ga ik straks maar eens even over bellen, want het is een landelijke prijs waar hij dus kans op maakt. Je hoort hem straks over een paar minuten hier in Zeeland wordt wakker. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht tussen Moerdijk Havens en knooppunt Klaverpolder heb je 8 minuten vertraging op dit moment. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam tussen knooppunt Sabina en afrit Numansdorp 35 minuten komt door een ongeluk wegens wel net weer vrijgemaakt. Hier is Snelle en Laat het licht aan.

0: The Corrs en Old Town op Omroep Zeeland. Om 9:10 is het. Als je in de kranten kijkt bijvoorbeeld, dan gaat het natuurlijk heel veel over het WK voetbal dat vandaag begint. Nederland speelt de eerste wedstrijd komende zondag. En ja, destijds is ooit gezegd, iedereen is welkom op dat WK. Maar ondertussen zijn er schandalen en komen mensen het land niet in omdat ze door de Amerikaanse immigratiedienst worden tegengehouden of worden teruggestuurd. Kortom, schandalen. Dat de wereld welkom is, blijkt een regelrechte leugen, is in elk geval wat ik in het AD zie staan vandaag. Misschien ken je dat huis in Zierikzee wel van Frank Kouwijzer. Daar hangt echt buiten van alles aan de muur. Het lijkt wel een soort museumpje. Maar dat moet nu weg. Van de gemeente Schouwen-Duiveland dreigt ook een boete. Frank zegt zelf, ja zeg, alsjeblieft, mensen vinden het leuk, laat het alsjeblieft hangen. En ik krijg ook helemaal geen klachten van mensen uit de buurt. En ik lees bij de PZC ook over cameratoezicht bij een woning in Goes na een explosie. Een woning aan de Frambozenstraat en directe omgeving. Er staat sinds enige tijd onder controle van cameratoezicht. Burgemeester Kees van der Bos heeft daartoe besloten om de openbare orde te handhaven. En dan, wat is het eigenlijk voor dag vandaag? Nou, een dag dat het dorpsfeest in Zaamslag begint. 3 dagen lang is dat feest, begint dus vandaag, morgen en overmorgen. Iedereen welkom, zeggen ze met nadruk. En in Den Haag wordt straks de Witte Anjeprijs uitgereikt. Die is bedoeld voor mensen die zich inzetten voor veteranen. Per provincie zijn 2 mensen genomineerd door de commissaris van de Koning. En in Zeeland zijn dat dan Colin Bal uit Vlissingen en Sjaak Duinen uit Zundert. Sjaak, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Maar dat is Brabant.
1: Ja, ik zei al tegen jou, ik ben een soort Zeeuwse zendeling in Brabant.
0: Maar je doet maar wel heel veel voor Zeeuwse veteranen. Wat allemaal dan?
1: Nou, ik ben op een gegeven moment voorzitter geworden van de Stichting Zeeuwse Veteranendag. En we organiseren 1 keer per jaar een Veteranendag. En ja, met allerlei activiteiten daaromheen. En de rest ben ik ook sta ik regelmatig in Zeeland voor de klas. In het kader van de veteraan in de klas.
0: En wat zeg je dan in de klas bijvoorbeeld? Welke boodschap heb jij?
1: Nou, ik probeer zo goed mogelijk bij leerlingen aan te geven wat nou betekent om veteraan te zijn. Als je trekt op Schiphol, wat je daarna allemaal meemaakt en na een half jaar terugkomt en wat je dan mee hebt gemaakt en wat het met je doet. Ik probeer zo goed mogelijk uit te leggen hoe je geconfronteerd wordt, niet alleen met geweld, maar ook met bevolking, met cultuur, met van alles.
0: Ja. Dus, jij hebt dan in Libanon gezeten, hè? Colin, die ook genomineerd is, die heeft in Bosnië gezeten. Denk je daar dan nog vaak aan? Speelt er nou nog een grote rol in jouw leven? De tijd toen, in jouw geval in Libanon?
1: Oh ja, ik ben niet alleen in Libanon, ik heb in Bosnië gezeten, okay. In Afghanistan gezeten. Maar het speelt wel een rol. En een van de dingen die wel een rol speelt bij mij. Ik kwam in 1981 terug uit Libanon. En vrij snel bleek dat een aantal van mijn mensen toch veel hulp nodig hadden. En ja, dat speelde een heel belangrijke rol in mijn leven.
0: Tot op de dag van vandaag.
1: Op de dag van vandaag, want die mannen zijn dan nu allemaal 65, 70 die kant op. Sommigen worden ziek, sommigen hebben problemen thuis, sommigen hebben problemen met verwerking. Dus ik probeer daar als hun oude baas, hun oude commandant, om hun te helpen om de goede wegen te vinden om tot een oplossing te komen.
0: Die Witte Anjeprijs wordt vandaag uitgereikt in Den Haag. Er zijn al 24 genomineerden, jij dus ook. Is dat belangrijk eigenlijk dat er zo'n prijs is en daardoor ook weer even aandacht voor veteranen?
1: Nou, laat ik het zo over mezelf trekken. Ik wist niet echt dat die bestond, ja, vaag. Maar nu ik genomineerd ben, vind ik het wel heel erg prettig. Het geeft wel weer een stimulans om door te gaan.
0: Ga dan vooral ook door. Hey, dankjewel, Sjaak. Leuk dat je dat eventjes hier in de uitzending vertelde vanuit Zundert. Maar je bent in Zeeland actief voor de veteranen. Sjaak Duinen, hij is een van de 2 Zeeuwse genomineerden voor die Witte Anjeprijs. Uitreiking is vandaag. En daarmee sluit ik Zeeland wat wakker af. Heel veel plezier straks op Omroep Zeeland met Elsa.

0: is Omroep Zeeland. Wat voor weer is het in Zeeland? Bekijk het altijd en overal via de Omroep Zeeland-app. Download hem nu. Omroep Zeeland, komt dichtbij.
1: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
2: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
3: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
4: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
7: Thanks.
6: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
5: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
15: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
18: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna €19 miljoen opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont hoorde het gebeuren.
19: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
18: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
20: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
18: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dag Jaap.
8: Hi.
7: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
8: Ja, we hebben echt veel nodig.
7: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
8: Klopt.
21: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50. Voordeelhuisjes.nl.
22: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
21: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
23: voordeeluitjes.nl.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
26: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
28: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
30: Social Deal Wellness Deals, take 1 en...
31: Wow, waarom heb je niks aan?
32: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
31: Ja, werkt wel.
32: Social Deal, deals die je niet mag missen.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
32: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Sade en Hang On To Your Love. Goedemorgen, welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur op je radio. En je kunt meekijken online of via je tv. Veerle, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Alles goed?
1: Ja, denk het wel.
0: Ja, nog iets bijzonders te melden?
1: Nee, heel saai. Nee.
0: Geen trouwperikelen, want we willen graag op de hoogte blijven.
1: Perikelen, ja. Genoeg trouwperikelen. Vooral perikelen met dat ik denk, wat moet ik nog veel regelen en wat doe ik wij?
0: Kunnen we helpen met z'n allen?
1: Altijd. Ik zal eens eventjes nadenken.
0: Oké, want dat vinden wij best, denk ik, wel leuk. En wij, dan praat ik voor heel Zeeland gewoon.
1: Hoor. Komen jullie allemaal de schuur opruimen met mij?
0: Oh, nou, waarom niet? Nou. Met z'n allen is dat toch wel weer heel gezellig.
1: Ja.
0: Maar dat moet een paar weken van tevoren al gebeuren,
1: ja, dat
0: denk
1: waar. Ik. Niet te dicht erop, want anders zit dat weer helemaal onder het stof natuurlijk.
0: Oh ja. Oké, nou, meld je maar aan als je denkt, ik wil wel helpen. Het is wel in Sint-Philipsland. 0118-499999. En als je niet wil helpen om een schuur op te ruimen met allemaal oude rommel, dan mag je natuurlijk ook appen. Als je gewoon iets anders hebt, 0118-499999.
2: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.
1: Ja, ik zoek nog steeds... Oh, hij staat nog aan.

0: Raccoon en de Daffodils. Laten we eens even kijken wat er allemaal gebeurt op 11 juni. Nou, even trouwens tussendoor. Ik dacht, er komt vast wel minimaal één appje binnen.
1: Nee,
0: het op iemand die jou wil helpen.
1: Niemand
0: maar het
1: wil mij
0: stil.
1: Helpen. Doodstil. Stil. Dus ze denken, die schuur van Veerle, ja. Dat moet wel een griebusbende
0: zijn. Wil dan thuis doen, in de schuur. Maar ja, dan wil ze natuurlijk niet dat de gasten allemaal tussen de rommel moeten zitten. Alhoewel dat wel een heel speciale sfeer geeft.
1: Oké, nou ja, als jij het zegt, dan laat ik het zo.
0: Maar het is niet zo leuk voor je goede goed. Dat, en toch zeker niet voor een witte trouwjurk. Als die wit wordt, want dat weet ik helemaal niet.
1: Nee, jij weet helemaal niet.
0: Nee, maar goed, ik bedoel, een trouwjurk die helemaal onder het stof zit. Dat wil je niet. Maar nee, dit blijft doodstil. Dus laten we dan maar even kijken wat er allemaal gebeurde op 11 juni in de geschiedenis.
1: Ja, een andere bruiloft. Iets grootser, denk ik. Of nou ja, dat was het in die tijd misschien wel anders. Maar in 1509 trouwde vandaag koning Hendrik de 8e van Engeland met Catharina Aragon. Van Aragon. Nou, dat was de eerste keer dat Hendrik de 8e in het huwelijksbootje stapte. Maar zeker niet de laatste keer, want hij ging de geschiedenisboeken in als de koning die maar liefst 6 keer trouwde. Hij kreeg met zijn eerste vrouw 6 kinderen, waarvan er slechts 1 in leven bleef, Maria Tudor. Hendrik wilde echter een mannelijke troonopvolger en daarom liet hij het huwelijk nietig verklaren door de paus. Maar de paus wilde dat niet. Dus daarop heeft Hendrik besloten met definitief met Rome te breken. En zo ontstond de Anglicaanse kerk. Oh. Dus ja, dat had nogal wat gevolgen.
0: Ja. Ja, want voor de rest was het niet zo'n heel fijn heerschap volgens mij hoor.
1: Nee, dit zegt ook niet dat het nou fijn heerschap was. Maar daar komt wel dus de Anglicaanse kerk vandaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Toen na zijn huwelijk met Catharina van Aragon trouwde de koning nog met Anna Boleyn, Jane Seymour, Anna van Cleef, Catharina Howard en Catharina Parr. En 2 van deze vrouwen, Anna Boleyn en Catharina Howard, eindigden hun leven ook nog eens op het schavot.
0: Ja, als die dacht, het staat me niet aan, dan onthoofde die ze, of liet die ze onthoofden. Dus,
1: leuke vent. Heel geloof gevolgd. Maar verder op 11 juni. 1770, kapitein James Cook loopt aan de grond op het Groot Barrière Reef, de Great Barrier Reef. In 1775 wordt koning Lodewijk de 16e van Frankrijk tot koning gekroond.
0: De laatste, hè?
1: In 1962 ontsnappen er 3 gevangenen uit de gevangenis van Alcatraz. En in 1963 stak de boeddhistische monnik Thich Quang Duc, als ik het goed zeg, zichzelf in de brand als ultiem protest tegen de vervolging van boeddhisten in Zuid-Vietnam. En veel monniken zouden dit voorbeeld volgen. Dat is ook zo'n heel bekend beeld.
0: Ja, ook heel luguber.

0: Anastasia en Left Outside Alone. Laten we eens even kijken wie er allemaal jarig zijn vandaag.
1: Shia LaBeouf, Amerikaans acteur en komiek, is jarig. Hij is bekend van Transformers, die auto's die in robots veranderen. En hij speelde in Indiana Jones en The Kingdom of the Crystal Skull.
0: Dat weet ik nog wel, ja. Maar Transformers, dat heb ik nooit gezien.
1: Okay. Ja, ik heb hem laatst gezien in de Peanut Butter Falcon, volgens mij. Hij wordt 40 vandaag. En Peter Dinklage, hij kreeg een internationale erkenning voor zijn rol als Tyrion Lannister in de HBO-televisieserie Game of Thrones. Heb je dat gekeken?
0: Ja.
1: Hij is natuurlijk, hij speelt daar het kleine broertje. Hij is een kleine man. Maar hij heeft een zeer interessante rol natuurlijk.
0: Ja.
1: Hij wordt 57.
0: Hij heeft 4 keer in elk geval de Emmy Award voor die rol gewonnen, maar ook nog heel veel meer prijzen. Speciaal alleen voor die rol. Ja, nou, Game of Thrones kreeg sowieso voor van alles heel veel prijzen.
1: En Harmen Roeland, Nederlands verslaggever en

0: Adder en van de Amerikaanse serie House, waarin hij een nogal excentrieke arts speelt, wordt 67.
1: Of je nou in Terneuzen bent, in Capelle, Middelburg of Tholen, Omroep Zeeland

0: Shawn Mendes en Treat You Better. 9:30 en Remco is al aangeschoven, maar die zit nog driftig te tikken.
1: Ik ben klaar, zeker. Ja, okay. Absoluut.
0: Oké, komt-ie dan.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Remco, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Elsa. De staat denkt erover om aandelen te kopen van Dame, die een belangrijke marinewerf heeft in Vlissingen. Volgens Nieuwsuur heeft de overheid dan meer zekerheid dat bestelde fregatten worden gebouwd. Dame zou er meer door kunnen investeren. In een Kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. 14 bankjes in de gemeente Terneuzen krijgen een speciaal Ik zie je bordje. Die verwijzen naar 113 zelfmoordpreventie. En een tekst dat het kan helpen om over je situatie te praten staat erop. Het is een idee van Benny de Putter, zijn zwager stapte uit het leven.
3: Ik weet wel dat het toen wel moeilijk was om erover te praten. En ik ben wel in de overtuiging dat het misschien niet voor iedereen kan helpen. Maar als je er een paar kan helpen door erover te praten, dan is dat al heel wat.
1: Her en der in Zeeland zijn al van die Ik zie je bankjes. De eerste van Terneuzen wordt vanmiddag onthuld in Sas van Gent. Het nest van de visarenden in natuurgebied Slikken van de Heen levert dit keer geen jongen op. De laatste dagen waren de volwassen vogels nog maar weinig bij het nest. Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft met een drone gekeken en de eieren zijn weg. Mogelijk zijn ze opgegeten door een ander dier. Het was het derde jaar achter elkaar dat de visarenden daar broeden. En het weer in Zeeland. Af en toe zon, mogelijk een bui. Vanmiddag en vanavond overal regen en het wordt 18 graden. Nieuws en weer vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
2: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en

0: Cameron Whitcomb en Medusa. Wij spelen het spelletje Wat Is het? Met een vraag over het Zeeuwse nieuws. De inzet is een paar prachtige sokken van Omroep Zeeland. Ze zitten echt heel lekker.
1: Ja, heb je ze nu aan?
0: Nee, ik heb ze nu niet aan. Oh. Nee, nee.
1: Heb je er geen zweetvoeten in?
0: Ik heb nooit zweetvoeten.
1: Oh, dus dan, jij bent eigenlijk geen goede tester.
0: Nee, precies. Hm. Nee. Maar goed, dat kun je testen als je ze wint natuurlijk. Daarvoor moet je alleen het antwoord weten op deze vraag.
1: Ja, het nest van de visarenden in Slikken van de Heen levert dit keer geen jongen op. De eieren zijn helaas weg. Het hoeveelste jaar was het dat de visarenden aan het broeden waren?
0: 0118-499999. En als je nou denkt, dan kun je altijd even naar omroepzeeland.nl.
1: Ja.
0: Visarenden dus, in natuurgebied Slikken de Heen. Wel jammer dat er dit keer geen jongen zijn.
1: Ja.
0: Hoeveel jaar achter elkaar zitten ze al te broeden?

0: Jackson, Listen to the Music. En wij zitten midden in ons spelletje Wat is het? Met een vraag over de visarenden. Annette, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Rosa.
0: Wat is er aan de hand?
1: Wat er aan de hand is?
0: Oh nee, dat was niet de vraag, hè?
1: Vier.
0: Ik durf de vraag niet meer te herhalen, want ik ben bang dat ik nu het antwoord
2: Zal
0: geef.
2: Zal ik het doen?
0: Ja, doe jij het maar.
2: Nou, hoe vaak hebben die visarenden al zitten broeden? In de slikken van de heen.
1: Ik doe van 3 jaar.
2: Ja, helemaal goed. Dit is het derde jaar. Alleen dit keer...
1: Geen tijden zwaar, hè?
2: Ja.
0: Ja, die zijn natuurlijk opgegeten door iemand, hè?
1: Ja.
2: Door iemand?
0: Door iemand, door een dier. Nee, niet door een mens. Dat geloof ik niet. Maar er zijn natuurlijk genoeg kapers op de kust. Dus, het levert jou wel een plekje in de verloting bij Elias op. Dus blijf even aan de lijn.
1: Ja, is goed.

0: Niall Horan en een dinner party. Het Zeeland Jazz Festival, dat gaat dit weekend los. En daarbij zijn eigenlijk wel bijzondere muzikanten. De Second Cousin Trio, Laurens Johansen en Frank Montes, oftewel Frank van den Bergen. Allebei tenuizenaren toch, Frank?
1: Jazeker.
0: Ja, maar leg eens even uit hoe dat zit met die Second Cousin.
1: Ja, we weten eigenlijk niet hoe second het is of hoe third of fourth. Maar we noemen elkaar altijd achterneven. Maar volgens mij zijn we achter en misschien nog wel een keer achterneven.
0: Oh ja, maar wel echt familie van elkaar.
1: Ja, dat wel. Mijn vader is een verre neven. Ja.
0: Oh ja, ja, ja. En wat gaan jullie doen?
1: Wij gaan muziek maken sowieso. Laurens en ik spelen allebei eind van het jaar in december in de eindejaarsshow van Michael Harten.
0: Elk jaar opnieuw, hè?
1: Elk jaar opnieuw. En ieder jaar zitten we bij de soundcheck gewoon een beetje te pielen, zoals we dat noemen. En dan hebben we meestal zoiets van, zullen we daar een keer eens iets mee doen? En nu belde Laurens mij van, hey, ik kan een plekje krijgen op het festival in Terneuzen, doe je mee? En zo is het gegaan. En ik heb daar een drummer bij gezocht, wat toevallig ook een Zeeuw is. Want dat is Salle de Jonge, die komt uit Goes.
0: En hebben jullie dan wel ergens nog een moment gevonden om te repeteren? Of,
1: Ja, we hebben een moment gevonden, inderdaad. Dat was vorige week. Is Laurens bij mij een pakje koffie komen drinken en hebben we wat stukken doorgenomen.
0: Ja, jullie met z'n tweeën.
1: Zonder de drummer.
0: Ja, zonder de drummer dan. Ja, ja. Dus het wordt toch wel een beetje spannend nog.
1: Nou, het is niet zozeer spannend. Eigenlijk is het gewoon leuk. Dit is wat voor ons ook jazzmuziek is, denk ik. Dat je hebt de stukken afgesproken en je gaat er gewoon voor.
0: Ja, en wat voor soort jazz spelen jullie dan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Want tegenwoordig heb je in alle stijlen muziek wat ik altijd noem de jazzpolitie of de bluespolitie. Dus wat is wat? Ik hou gewoon van de muziek die ermee gerelateerd is. Dus dat kan funky zijn, dat kan wat traditionele jazz zijn. Het kan ook blues zijn en soul. En daarvan doen wij eigenlijk wel een beetje van alles wat.
0: En waar gaan jullie dit doen?
1: Wij gaan dit doen om 11 uur morgenavond, vrijdag, bij Den Engel.
0: In Terneuzen, dat is aan de Zeedijk, eigenlijk bij het Scheldentheater, hè?
1: Ja, klopt.
0: En dan speel je 2 sets en dat is dan gewoon met een pauze tussendoor. Of komen er dan nog andere tussendoor?
1: Dat is een hele goede vraag, maar volgens mij spelen we inderdaad 2 sets en komen er geen andere tussendoor. En ook niet voor, van tevoren of zo.
0: Oké, en daarna ga je niet meteen naar huis?
1: Terneuzen is toch een beetje een smeltkroes en een bakermat geworden van jazzmuzikanten. Ook Jan Menu woont in Terneuzen. En we hebben met Jan Menu afgesproken een drankje te gaan doen nog.
0: Oh, alleen een drankje of ook nog even ergens iets te spelen dan?
1: Nee. Want ik maak het niet super laat. Want ik speel de volgende dag nog met Anton Goudsmit, gitarist. En drummer Chris Strik voor Café Luwak in Terneuzen.
0: En dat is dan buiten?
1: Dus, dat is buiten, ja.
0: Oh, dat is wel te hopen dan dat het weer een beetje meewerkt, hè?
1: Ja, de weersvoorspellingen zijn niet top. Die waren eerst heel erg gunstig en een paar dagen later in één keer niet meer. Dus die kunnen we niet meer vertrouwen.
0: Nee, maar het kan ook weer meevallen, toch?
1: Daar gaan we vanuit.
0: Ja. En Frank, dan wens ik jou al een heel mooi weekend toe.
1: Ja, dankjewel.
0: Heel veel plezier. Dan toch ook nog goed weer toegewenst.
1: Ja, in Terneuzen waait de wolken, of waaien de wolken altijd wel op tijd weg.
0: Ja, dus het is altijd maar voor heel even dan, hè?
1: Ja, daar gaan we vanuit.
0: Second Cousin Trio dus. Heel bijzonder met Laurens Johansen en Frank van den Bergen. En een dag later kun je hem nog een keer zien bij Café Luwak. Allemaal in Terneuzen tijdens het Jazzfestival.

0: Nadine en Sam Fender en Rain Me In. Het is 3:03. Graag tot zo.
1: Je zolder, opslag of gemiste kans? Met een Luxbox dakserre maak je er een lichte, volwaardige leefruimte van. Van zolder naar leefruimte. Kom naar het belevingscentrum in Capelle en ervaar het zelf. Ga naar luxbox.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Ontdek jouw dakserre op luxbox.nl en plan je afspraak.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
9: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
9: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets buitgemaakt is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
14: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
15: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
18: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
17: Hoe dan?
18: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
6: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
5: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
6: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
10: Omroep Zeeland.
11: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Herbon.

0: Shakira en Zoo. Goedemorgen en welkom bij Goedemorgen Zeeland. Tot 12 uur zijn wij er. Wij, dat zijn Veerle en ik. En je mag natuurlijk meedoen via de app of als je even wil bellen. Ook altijd goed. 0118 4999-99. Het komt door Shakira, die toen Waku Waku deed voor het WK. Dat ik nu ineens denk, vanavond gaat het van start.
1: Ja, ze heeft dit jaar weer het WK-lied, hè?
0: Ja, en ik ben dus vergeten om de pool in te vullen.
1: Oh. De pool voor de, met de collega's.
0: Ja,
1: ja, ik moet bekennen dat ik die ook nog in moet vullen. Maar het is al zoveel werk.
0: Zou het nog kunnen? Hoe laat begint dat vanavond?
1: Ik zou denken, tot de wedstrijd kun je niks weten. Dus.
0: Oké. Okay. Ik ga kijken, of want het was nogal wat werk. Maar nou ja, wie weet.
2: Goedemorgen. Je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Abba en Voulez-vous. Schrijver en presentator Twan Huis. Ja, je kent hem onder andere van College Tour en Buitenhof. Hij heeft een nieuw boek, Het Droompad. En komt daar speciaal voor naar Goes aankomende zaterdag. Twan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Het Droompad. Wat ga je vertellen daarover?
1: Nou, ik doe een soort kleine college tour ook. Dus mensen mogen ook vragen aan me stellen. Maar ik vertel natuurlijk over het avontuur dat ik beleefd heb met mijn zoon Jack. In 3 etappes, 3 zomers, zijn we van München naar Venetië gewandeld. En op weg naar die reis naar Venetië is er van alles gebeurd onderweg waar het boek over gaat. Onder andere bijvoorbeeld het overlijden van mijn ouders dat plaats heeft gevonden terwijl we die reis aan het maken waren.
0: Ja, dus eigenlijk de opa van jouw zoon.
1: Zo is het, ja, dat klopt. Die is in 2024 overleden. Toen wij midden in de bergen zaten, in de Dolomieten, en onverwachts onze reis moesten afbreken.
0: Je hebt het over puberzoon, maar je hebt 3 jaar erover gedaan. Was jouw zoon nog steeds puberzoon in dat laatste jaar?
1: Nee, absoluut niet. Nee, er is heel veel veranderd tijdens die tocht, die 3 etappes die we gemaakt hebben. En het beste kan ik het eigenlijk beschrijven dat in de eerste etappe, toen die nog een beetje gereserveerd was over dit hele avontuur, het is 550 kilometer over 20.000 hoogtemeters, liep hij achter me aan, soms een beetje mokkend.
0: En de tweede etappe,
1: precies, zoals dat gaat bij pubers. En de tweede etappe liep hij naast mij en ging het veel beter. En de derde etappe nam hij eigenlijk het heft in handen en de verantwoordelijkheid voor de hele reis over. Dus het mooie aan de reis die we gemaakt hebben is, doordat het vertraagd is, ook door de dood van mijn vader, is dat ik mijn zoon heb zien opgroeien van jongen tot volwassen jongeman.
0: Dus een bijzondere reis en ook een bijzonder boek.
1: Een hele bijzondere reis, onvergetelijke reis. En het boek is daardoor voor mij en voor hem. En kennelijk ook voor veel lezers. Want het kwam op een gegeven moment vorige week binnen op de nummer 1 positie van de bestsellerslijst. Herkennen ook heel veel lezers zich in het boek. En dat merk ik weer aan de hand van de reacties van mensen die mij berichten sturen via WhatsApp en e-mails. En daarom heb ik heel veel zin om aanstaande zaterdag om 3 uur... met de lezers van het boek, of de mensen die het boek willen gaan lezen, in Boekhandel de Koopvaartuin in Goes, hierover te praten. Dat heb ik nu een aantal keren gedaan bij andere boekhandels. En het is ontzettend leuk om met mensen die het boek gelezen hebben of komende lezers en gemeenschappelijke ervaringen uit te wisselen.
0: Maar jij noemde het woord college tour. Maar dan zit jij zelf in de rol van interviewer. In dit geval ben jij degene die ondervraagd wordt.
1: Zo is het, ja. En dat is ook eigenlijk wel heel bijzonder. Want ik weet niet of jij hetzelfde hebt, maar veel journalisten stellen natuurlijk veel vragen om geen antwoorden te geven.
0: Precies.
1: En dat is bij mij ook een beetje zo natuurlijk.
0: Het is altijd heel ongemakkelijk als je ineens aan de andere kant staat.
1: Ja, en tegelijkertijd ook heel mooi, omdat tot nu toe de reacties die ik krijg op het boek zijn ontzettend positief. Maar inderdaad, ik ga nu in de hot seat zitten, dus in de stoel van de gast. En beantwoord alle vragen, dat wordt bij een persoonlijk boek. En dan moet je ook niet gereserveerd zijn natuurlijk. Dus iedereen mag me alles vragen in Goes, in de Koopvaartuin, aanstaande zaterdag om 3 uur.
0: Oké, en dan belooft Twan bij deze dat hij ook op alles eerlijk antwoord geeft.
1: Zo is het.
0: Twan, heel veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Aankomende zaterdag dus, Twan Huis in Goes.

0: Biddy was dit. En dat is muziek uit Zeeland. En ondertussen is Stefan aangeschoven. En dat betekent Zeeuws Nieuws.
1: Muziek uit Zeeland.
0: Oh, dat hoorde nog bij Biddy.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Ja, dit is Nieuws uit Zeeland. Goedemorgen. De staat denkt erover om aandelen te kopen van scheepsbouwer Damen. Volgens Nieuwsuur heeft de overheid dan meer zekerheid dat bestelde fregatten worden gebouwd. Damen zou er meer door kunnen investeren. In een kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. 14 bankjes in de gemeente Terneuzen krijgen een speciaal Ik zie je bordje. Die verwijzen naar 113 zelfmoordpreventie. En een tekst dat het kan helpen om over je situatie te praten. Het is een idee van Benny de Putter. Zijn zwager stapte uit het leven.
3: Ik weet wel dat het toen wel moeilijk was om erover te praten. En ik ben wel in de overtuiging dat het misschien niet voor iedereen kan helpen. Maar als je er een paar kan helpen door erover te praten, dan is dat al heel wat.
2: Her en der in Zeeland zijn al van die Ik zie je bankjes. De eerste van Terneuzen wordt vanmiddag onthuld in Sas van Gent. Wie aan zelfdoding denkt, kan anoniem contact opnemen via 0800 0113 en chatten kan ook via 113.nl. Het nest van de visarenden in natuurgebied Slikken van de Heen levert dit keer geen jongen op. De laatste dagen waren de volwassen vogels nog maar weinig bij het nest. De Stichting Het Zeeuwse Landschap heeft met een drone gekeken en de eieren zijn weg. Mogelijk zijn ze opgegeten door een ander dier. Het was het derde jaar achter elkaar dat er visarenden broeden. Het weer in Zeeland, af en toe zon en mogelijk nog een bui. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. In de namiddag en avond gaat het overal regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse Nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

Smelly Kitchen en Boogaloo. Het was een bijzondere avond gisteravond, want verschillende Nederlandse topchefs kwamen in actie voor de ernstig zieke Blanche Vinke. Zij was jarenlang gastvrouw bij de Kromme Watergang in Hoofdplaat, het sterrenrestaurant waar haar man Edwin Vinke in de keuken staat. Nou ja, ondertussen is het de zoon. Gisteravond een bijzondere avond en we gaan even bellen met haar dochter Evie.

0: Chef Special en Speed of Light. Verschillende Nederlandse topchefs kwamen gisteravond in actie voor de ernstig zieke Blanche Vinken. Zij was jarenlang gastvrouw bij de Kromme Watergang in Hoofdplaat, het sterrenrestaurant. Ze heeft de ziekte van Kaler en dat is een vorm van beenmergkanker. En ze heeft een dure behandeling in het buitenland nodig om langer te kunnen leven. Nou, het was toevallig afgelopen week nog groot in het nieuws, hè, over behandelingen in het buitenland die dan zo duur zijn dat de Nederlandse verzekering het niet betaalt. Nou goed, een speciale avond dus om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Evie Vinken, goedemorgen.
1: Goedemorgen Elsa.
0: Hoe was het?
1: Ach, het was fantastisch. We zijn er echt nog ontzettend aan het nagenieten.
0: Hoe ging de avond in zijn werk?
1: Nou, we zijn eindelijk begonnen met een groot welkomstwoord. Ook door mijn moeder, we hadden een video van haar.
0: Want je moeder kon er zelf niet bij zijn?
1: Nee, dat zou te zwaar voor haar geweest zijn.
0: En je
1: nee,
0: zat
1: maar ze keek mee op afstand.
0: Oh ja, ja. En dan een PSV-stadion, maar niet in het stadion zelf, hè?
1: Nee, we zaten in de Legend Lounge.
0: En die zat helemaal vol?
1: Ramvol, ja.
0: En waar stonden al die topchefs dan te koken?
1: En die lounge zit er in een keuken. Het was een beetje passen en meten, want we hadden ongeveer 30 chefs mee. Dus en in de keuken konden er maximaal 8 tegelijk staan. Dus, maar de chefs hebben ook de gerechten uitgelopen. Dus die waren bediening en koks op hetzelfde moment.
0: Oh ja. Nou zijn dat allemaal van die chefs die gewend zijn om in de keuken hard te roepen naar het personeel. Nu konden ze een beetje naar elkaar roepen.
1: Nee, het was hartstikke rustig. De sfeer was super gemoedelijk gisteren.
0: En ze hadden van tevoren al natuurlijk beslist wat er op het menu zou komen.
1: Ja, zeker. Ja, daar ging een paar weken aan voorbereiding aan vooraf.
0: En dan kreeg dus iedereen te eten en ondertussen was er muziek.
1: Ja, we hadden tussendoor hadden we dat Pascal Jacobsen van Bluff en Guus Meeuwis, die hebben een paar liedjes gespeeld samen. En verder hadden we gewoon achtergrondmuziek.
0: En dat was op een moment dat jullie nog niet wisten hoeveel geld er uiteindelijk opgehaald was.
1: Nee, dat klopt. Nee, we hebben 4 rondes gehad met kavels, met veiling items. En dus pas aan het einde van de avond wisten wij het eindbedrag.
0: En kun je dat al bekendmaken?
1: Ja, dat kan ik zeker.
0: Vertel.
1: Wij hebben 508.000 euro opgehaald gisteren.
0: Zo, nou, de behandeling die kost minimaal 425.000. Dan kan ik me voorstellen dat op het moment dat je dan zo'n bedrag hoort, dat er heel wat van je afvalt.
1: Oh, het was niet normaal. Ik kan het niet omschrijven. We laten het nog steeds een beetje bezinken. En ja, het was zo speciaal. Veel meer dan we ooit hadden durven hopen.
0: En dat moment heeft jouw moeder dan op afstand ook meegemaakt?
1: Zeker weten. En heeft de Polonaise gedaan in de woonkamer.
0: En wanneer kan ze beginnen?
1: Normaal gezien volgende maand.
0: Want tijd is cruciaal, hè?
1: Ja, absoluut, ja.
0: Nou, dan denk ik dat dit in elk geval... En heeft dit nu nog een vervolg of blijft het hierbij?
1: Nee, we gaan sowieso met de foundation verder. Want we weten dat er nog veel meer mensen in Nederland zijn die deze behandeling nodig hebben. Dus daar gaan we ons ook voor inzetten.
0: Dus er mag nog steeds geld binnenkomen?
1: Absoluut, ja. Alles wat we overhouden is voor de volgende.
0: Nou, jij zult in elk geval lekker geslapen hebben, denk ik. Of misschien, ja, of misschien juist wel niet door alle drukte.
1: Ja, nee, het is, er valt 100 kilo van ons af.
0: Nou, dan wens ik jullie heel veel sterkte en vooral ook voor jouw moeder natuurlijk. Want het geld is er dan wel, maar dat wil niet zeggen dat de behandeling daardoor leuker wordt, hè?
1: Nee, zeker niet. Maar we zijn ongelooflijk opgelucht dat ze behandeld kan worden nu.
0: Evie Vinken, de dochter van Blanche Vinken, die dus de ziekte van Kaler heeft. En straks in Duitsland behandeld kan worden met die speciale celtherapie.
2: Tot 12 uur, Goedemorgen Zeeland, met Elsa van Hermel.

0: Bluff en Nielsen was dit. En Mannenharten. Ja, filmmakers opgelet, want er komt een bijzonder weekend aan. Het Noordzee AI Lab, moet ik zeggen. Ik ben zo gewend om AI te zeggen. Paddy Mulder, goedemorgen. Ja, dan zeg ik vanaf nu gewoon AI. Want ja, morgen en overmorgen een programma rondom AI, film en storytelling. Wat gaan jullie doen?
1: Nou, we gaan in eigenlijk vanuit de broedplaats Nessen in Terneuzen gaan we een AI-lab organiseren, 2 dagen. Waarvan de eerste avond, vrijdag, hebben we 3 gastsprekers die komen. En die gaan hun perspectief geven op het AI binnen de creatieve sector.
0: Dus hoe dat kan bij. Voorstanders, tegenstanders of gewoon hoe je het kunt gebruiken?
1: Ja, zeker. Mensen die het inderdaad die er niet bang voor zijn, maar wel gaan kijken van maar hoe kan het bijdragen aan je creatieve ontwikkeling en je stem. Dus waar kan het positief iets bijdragen? We kunnen het natuurlijk ook heel erg hebben over van de negatieve impact van AI. Hè? Dus we weten allemaal de verhalen van de grote datacenters die gekoeld moeten worden met heel veel water. Maar goed, het is er. En dan is het ook kijken van hoe kunnen we dit dan toch gebruiken op een verantwoorde manier, weliswaar. Dus dat je makers eigenlijk helpt bij het zoeken naar van hoe kun je op een verantwoorde manier, als je het dan gebruikt, gebruiken voor je eigen creatieve stem. Dus daar gaan we dit weekend aan besteden. Dus dan hebben we bijvoorbeeld een spreker die aangesloten is bij het Centrum voor Wiskunde en Informatica. En die gaat dus eigenlijk over de bredere ontwikkeling binnen AI vertellen en wat daar de impact is op de creatieve industrie. Dan hebben we regisseur Suzanne Opstal. Die vertelt iets over hoe de AI jouw soort creatieve sparringspartner kan zijn. Binnen het maken van. En vooral dat jouw eigen stem overeind blijft staan.
0: Ja, ja, ja. En dat het nog wel van jezelf blijft.
1: Ja, want dat is natuurlijk waar het dan vaak misgaat. Dan zeggen ze alles wordt een soort robot, wordt een soort eenheidsworst. Maar je kunt AI ook echt gebruiken gewoon om jouw eigen stem, die kun je jouw eigen stem laten leren, hè, van wie jij bent als persoon. En die kan, dan kan die fungeren als een soort sparringspartner. Dus jij brengt zelf nog wel jouw creativiteit in. Dus het is nog wel echt jouw eigen creativiteit. Maar je krijgt een soort sparringspartner die met jou in discussie gaat.
0: Dan zit je bijna met jezelf te praten dus.
1: Ja, klopt, ja. En dat betekent dus ook dat je eigenlijk alles kunt vragen. Dus dat is wel het mooie. Er is geen gêne. Want je kunt gewoon zelf waar je mee zit of waar je over twijfelt of welke fantasie je ook hebt, die kun je daarin in kwijt. En dan wordt er gewoon heel feitelijk op gereageerd. Dus die, en dan hebben we, omdat daar ook cinematograaf Jean-Charles Cunet. Dat is een cameraman die heeft AI toegepast voor een documentaire die ook op het ITVA filmfestival draaide. En dat is dus een documentaire film. En dan zeg je, ja, dat is toch realiteit? Wat heeft dat met dat fictieve genereren te maken? Maar die kwam erachter dat sommige beelden, of sommige dingen die je in beeld wil brengen, niet verfilmbaar zijn. Dus bepaalde visuele delen die je met een camera niet kunt vastleggen. Mm-hmm. En hij ziet eigenlijk AI als een soort een lens voor het onverfilmbare. Dus dat kan zijn een fantasiebeeld creëren. Dus een pratende vis. Of wat in het echt dus niet bestaat. Maar hij kan dat dus met AI wel creëren.
0: Ja, ja, ja.
1: En dus zo heeft hij dat toegepast in documentaire. En die komt daar wat over vertellen.
0: Kan ook een heleboel mogelijkheden bieden waar je normaal misschien geen geld voor hebt. Dat dan nu wel lukt.
1: En het is niet eens altijd zomaar een geldkwestie. Maar het is inderdaad ook gewoon kijken waar kan het nog iets nieuws toevoegen wat we nu nog niet kenden.
0: Ja.
1: En daar willen we eigenlijk met elkaar naar op zoek gaan. Dus even los van alle negativiteit die er om AI hangt, ook gewoon kijken naar wat voor positieve dingen kan het brengen voor mij als maker.
0: Ja. Nou, als het om documentaires gaat, dan vind ik het zelf al heel bijzonder als je oude foto's gewoon van jezelf ziet, die dan ineens in beweging komen.
1: Ja, precies. Of inkleuren. Het is van zwart-wit naar kleur. En inderdaad dat je er een filmpje van kunt maken. En dat is dus het ding. Op vrijdag gaan we het meer over de theorie hebben. Dus welke mogelijkheden er allemaal zijn. En dan op zaterdag, dat noemen we de AI Jam. Dan kun je gewoon als maker komen, ook als je gewoon nieuwsgierig bent in van hoe dit soort dingen werken, mag je ook gewoon meedoen. Je hoeft niet al een gevestigde filmmaker te zijn of zo, maar gewoon als je binnen de creatieve sector, dat je dat interessant vindt, hè, om dat te ontdekken, om te kijken of het iets is wat voor jou ook kan werken. Dan kun je daar de zaterdag mee aan de slag gaan. En dan ga je met elkaar een korte film maken. Met AI-technieken die er zijn.
0: Okay. Dus en hoeveel plek heb je?
1: We hebben 10 plaatsen. Dus er zijn nog een paar plaatsen vrij. Dus je kunt zeker nog opgeven.
0: Oké, dan wens ik je een paar hele mooie dagen toe.
1: Ja, het is op cinec.nl trouwens. Cinec.nl
0: over het Noordzee AI-lab.

0: Roy Orbison en You Got It om 11:03. Graag tot zo.
1: Maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
4: Voordeeluitjes.nl. 24 juni, demodag van Raamfietsen.
2: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij Voordeeluitjes.nl.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
14: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
5: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
15: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
16: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
18: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
19: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
18: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met Elsa van Hermon.

0: Natasha Bedingfield en These Words. Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goedemorgen Zeeland. Met daarin natuurlijk een check de plek. En we praten ook nog even met Siemco Lauwersen over de kunstschouw op Schouwen-Duiveland.
1: Goedemorgen, je luistert naar Omroep Zeeland.

0: Bente en Kan je me zien? Amarens is taalkundige en al jaren gefascineerd door woorden die je niet makkelijk kunt vertalen. En ze dacht, daar moet ik iets mee doen. Amarens, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dan gaat het om, je geeft zelf het voorbeeld van lekker. Dat kun je wel in het Engels vertalen als tasty. Maar als het gaat om lekker weer, ja, dan zeg je niet tasty weather, hè?
1: Nee, precies.
0: Waarom ben jij hier zo door gefascineerd?
1: Ten eerste ben ik meertalig opgevoed. Dus mijn moeder is Fries. En ik woon, ik kom uit Drenthe. Dus daar spreken mensen meer in Saksisch. Maar daarnaast heb ik ook een uitwisselingsjaar in Panama gedaan. En daardoor ben ik eigenlijk altijd een beetje aan het vertalen wat ik graag wil zeggen. En daarin kwam ik er ook achter dat die vertaling niet altijd zo makkelijk gaat.
0: En jij dacht, ik ga daar iets mee doen. En je bent een soort van platform begonnen. Een online internationaal project. Waarin bijzondere woorden, uitdrukkingen en taalvariaties worden verzameld. Als je nou een woord hebt, wat moet je dan doen?
1: Het was dus door de jaren heen kwam ik er dus steeds meer achter hoeveel woorden eigenlijk moeilijk te vertalen zijn. En dan zit de vertaling nog niet eens in hoe een woord precies vertaald wordt. Maar het is ook dat soms een woord door een bepaalde gemeenschap gebruikt wordt of in een bepaalde regio. En die dingen spelen ook mee met wat een woord nou echt betekent. Ik vond dat de woordenboeken die online staan, die gaan vaak over het woord en wat het betekent. Maar die gaan niet verder in de zin van dat ze ook nog specifiek zeggen waar, in welke regio het gebruikt wordt. Of dat alleen door tieners of door oudere mensen gebruikt wordt. En daar wilde ik graag iets voor maken.
0: En jij wil een oproep doen aan alle Zeeuwen.
1: Precies, ja, heel graag.
0: Nou, ga je gang, zou ik zeggen.
1: Ik ben op zoek naar mooie woorden en uitdrukkingen uit Zeeland. Die zou ik ook graag willen verzamelen. Ik moet eerlijk zeggen, daar weet ik nog vrij weinig van af. Maar ik zou heel graag ook Zeeuwse woorden en uitdrukkingen aan mijn verzameling toevoegen.
0: En moeten ze dan allemaal jou persoonlijk benaderen of kan dat dan via jouw nieuwe platform?
1: Ja, dat kan via de website. Dus untranslatable.co. Niet .com, maar .co. Ze kunnen ook gewoon een mailtje sturen naar mij. En dat is dan mijn naam. Amarens at untranslatable.co.
0: Oké. En dit is oneindig eigenlijk, hè?
1: Ja, zeker.
0: Kan alle kanten op. Ik zit even naar Veren te kijken. Weet jij een leuk woord?
2: Ja, ik zit te denken, van Zeeuws naar Engels is heel vaak niet zo moeilijk. Butter is butter. You is you.
0: Ja, dat is waar.
2: Ja. De meeste Zeeuwen die kunnen beter Engels misschien dan Nederlands.
0: Ja. Nou goed, we zullen er in elk geval al de aanzet geven door deze twee woorden toe te voegen. Dan is het begin gemaakt met het Zeeuws, hè?
1: Ja, helemaal top.
0: Amarens, heel veel succes. En wil je ook iets toevoegen? Stuur even een appje aan 0118 499999. Krijg je van ons de link terug waarmee je meteen op die website komt.

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: van Shay uit Westdorpen en The Cricket. Wij spelen zometeen ons spelletje Check de Plek. Dan zoeken wij weer een plek in Zeeland. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.
1: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
0: Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Het duurt nog jaren voordat Zeeuwen zich genoeg smeren en weren tegen de zon. Dat verwacht de GGD. En dat is zorgelijk, want het risico op huidkanker is in Zeeland vele malen hoger dan in de rest van Nederland. Inmiddels heeft ruim de helft van alle nieuwe kankerpatiënten huidkanker. Samen met GGD's in Noord-Holland wordt nu voor het derde jaar campagne gevoerd. Micha Laven van de GGD ziet wel vooruitgang, maar het is nog niet genoeg.
3: We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. En dat komt natuurlijk ook door de landelijke programma's die er zijn. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut.
2: De staat denkt erover om aandelen te kopen van Damen, die een belangrijke marinewerf heeft in Vlissingen. Volgens Nieuwsuur heeft de overheid dan meer zekerheid dat bestelde fregatten worden gebouwd. Damen zou er meer door kunnen investeren. In een kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. De actie voor Blanche Vinken heeft €500.000 opgebracht. Verschillende Nederlandse topchefs kwamen in het Philipsstadion in Eindhoven in actie voor haar. En Pascal Jacobsen en Guus Meeuwen traden op. Vinken was jarenlang gastvrouw bij de Kromme Watergang en Hoofdplaat, het sterrenrestaurant waar haar man Edwin Vink in de keuken staat. Blanche Vinken heeft een vorm van beenmergkanker. Een dure behandeling in het buitenland is nodig om langer te kunnen leven. Het opgehaalde bedrag is genoeg om zo'n behandeling te bekostigen. 14 bankjes in de gemeente Terneuzen krijgen een speciaal Ik zie je bordje. Die verwijzen naar 113 zelfmoordpreventie. En een tekst dat het kan helpen om over je situatie te praten. Het is een idee van Benny de Putter. Zijn zwager stapte uit het leven.
4: Ik weet wel dat het toen wel moeilijk was om erover te praten. En ik ben wel in de overtuiging dat het misschien niet voor iedereen kan helpen. Maar als je er een paar kan helpen door erover te praten, dan is dat al heel wat.
2: Her en der in Zeeland zijn al van die Ik zie je bankjes. De eerste van Terneuzen wordt vanmiddag onthuld in Sas van Gent. Wie aan zelfdoding denkt, kan anoniem contact opnemen via 0800 0113. En chatten kan ook via 113.nl. Het weer in Zeeland. Af en toe zon en mogelijk een bui. Vanmiddag raakt het vanuit het zuidwesten bewolkt. In de namiddag en avond gaat het overal regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
1: Omroep Zeeland. Goedemorgen Zeeland. Nieuwtjes, gezelligheid en veel muziek met

0: Gabrielle, tell me and sweet about me. Wij spelen Check de Plek, het spel waarbij we telkens weer een plek in Zeeland zoeken aan de hand van één aanwijzing. Een stad, of een dorp, of een gehucht, of een buurtschap, of een plek waar helemaal niemand woont. Ja, ik schat in dat dit even duurt voordat deze graden wordt. Maar ik kan het ook helemaal fout hebben, hè?
1: Dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, je hebt geen idee.
0: Nee, dus kom maar op met die aanwijzing.
1: Hadden ze geen geld of tijd voor de klinkers?
0: 0118-499999.
1: Hadden ze geen geld of tijd voor de klinkers?
2: Muziek uit Zeeland.

0: Danny Vera, een Marlon Pichel, een Try Again. Hadden ze geen geld of tijd voor de klinkers. Paul, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Welke plek zoeken wij?
1: De Zaanstraat.
0: Leg eens uit. Leg eens uit.
1: Ja.
0: Hoe kom je aan de Zaanstraat?
1: Ja. Sorry. Dat is Zand. Die is niet bestraat en die heet wel straat.
0: Ja. Ja, het is helemaal goed. En waar kom je zelf vandaan?
1: Het is aan de straat.
0: Dus jouw eigen plek zit nu in een spelletje?
1: Ja.
0: En Paul, hoe is het om in de Zandstraat te wonen?
1: Heel goed. Ja, een heel leuk plekje. Ja, hoor.
0: Ja. Ja, en woon jij in, hoe zeg je dat? Het is echt een lange lintbebouwing, hè? Met nog een paar straatjes erachter. Woon jij in die lintbebouwing of in die straatjes erachter?
1: Nee, ik woon in die lintbebouwing. Het is eigenlijk het begin van Filipijnen waar we wonen.
0: Oh ja, ja. En dan heb je wel altijd verkeer voor de deur.
1: Ja, maar ik niet om te zeggen dat je daar last van hebt.
0: Nee? Oké, dus het is een mooi plekje.
1: Ja, een heel mooi plekje.
0: Kijk, een mooi plekje in Check de Plek. En Paul is daarmee een van onze finalisten voor aankomende vrijdag.

0: Huey Lewis en de News and the Power of Love.
1: Hey, goed bezig, joh.
2: Goed bezig.
1: Goed bezig.
2: Hey, goed bezig, joh.
1: Ken jij iemand die echt goed bezig is en de hashtag goed bezig verdient? Ga naar omroepzeeland.nl/goedemorgenzeeland en laat het ons weten. Goed bezig.
0: Het is weer tijd voor de kunstschouw. Hedendaagse en actuele kunst op, ja, nou, het woord zegt het al, hè, Schouwen-Duivenland. Siemco Lauwersen, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Elsa.
0: 13 juni, dus aankomend weekend gaat het van start. En dan duurt het tot de 21ste. En dan dompelt Schouwen-Duivenland zich helemaal onder.
3: Dat mag je wel zeggen. En wat nog leuker is, het wordt ook mooi weer.
0: Oh, want dat weet jij nu al?
3: Daar gaan we gewoon vanuit. Want mensen willen altijd lekker op de fiets langs al die locaties. We hebben 31 locaties waar je terecht kan. En daar laten 130 kunstenaars hun werk zien.
0: En dat doen ze wel voor een deel binnen. Maar het is vooral ook voor die mensen die dus op de fiets willen, dat jij het fijn vindt dat het mooi weer wordt.
3: Ja, en dat is voor onszelf ook lekker, toch?
0: Dat is waar. Dat zijn wel weer heel veel kunstenaars, hè?
3: Ja, ruim 130. En ik ben ook altijd, we hebben een kunstcommissie die selecteert die kunstwerken. En dan ga ik ook altijd langs, even als voorzitter. En dan zie je kisten vol met aanvragen. Sommigen maken hele boekwerken ervan. Dus het voorziet wel in een behoefte, maar de commissie is streng om te selecteren. En daaruit zijn deze 130 gekomen, want we moeten natuurlijk die 31 locaties op een leuke manier vullen. Zowel in de tuin, soms in een oude schuur. Soms is er ruimte voor 3 kunstenaars op een locatie, soms nog voor wat meer. En het moet een beetje divers zijn, zodat het publiek wat erop afkomt. Ja, het ene, dat zie je hartstikke mooi. En het andere, dan denk je, nou, dat is aan mij niet besteed. Dus het geeft ruimte voor verwondering, maar ook voor afkeuren.
0: Ja, maar dat hoort bij kunst, toch?
3: Dat hoort bij kunst.
0: En het geeft wel aan dat die kunstenaars de kunstschouw wel waarderen.
3: Zeker, dat merken we in toenemende mate. En kijk, de kunstenaars worden ook verzocht aanwezig te zijn. Dat lukt niet iedere dag, maar de meeste zijn er toch wel. Dus voor het publiek is ook leuk. Je kan in gesprek met de maker. En alle kunst is ook te koop.
0: En ik denk dat dat voor een kunstenaar misschien toch wel weer ook leuk is. Dat ze inderdaad met het publiek kunnen praten. Want die zitten toch heel vaak in hun eentje in een atelier.
3: Ja, dat klopt, want dat krijgen we ook heel vaak terug. Gewoon gesprekjes voeren over je werk, over je schilderij of over een sculptuur. Dat vinden ze over het algemeen heel erg leuk. Vorig jaar heb ik zelf nog een werkje gekocht op de laatste dag. Want dat vond ik wel weer een beetje sneu, dat een jonge kunstenaar, die had nog niks verkocht. Oh. In die 10 dagen. Oh. En rondom hem op die locatie hadden ze allemaal heel veel verkocht. Dus toen dacht ik van ja, ik vond het gewoon leuk om daar een prachtig schilderij nog te kopen.
0: Het is niet dat het inmiddels heel veel meer waard geworden is.
3: Nou, dat weet ik niet. Het hangt wel aan de trap bij ons.
0: Ja, je weet nooit. Hè? Je hebt misschien wel een investering voor de toekomst gedaan.
3: Ja, ik hoop het. Ik hoop het.
0: De kunstschouw dus op Schouwen-Duivenland van 13 tot en met 21 juni. En als je er meer over wil weten wie waar staat, nou, dan kijk je even op kunstschouw.nl.

0: Ai, ai, ai, dat doet een beetje zeer om dat trompetje bij Bruno Mars af te breken. Risky Roll was dit. Maar
1: bij ja, andere platen heb je er minder moeite mee.
0: Heb ik er minder moeite mee, maar bij Bruno Mars doet het zeer. Jij zit hier, voorzegt u het maar.
1: Zeker. De stelling van vandaag gaat over de weerwaarschuwingen van het KNMI. Die worden een beetje anders. Het gebeurt natuurlijk toch best wel vaak dat er dan gewaarschuwd wordt voor code rood of code oranje of code geel. En dat je toch een beetje in de paniekstand zit. En dan blijkt het allemaal wel mee te vallen.
0: Ja, dat je denkt, is dit het nou?
1: Maar dat gaat natuurlijk omdat zo'n waarschuwing dan voor een hele provincie geldt. En het weer is natuurlijk ook nogal veranderlijk. Daarom gaat het KNMI dat aanpassen. Worden de gebieden kleiner. Maar dat brengt ons bij de stelling van vandaag. En die is, ik neem de weerwaarschuwingen van het KNMI altijd met een korreltje zout. Je kunt daar natuurlijk nu al op reageren via WhatsApp. Maar bel ook vooral even naar 5:30.
0: Sluit ik ook even af met het trompetje van Bruno Mars. Want het is 3:58. Veel plezier bij Floris Jan.
2: Net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
4: Klopt. Megabed heet niet voor niets...

0: veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
3: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
4: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
5: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
6: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
5: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
6: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
7: Tijd voor gesponsorde vacatures.
4: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
10: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
11: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
10: Echt?
11: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
12: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
13: Omroep Zeeland.
2: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur.
13: Omroep Zeeland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar daarvoor, meldde de VN Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
16: wegens het grote succes nu nog spectaculairder Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-bevelandindemiddeleeuwen.nl.
17: De Zeeuwse keuken is voor mij gemak. Ruime keuze uit vers en lekkere maaltijden. Wordt door een vriendelijke bezorger thuisbezorgd, even in de magnetron en zo op tafel.
18: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
19: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
20: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
19: Beren goed, thanks bo!
20: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: En actie olifant!
21: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
22: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Goedemiddag, Zeeland nu. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
26: Zeeland. We smeren ons nog veel te slecht in tegen zonverbranding. En de GGD denkt dat dat de komende jaren ook nog wel zo blijft, met alle gevolgen van dien. Het is bijna 12:05. En verder in deze uitzending, er moet nieuw land bij om alle plannen voor Zeeland de komende jaren uit te voeren. Hoe? Zometeen een opvallend initiatief. En even na 12:30 blikken we vooruit op de Delta Ride for the Roses. Ga jij meedoen komend weekend? Laat dan nu alvast even van je horen. En stuur een appje naar de studio 0118-499999. Heel goedemiddag en wat leuk dat je luistert naar Zeeland nu op deze donderdag de 11e juni. En we beginnen met het probleem dat er toch wel een tandje bij moet als het gaat om het insmeren tegen de zon. De GGD verwacht dat het nog jaren gaat duren voordat we ons voldoende gaan weren en smeren. Terwijl van alle kanten kankerpatiënten in het nieuws komen die last hebben van huidkanker. En dat heeft dus alles te maken met de zon. Er komt ook nog eens bij dat in Zeeland het risico op huidkanker vele malen hoger is dan in de rest van het land. De GGD heeft daarom samen met twee Noord-Hollandse GGD's een 4-jarige campagne voor betere zonbescherming. Verslaggever Marieke Kerklaan sprak erover met Micha Laven van de GGD.
27: Een langsdrijvend wit wolkje, wat blauwe lucht, een beetje een windje. En toch is het belangrijk om met dit weer ook te smeren.
28: Zeker, ja. Ik heb net nog even gekeken. Het is zonkracht 3 nu. Je zou denken van, ik hoef me nu niet in te smeren. Maar er wordt inderdaad wel geadviseerd om vanaf zonkracht 3 je huid in te smeren. Ik ben Micha Laven. Ik ben adviseur publieke gezondheid bij de GGD Zeeland. En met subsidie van KWF voeren wij het zonbeschermingsprogramma in Zeeland uit.
27: Het is een programma van 4 jaar. Hè? Het is nu het derde seizoen dat u vanuit de GGD Zeeland daarmee bezig bent. Hoe loopt het?
28: Ja, het loopt heel erg goed eigenlijk. Er zijn nu 9 gemeenten in Zeeland die meedoen. Dus afgelopen 2 jaar zijn er nog 4 gemeenten bijgekomen. Dus waar het balletje eenmaal gaat rollen, merk je dat er meer mensen zich willen aansluiten. Het is ook een heel mooi programma wat zich inzet op zowel bewustwording, om mensen bewust te maken van de schadelijke gevolgen die de zon kan hebben. Hè. Ik zeg altijd, het is heel belangrijk om lekker te kunnen blijven genieten van het zonnetje, want we worden er ook allemaal heel erg blij van. Maar vergeet niet die leus van het huidfonds, smeren, kleren, smeren. Wat inhoudt dat je het beste de zon kunt weren tussen 12 en 3. Dat het belangrijk is om toch ook te kijken naar je kleding en wat bedekkende kleding te dragen. En je huid goed in te smeren met een factor die 30 of hoger is. En dat ook vaak elke 2 uur te herhalen.
27: Heeft u het idee dat Zeeland in het algemeen hier al bewust genoeg mee bezig is? Of zegt u van nou, er kunnen nog wel wat stappen genomen worden?
28: Nou, ik denk dat heel veel mensen zich wel bewust zijn. Hè? Als je zegt van ik ga naar het zwembad of ik ga naar het strand. Of het is een mega zonnige dag. Dat mensen echt wel zeggen, oh ja, ik moet even insmeren. Maar juist op dit soort dagen of juist de hoeveelheid crème die je gebruikt. En de momenten van herhaling, die zijn heel belangrijk. En daar kunnen we echt nog wel wat winst behalen, zeker. Ja.
27: In Zeeland is het aantal mensen met huidkanker beduidend hoger dan in de rest van Nederland. Dit is natuurlijk ook mede bedoeld om dat percentage omlaag te krijgen. Denkt u dat dit zo voldoende is?
28: Nee, gedragsverandering krijg je niet voor elkaar in zomaar 4 jaar, zeg maar. Hè. Dus dat is echt wel een kwestie van een lange adem. Dus je zult je moeten blijven inzetten op dit thema. We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. En dat komt natuurlijk ook door de landelijke programma's die er zijn. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut.
26: Zei Michel Laver van de GGD in gesprek met verslaggever Marieke Kerklaan. De zonkracht kan vandaag in Zeeland trouwens op 4 uitkomen. Dus zeker ook vandaag moet er gesmeerd worden. Omroep Zeeland. 9:09 is het. Nederland wordt voller, de grond wordt schaarser en de druk op natuur, wonen, landbouw en energie neemt toe. In een onlangs verschenen rapport schetst de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur een oplossing. De overheid moet dan maar landbouwgrond opkopen en het land opnieuw gaan inrichten. Maar er zijn ook Zeeuwse initiatiefnemers die een stuk verder willen gaan. Namelijk het plan De Tweede Kustlijn. Zij zeggen gebruik de zee om extra land te maken. Je hoort ingenieur Dick Butijn.
0: Een oplossing waar nog niet zo vaak aan gedacht is, dat is we kunnen ook land creëren. En dat klinkt heel vreemd. Maar vreemd genoeg is dat toch wat we altijd gedaan hebben als Nederlanders. We hebben, zeker in Zeeland, we hebben land gemaakt. En je kunt denken aan de Noordzee. De Noordzee heeft een zee van ruimte, letterlijk, wat we kunnen gebruiken. Dat is niet van vandaag op morgen gerealiseerd, maar je kunt eraan denken om in zee land te creëren. Bijvoorbeeld in de vorm van eilanden. Eilanden voor de kust, die geven ruimte, die geven leefruimte, die geven ruimte voor de natuur. En daar kun je wat mee doen. Dat is dus een andere manier van denken.
1: En waarvoor zou je die grond dan kunnen gebruiken?
0: Nou ja, laten we zeggen, juist die partijen die nu heel veel om grond vragen. Recreatie, woningbouw, energietransitie. Hè, kerncentrales willen we ergens neerzetten. We hebben koelwater nodig. Kun je dus daar ergens ook een plek geven. Dus het is een traject van 10, 20 jaar, om eens te kijken hoe kunnen we nou eilanden creëren in zee. Laten we gewoon beginnen. Laten we gewoon doen.
1: Hoe worden die eilanden, hoe kunnen die gerealiseerd gaan worden? Hoe gaat dat in zijn werk?
0: Nou, je hebt grofweg 2 methodes. Of technisch, hè, met baggerschepen en sleepoppenzuigers. Of met behulp van de natuur, dat de natuur het zelf doet. Maar de natuur gaat het niet helemaal vanuit zichzelf doen. Je moet een handje helpen.
1: Eigenlijk heeft het een tweeledig doel, het aanleggen van die eilanden. Want het heeft ook te maken met de zeespiegelstijging.
0: Ja, laat maar zeggen, dat is eigenlijk misschien wel de basis. Nederland ligt laag. De rivieren die geven steeds meer water in het winterseizoen. In het zomerseizoen is het droog. Dus we zijn enorm, staan we onder invloed van die klimaatverandering. Als de zeespiegel stijgt, Nederland is het eerste land in Europa wat onder water loopt. Nederland heeft ook de meeste ervaring op het gebied van waterbouw. Dus we moeten ons verdedigen. Willen we hier blijven wonen, en dat willen we, dan moeten we ons verdedigen. Dus we moeten eraan denken, hoe gaan we dat doen? En dan is een tweede kustlijn een hele aantrekkelijke methode om ons, en ook een goedkope methode, relatief goedkoop, om ons te verdedigen. Dus een tweede kustlijn voor de huidige kustlijn, dat is de beste manier om je te verdedigen. Dus we kunnen er alle kanten mee uit.
1: U heeft een droom, u heeft een ideaal, u lobbyt al jaren eigenlijk met dit idee. Hoe staat de politiek hierin?
0: Zeespiegelstijging en klimaat, dat gaat door. En de politiek gaat op dit moment afgelopen 10, 20 jaar langzamer dan de klimaatverandering. Wat je nu ziet in Zeeland, er is een kentering gaande. En je ziet dat er draagvlak ontstaat en zelfs tot mijn verbazing behoorlijk draagvlak voor zo'n zeewaartse oplossing. Dus je ziet dat het in Zeeland begint het. Dat is ook heel belangrijk, want in Zeeland is zee en land zo met elkaar verweven. Het besef dat er iets moet gebeuren, dat is hier het grootste.
26: Zei ingenieur Dick Butijn in gesprek met collega Erik Holm over de plannen van een aantal eilanden voor de Zeeuwse kust om extra land te creëren. Toch zeggen verschillende experts dat het voorstel best wat mitsen en maren heeft. Daarover vind je meer op onze site en in de app.

0: 20 jaar oud is ze, Shanna Spyro. En dit was Material Lover. De weersverwachting, die neem ik door vandaag met weerman Stefan van der Rijzen. Stefan, vertel, wat kun je melden vandaag?
1: Een hele goede middag. Nou ja, er was even wat zon, maar vanuit het westen krijgt de zon het op dit moment steeds moeilijker door een toename van de bewolking. En die bewolking die hangt samen met een naderende storing die bij ons in het tweede deel van de middag en vanavond ook voor regen gaat zorgen. Nou, voor die regen uit wordt het nog 17 of 18 graden en waait er een matige tot aan zee vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Nou, vanavond en vannacht is het dan behoorlijk regenachtig, van tijd tot tijd wat regen. Temperatuur daalt niet verder dan zo'n 13 graden met vlak aan zee nog een vrij krachtige zuidwesten. Ja, en morgen lijkt het wel een beetje herfst buiten. Veel bewolking, geen zon, af en toe wat regen en ook nog eens een stevige zuidwestenwind met een windkracht 4 tot 6. Ja, en bij dit alles is het morgenmiddag koel met 17 of 18 graden.
0: Oh jee, komt er daarna dan wel weer verbetering?
1: Nou ja, in het weekend dan is de kans op een bui overal klein, dus vaak blijft het droog. Dus dat is positief, maar we hebben nog steeds wel te maken met die lage temperaturen. Zaterdag 18 graden, zondag niet veel hoger dan zo'n 17 graden. Maar uiteindelijk komt het goed voor de zomerliefhebbers, want na het weekend dan keert de zomer langzaam terug met meer zon, dan blijft het droog en oplopende temperaturen naar 22 graden op de dinsdag.
0: Maar eerst even herfst. Stefan, dankjewel.

0: Natalie in Bruglia en Thorn. 9 minuten voor 1:30 in Zeeland, nu op Omroep Zeeland. Het gaat weer eens niet goed bij de combinatie WK en de strenge grensregels in de VS. Straks meer daarover. Eerst ander nieuws van vandaag. In Helmond is vannacht een plofkraak gepleegd op een geldautomaat. Meerdere panden en auto's in de straat hebben flinke schade opgelopen. Deze verslaggever woont er vlakbij.
1: Ik werd vannacht rond 4 uur wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik. En ja, toen zag ik dus de ravage.
0: Op straat ligt veel glas, ander materiaal. De bakkerij naast de geldautomaat heeft ook veel schade opgelopen. En blijft dus voorlopig dicht. Bij onder meer een kapsalon zijn de ramen kapot. Het is niet bekend of er ook geld is buitgemaakt bij de plofkraak. Defensie doet nog steeds geheimzinnig over de aanschaf van nieuw militair materieel. Volgens staatssecretaris Dirk Boswijk heeft dat te maken met de oplopende internationale spanningen. Een aantal partijen in de Tweede Kamer vindt dat het wel wat transparanter mag. Er is namelijk heel veel belastinggeld mee gemoeid, zeggen bijvoorbeeld Volt en Progressief Nederland.
2: Dat betekent dat het risico op fraude, op corruptie is gigantisch. En de Rekenkamer heeft ook gewaarschuwd dat dat gewoon nog niet op orde is bij Defensie.
3: Ja, als er zoveel geld wordt uitgegeven, moet je als parlement ook controle kunnen uitvoeren. Wordt dat geld op een goede manier uitgegeven? Hè? Dus worden we onafhankelijker van de VS? Worden er geen woekerprijzen gevraagd? Ja, en als daar te weinig transparantie over is, dan kan het parlement zijn rol niet uitvoeren.
0: Kamerleden krijgen wel vertrouwelijk te horen hoe Defensie het geld besteedt. Maar dat betekent niet dat er dan in het openbaar over gedebatteerd mag worden. De uitstoot van vrachtwagens wordt vanaf vandaag op een nieuwe manier gemeten. Onderzoeksbureau TNO gaat samen met de politie op pad met een mobiel meetapparaat. Ook wel, het heeft een leuke bijnaam gekregen, de snuffelbus. En die rijdt dan achter een vrachtwagen en die snuffelt dan volgens de onderzoekers de uitlaatgassen op.
4: Er wordt inderdaad naar binnen gezogen, geanalyseerd. Op de laptop zien wij dan verschillende lijntjes. De lijntjes gaan dan inderdaad om die fijnstof en die stikstofoxide. En op het moment dat die lijntjes gaan pieken, dan zien wij eigenlijk vrijwel direct van, hey, dat is een voertuig die veel meer uitstoot dan wij zouden verwachten op basis van zijn bouwjaar en zijn emissieklasse.
0: Als de uitstoot te hoog is, wordt de vrachtwagen aan de kant gezet en de chauffeur krijgt dan ook nog een boete. Maar wordt dan geen boete voorlopig, wordt wel gewezen op de hoge uitstoot en moet daar dan dus wat aan doen. Zeg je, goh, wat doe jij voor werk eigenlijk? Nou, ik rijd op de snuffelbus. Nou goed. En dan nog even tot besluit naar dat wereldkampioenschap voetbal. Dat legt weer eens de omstreden grensplannen van de regering Trump weer. En zet die ook opnieuw in de schijnwerpers. Want een topscheidsrechter uit Somalië, die kwam helemaal de Verenigde Staten niet in. Een Iraakse spits werd urenlang vastgehouden door de grenspolitie. En er waren supporters uit Iran die ineens niet meer welkom waren. Toch, volgens KNVB-directeur Van Leeuwen moet het bij dit WK en Oranje vooral over voetbal gaan en niet te veel over politiek.
5: We zijn een klein landje. Op de wereld wordt vanuit verschillende perspectieven verschillend over dingen gedacht. En wij willen niet een soort van dominee zijn met een vingertje die de rest van de wereld op bepaalde onderdelen terecht wijst. En als Nederland dat al zou doen, dan zou onze overheid dat moeten doen en niet de voetbalbond.
0: Volgens Van Leeuwen is de KNVB voorzichtiger geworden na het vorige WK in Qatar. Dat dan dus wel. Maar het gaat gewoon vooral om voetbal, vinden ze. Ja, dat blijft natuurlijk wel lastig als er dan zoveel problemen zich voordoen met mensen die het land niet in komen.

0: Organiseer iets en wil je dat aan iedereen laten weten? Spreek dan iets in op ons speciale antwoordapparaat. En tienduizenden mensen horen je zaterdagmorgen in het radioprogramma Weekend met Elias den Hollander. Bel ons op 0118 499 990 en kies optie 2. Nu bellen betekent zaterdagmorgen op Omroep Zeeland Radio. 0118 499 990 en ga voor optie 2.
1: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
2: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
3: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
4: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenInZeeland.nl.
3: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
5: Het is 12:30. Zometeen gaan we in de Zeeuwse Kamer alvast vooruitblikken op de Delta Ride for the Roses. Maar eerst het Zeeuwse nieuws.

0: Stefan Daan, praat ons bij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Het duurt nog jaren voordat Zeeuwen zich genoeg smeren en weren tegen de zon. Dat verwacht de GGD. En dat is zorgelijk, want het risico op huidkanker is in Zeeland vele malen hoger dan in de rest van Nederland. Inmiddels heeft ruim de helft van alle nieuwe kankerpatiënten huidkanker. Samen met GGD's in Noord-Holland wordt nu voor het derde jaar campagne gevoerd. Michel Laven van de GGD ziet wel vooruitgang, maar het is nog niet genoeg.
2: We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. En dat komt natuurlijk ook door de landelijke programma's die er zijn. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut.
1: De staat denkt erover om aandelen te kopen van Damen. Volgens Nieuwsuur heeft de overheid dan meer zekerheid dat bestelde fregatten worden gebouwd. Damen zou er meer door kunnen investeren. In een kamerdebat noemde staatssecretaris Boswijk van Defensie de vertraging bij de bouw van nieuwe fregatten buitengewoon frustrerend. De actie voor Blanche Vinken heeft €500.000 opgebracht. Verschillende Nederlandse topchefs kwamen in actie in het Philipsstadion in Eindhoven om geld op te halen. Vinken was jarenlang gastvrouw bij de Kromme Watergang in Hoofdplaat. Ze heeft een vorm van beenmergkanker. Een behandeling in het buitenland is nodig om langer te kunnen leven. Het opgehaalde bedrag is genoeg om zo'n behandeling te betalen. Treinen van de NS krijgen lijnnummers, net als bij bussen. De NS hoopt dat daardoor het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Volgend jaar worden die dienstnummers ingevoerd. In Zeeland gaat het om 2 nummers om rekening mee te houden. De trein van en naar Amsterdam is straks de IC21, die van en naar Zwolle IC36. Het weer in Zeeland. De middag begint droog met af en toe zon, maar vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. In de namiddag en avond gaat het overal regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
3: Goedemiddag, Zeeland nu.

0: Sting en de Englishman in New York. 6:06. De Delta Ride for the Roses zal jarenlang een van de grootste goede doelen evenementen in onze provincie. Jaarlijks duizenden fietsers die daarvoor op de been gaan. En die gaan fietsen natuurlijk een weekend lang. Komend weekend is het weer zover. Twee bijzondere deelnemers hier in de studio aanwezig. Annewil Schroevers is hier met haar dochter Feline. Welkom, fijn dat jullie er zijn allebei. Hartstikke leuk. Straks jullie bijzondere verhaal, maar ik dacht toch, Annewil, misschien moeten we even praktisch beginnen. Wie van jullie is eigenlijk de betere fietser?
1: Feline natuurlijk.
0: Ja, Feline, kan jij een beetje goed fietsen?
2: Ja.
0: Oh ja? En heb je wel eens zo lang gefietst dan als jullie komend weekend moeten gaan fietsen? Want dat is wel een stukje.
2: Nee, eigenlijk nog nooit.
0: Oh, en wel geoefend toch een beetje?
2: Nou, niet echt, want ik heb wel heel veel getraind met hockey. Dan heb je ook heel veel conditie.
0: En goede benen.
2: Ja.
0: Nou, dan moet dat goed komen. Straks jullie verhaal ook hier aan tafel. Erik de Ruijsers, sinds dit jaar de voorzitter van de Delta Ride for the Roses. Ook hartelijk welkom.
3: Dank je.
0: Tot voor kort algemeen directeur van een groot bouw- en infrabedrijf. Nu dan voor het eerst voorzitter van een groot fietsevenement. Ja. Kun je dat eigenlijk wel een beetje, zo'n evenement, organiseren?
3: Ja, dat zal moeten blijken. Hè. Dat zullen we de komende 3 dagen zien. Maar ik heb er alle vertrouwen in. En weet je, het is heel mooi om dit te mogen doen. En het grote voordeel is dat je het niet echt alleen hoeft te doen. Dus nee. Er zijn heel veel mensen die bij betrokken zijn. En die hebben heel veel ervaring en heel veel kennis. En daar, dat is natuurlijk gewoon hartstikke fijn om daar gebruik van te kunnen maken. Dat klinkt wat oneerbiedig, maar dat die in ieder geval het werk doen. En dat je zelf een beetje mag meehelpen.
0: Ja, je stapt wat dat betreft natuurlijk een beetje op een soort van rijdende trein.
3: Ja.
0: Iedereen weet wat hij moet doen.
3: Precies.
0: Ja. Is er dan toch nog sprake van zenuwen ergens?
3: Ja, dat heb je dan toch wel. Maar ik vind dat ook altijd wel mooi, moet ik eerlijk zeggen. Kijk, als ik zie naar het aantal mensen wat betrokken is bij de ride en vrijwilligers, dan zijn er dat ongeveer 300. Wij hadden in ons eigen bedrijf samen ook 350 mensen. Dus dat is wel een beetje vergelijkbaar qua organisatie. Nu is dat natuurlijk, dit is niet dagelijks waar de mensen mee bezig zijn, maar het zijn wel het aantal mensen wat betrokken zijn. Maar het is, weet je, het is iets anders dan het leidinggeven aan een bedrijf, wat ik al heel lang doe. En waar je dan een beetje automatisch ingegroeid bent. En dan heb je daar ook wat ervaring in. En ik vind het ook heel erg mooi zijn om iets nieuws te mogen doen. Dus een beetje buiten je comfortzone stappen. Want ik denk altijd, en dat zei ik ook altijd, als je zoiets doet, kun je altijd een klein beetje aan die organisatie bijdragen, maar je kunt er zelf enorm veel van leren. En dat vind ik het mooie, zeg maar.
0: Ja.
3: En dat merk ik nu ook weer. Dus ik heb wel een beetje gezonde spanning. Of ik heb wel een beetje spanning, maar het is gezonde spanning.
0: En waar zit die dan in? Zo van dat er niet iets misgaat of
3: nou,
0: zo?
3: Ja, precies dat. Kijk, je wil natuurlijk dat alles goed loopt. Dat de mensen, zeg maar, dat het goed gaat met de deelnemers. Dat we genoeg eten en drinken hebben onderweg. Maar wat ik het belangrijkste vind, is dat het op een veilige manier gebeurt. Dat had ik in het bedrijf ook, zeg maar. Veiligheid is een van de belangrijkste items, zeg maar, waar je mee bezig bent. En dat is met deze ride eigenlijk ook. Er gaan toch straks bijna 6000 fietsers op de weg. En je wil gewoon dat die allemaal weer veilig terug thuis komen. Dus daar zit wel een beetje die gezonde spanning. Maar ook, ja, hoe gaat het lopen? Hoe is het weer? Je bent van heel veel dingen afhankelijk. Ja. En maar dat maakt het ook leuk.
0: Nou goed, straks meer daarover. Annewil, we hebben even tijd nu om het persoonlijke verhaal erachter te pakken. Want jullie doen niet zomaar mee aan de Family Ride. Feline was nog geen 2 jaar toen jullie hoorden dat ze nierkanker had. Kun je vertellen over dat moment dat jullie dat hoorden eigenlijk?
1: Dan staat je wereld op z'n kop natuurlijk. Ja, dat is iets wat geen enkele ouder ooit wil horen. Dus dat is wel een hele heftige tijd geweest. Ja,
0: ja, ja. En hoe waren er al indicaties dat wat aan de hand was of zo? Of hoe kwam het ineens zomaar uit de lucht vallen? Hoe ging dat?
1: Ja, nou, ik had zelf als moeder eigenlijk al een hele tijd het idee dat er iets goed mis was. We hebben dat ook met het consultatiebureau besproken. Ben ook bij de huisarts geweest. Alleen daar werden we eigenlijk weggestuurd met van, nou ja, goed, geen rode vlaggen. Waarschijnlijk is er niks bijzonders aan de hand. Wat ook niet zo vaak voorkomt natuurlijk. Hè? Ja, de ziekte die Feline heeft gehad is best wel zeldzaam. 20 kinderen per jaar ongeveer in Nederland die dat krijgen. Dus daar zijn we in eerste instantie heel boos over geweest. Dat die diagnose niet eerder is gesteld.
0: Dat ze het soort van over het hoofd hebben gezien.
1: Ja, nou ja, een beetje wel. Kijk, maar uiteindelijk zet je je daar natuurlijk overheen. En snap je ook wel dat het natuurlijk niet dagelijks is dat een huisarts of een consultatiebureau zoiets meemaakt. Dus, maar mijn gevoel, mijn intuïtie klopte dus. Ja, ja.
0: Ja, en dan wordt zo'n diagnose gedeeld met je. Dat lijkt me zeg maar voor volwassenen al ingewikkeld. Wat is dat dan precies? Wat betekent dat dan precies? Ja. Maar hoe leg je dat uit van iemand die nog geen 2 jaar oud is?
1: Ja, hoe leg je dat uit? We hadden wel het geluk dat Feline al redelijk jong best wel wat woordje al best wel een beetje kon praten. Dat is wel helpend geweest. Dus ze kon dus ook al ons al wel in bepaalde bewoordingen proberen dan toch aan te passen, zeg maar, op haar niveau. Daar word je in het ziekenhuis, in ons geval in het Prinses Maxima Centrum, ook heel erg goed in begeleid. Hè. Dus je hebt eigenlijk meteen op het moment dat je zo'n diagnose krijgt een heel team om je heen die je daarin begeleidt. Dus dat gaat om artsen, dat gaat om verpleegkundigen, maar ook pedagogisch medewerker die echt meedenkt en hoe je dat dan het beste kan doen. We noemden de tumor die zij had de boze bobbel. Dat was destijds eigenlijk gewoon een hele goede beschrijving. En zo praten we er dus ook over van ja, de medicijntjes die je nu krijgt. Dus de chemo destijds. Ja, dat is om die boze bobbel aan te vallen. En de operatie die je nu krijgt, dat is ook daarvoor. Dus dat is eigenlijk zoals het destijds werd verwoord door ons. En ja, dat... Dat werd op dat moment, denk ik, redelijk... Dat weet je niet meer precies. Maar dat is wel iets wat denk ik, voor ons heel goed werkt op dat moment. Ja,
0: ja, want Feline, hoe oud ben je nu?
2: 7.
0: En ja, dan is dit dus al 5 jaar geleden. Toch kun je daar nog iets van herinneren? Weet je daar nog wat van?
2: Niet heel veel. Maar dus wat mama zei, dat weet ik nog wel een beetje. Dus dat...
0: Ja, en wat kun je herinneren van wat er daarna gebeurd is? Dat je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moest?
2: Ja, dat kan ik me al heel veel herinneren.
0: Ja.
1: We moesten ook op een gegeven moment ook heel vaak terug. En, hè, dus in die 5 jaar zijn we eerst elke 3 maanden en daarna elke 1/2 jaar. Dus die herinneringen zijn natuurlijk veel recenter. Dus dat weet je nog wat beter. Hè?
2: Ja.
0: Wat moest er dan gebeuren als je in het ziekenhuis kwam?
2: We kregen soms een prik, soms niet, soms wel. Altijd wegen en meten. Ik moest ook nog altijd nog iets doen.
1: Een echo.
2: Ja.
1: Foto's maken.
2: Ja.
1: Onderzoeken.
0: En dat is dan natuurlijk wel heel belangrijk, maar het lijkt me niet altijd leuk.
2: Nee.
0: En je hebt er vast ook niet altijd zin in.
2: Nee.
0: Nee. Hoe is dat dan eigenlijk, Anne-Wil, als je toch... bedoel, je maakt je daar zorgen over als ouder, maar je wil ook niet... misschien wel enorm die bezorgdheid de hele tijd overbrengen op je kind. Moet je dat dan toch een beetje voor jezelf houden? Of hoe doe je dat dan?
1: Ik denk dat je in zo'n situatie je eigen gevoel wel eventjes uitschakelt. Of dat in ieder geval wel met elkaar, dus met mijn man natuurlijk... en familie en vrienden natuurlijk wel bespreekt. Maar voor je kind, voor je kinderen, schakel je dat tijdelijk uit.
0: Ja, je moet toch een soort van de moed erin houden of zo.
1: Klopt, zeker weten. En vooral ook op het niveau van haar. En ze heeft ook een tweelingzus. Dus nou ja, goed, dat was best wel... dat was heel pittig. Ja.
0: Ja.
1: Eigenlijk, ik denk dat mijn eigen emoties en verwerking kwam eigenlijk ook pas echt daarna. Toen we wisten van oké, als het goed is, is de behandeling nu afgesloten. En ja, eigenlijk weet je dat pas na 5 jaar natuurlijk. Dat was afgelopen november dan. Dat we eigenlijk weten nou ja, dat dat de ziekte terugkomt. Dat die kans niet heel is. Zekerheid heb je natuurlijk nooit 100%. Maar nee. Dat klopt. Ja.
0: Hoe zat het eigenlijk aan het begin van het traject? Toen bekend werd dat dit aan de hand was. Was er toen iets te zeggen over wat de kansen waren eigenlijk?
1: Ja. Er zijn wel cijfers genoemd. Toevallig had ik het er gisteren nog even met mijn man over. Alleen, ja, weet je, die cijfers, daar heb je als ouders natuurlijk... Ja, tuurlijk, het zijn cijfers, maar... Ja, weet je, dat glijdt ook zo van je af, want het gaat om je kind. Dus wat heb je aan cijfers?
0: Maar was de boodschap, de kans is groot dat het goed komt?
1: Ja, dat wel. Dus er werd wel volgens mij was het percentage wat destijds, dus zeg maar 5 jaar geleden genoemd, dat was volgens mij in 85% van de gevallen komt het goed. Inmiddels is het volgens mij zelfs gestegen naar 90% voor deze vorm.
0: Ja, maar je zal inderdaad dan denken, ja, 85%. Ja,
1: dat is het. Dat is
0: toch nog 15% niet.
1: Ja, en in eerste instantie was het ook van... ja, we wisten toen nog niet van zijn uitzaaiingen, ja of nee. Die waren er godzijdank niet. Maar ja, ze heeft bijvoorbeeld wel een nier moeten missen. Dus het zijn natuurlijk wel... Ja, er zijn wel gevolgen natuurlijk ook.
0: Erik, ik kan me voorstellen dat... voor jou zijn dit soort verhalen nu natuurlijk ineens een stuk dichterbij gekomen.
3: Ja, dat klopt. Kijk, je weet natuurlijk wat er leeft in de wereld. En je hebt natuurlijk met kanker heel vaak te maken, zeg maar. Hè. Dat heeft iedereen. 1 op de 2 mensen in Nederland die krijgt er op een of andere manier mee te maken. Het zij zelf, het zij indirect of met de familie. Dus iedereen weet natuurlijk wat het inhoudt. Alleen, ik heb gemerkt zeg maar, dat op het moment dat je dit doet... dat het nog veel dichterbij komt. Maar dat maakt het ook juist wel heel mooi. Hè? Want daar doe je het allemaal voor. En dan wordt het ook tastbaar van hetgene waar je het voor doet. Ik ben zelf vandaag op bezoek geweest met KWF in Amsterdam. En dan maak je van dichtbij mee hoe zij daarmee omgaan. En hoe zij kijken naar al die onderzoeken wat gefinancierd wordt, zeg maar, vanuit het geld wat allemaal bij elkaar komt.
0: Mm.
3: En wij hebben ook onlangs een relatieavond gehad, zeg maar, waarin een artsonderzoeker aanwezig was die een verhaal heeft verteld over wat wij betalen als vanuit de Raad van de Rozen, zeg maar, een van de drie onderzoeken. Ja, en dan wordt het natuurlijk in één keer heel tastbaar. Dus. Heel tastbaar. Ja. En ja, dit soort verhalen, dat wil ik natuurlijk liefst niet te vaak horen. Want dat is, ja, dat is natuurlijk niet fijn.
0: Nee.
3: Aan de andere kant, ja, jullie zeiden ook, hè, van, nou, het is ook wel een succesverhaal dat het goed is afgelopen. En daar zijn we natuurlijk ook hartstikke blij mee.
0: Ja.
3: Omdat we het kunnen laten zien.
0: Ja, het maakt de Delta Ride for the Roses ook altijd een beetje een gek evenement. Hè? Want het is vrolijk en positief. Ja. En tegelijkertijd, bijna iedereen die daar staat, heeft er ook een heel verdrietig verhaal bij.
3: Ja, dat klopt. Maar dat zeggen wij ook. Hè. Het is een ride, zeg maar. En het is een verhaal met een lach en een traan.
0: Ja.
3: En we hebben gemerkt, zeg maar, de afgelopen jaren. En dat zie je ook terug als je kijkt naar de foto's en de films die ervan zijn. Dat mensen het ook echt zo ervaren.
0: Ja.
3: Er zijn hele moeilijke momenten, zeker 's morgens bij de start, op het moment dat het lied De Roos wordt gezongen. Maar je ziet ook onderweg hele mooie momenten van mensen die elkaar gewoon in de arm vallen. En ook bij de finish van God, we hebben het gehaald, we hebben het voor elkaar. En ja, dat is het mooie. En daar doe je het eigenlijk ook voor.
0: Ja.
3: En even om die cijfers terug te komen, hè, dat, ik snap dat voor individuele mensen dat lastig is, maar wij kijken er wel naar en KWF kijkt er ook naar. En als je dan ziet, het gemiddelde 5 jaars overlevingsgetal is in 25 jaar van 49% naar 70% gestegen. En dat stijgt nu ieder jaar met 1%. En dan denk ik, ja, weet je, daar doen we het allemaal voor. En natuurlijk, we zitten nu op 70% overlevingskansen van het gemiddelde kankersoort na 5 jaar. Dat willen we natuurlijk liefst zo snel mogelijk naar 100% hebben.
0: Ja. Maar,
3: en daarvoor is heel veel onderzoek nodig en heel veel geld. Ja, daar doen we het eigenlijk voor.
0: Nou, je luistert naar de Zeeuwse Kamer. En vandaag blikken we vooruit op de Delta Ride for the Roses. Komend weekend. Een van de grootste evenementen in Zeeland voor het goede doel. De gast hier in de studio, Anne-Wil Schroevers en haar dochter Verline uit Kloetingen. Verline kreeg nierkanker toen ze nog geen 2 jaar oud was. Middels genezen en zaterdag op de fiets. Samen met haar moeder de Family Ride. En ook hier in de studio is Erik de Ruijser sinds dit jaar de voorzitter van de Delta Ride for the Roses. Ja, Anne-Wil, je kan ook denken, nou, dit hebben we een soort van mentaal een beetje kunnen afsluiten met elkaar. Waarom ga je dan meedoen aan een fietsevenement waarbij je er weer de hele dag bij stil moet staan?
1: Ja, het lijkt wel of ik mijn man hoor zo. Nee. Weet je, het is... ik denk dat het heel erg... Wij vinden het heel erg belangrijk en mooi dat we dit samen kunnen doen. En ik denk dat het daarom... Toen mijn vader kwam eigenlijk met het idee om mee te doen. Die is ook vrijwilliger bij de organisatie van deze ride. En, ja, die stelde voor van, goh, hè, misschien kan je samen met Feline die family ride doen. Het is 25 kilometer. Nou, voor haar leeftijd, het moet lukken. Hè?
0: Goed te doen, hebben we net
1: goed
0: gehoord.
1: Te doen, ja, precies. Dus dat heb ik dus ook met haar besproken. Dus we doen het echt samen. En in die tijd was het natuurlijk echt iets tussen mij en mijn man en al onze naasten. Maar kijk, voor haar is dit ook een stukje verwerking. En voor mij ook. Want uiteindelijk is het gewoon heel mooi dat we dit nu samen kunnen doen. En mogen bijdragen eigenlijk aan het doel. Hè? Dus ervoor zorgen dat er geld opgehaald wordt voor die onderzoeken. Zodat er nog meer mensen geholpen worden. Ja, Feline had daar zelf een hele mooie uitspraak bij. Die ik ook gebruikt heb in mijn oproepje zeg maar, op de site. Dus misschien wil je dat nog eventjes zeggen. Hè? Wat was jouw reactie toen ik zei van, goh, ik legde jou toen uit. He, van wat de reden is waarom dit wordt georganiseerd. En wat zei je toen?
2: Natuurlijk wil ik meedoen. Want als je weet hoe erg het is, dan wil je dat het voor andere mensen en kinderen minder erg is.
0: Ja, dat die dat allemaal niet mee hoeven te maken.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat was haar uitspraak op dat moment. En toen hadden we zoiets van, nou, dan gaan we dat gewoon doen. Ja, gaan we gewoon doen samen.
3: Mooi hoor.
1: Ja. En papa doet ook mee, hè, maar die doet het 80 kilometer.
0: Kijk, die fietst nog net even wat verder. Maar goed, wel natuurlijk ook weer een moment dat allerlei emoties misschien weer terugkomen. Doe, dan staat daar iedereen, Erik zei het net ook al, er wordt het nummer De Roos te horen gebracht. Het roept natuurlijk allemaal wel weer emoties op.
1: Dat klopt, ja, dat klopt. Dat merk ik ook deze week, want uiteindelijk hadden wij van tevoren natuurlijk ook niet gedacht dat we hier zouden zitten. En dat het artikel ook in de Huis aan Huisbladen stond in de regio. Tuurlijk. Natuurlijk doet dat wel wat met je en word je daar emotioneel van. En aan de ene kant is het afgesloten. En aan de andere kant is het iets wat je altijd wel meedraagt. Hè? Dus als je dus zoiets hebt meegemaakt, dan weet je inderdaad hoe erg het is. En dan weet je ook dat gevoel, zeg maar, dat raak je nooit meer echt kwijt. Dus dat is denk ik het belangrijkste. En ik denk dat het gewoon goed is dat we... Dat er zoveel mensen van de koren, net van Erik, de aanmeldingen, dat die ook zo hoog zijn. Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dus dat je die saamhorigheid en dat je dat met z'n allen mag doen.
0: Ja, wat zijn de precieze aanmeldingscijfers, Erik?
3: Ja, we zaten nu op, 5798 of 5798, dat weet ik nog niet goed. Tenminste, ik keek vanmorgen even. We hopen dat we richting de 6000 gaan. Ja. Het is een beetje spannend, want we hebben het systeem een klein beetje veranderd, zeg maar. Dat we de inschrijvingen op de dag zelf met 10 euro hebben verhoogd. Dus we verwachten dat er nu, zeg maar, heel veel mensen zich hebben aangemeld voor de laatste dag. Terwijl we vorig jaar nog 450 aanmeldingen op de dag zelf hadden.
0: En dat wil je een beetje temperen, zeg maar.
3: Dat willen we wat temperen, zodat we meer van tevoren weten hoeveel mensen er meedoen. Mm. Dus daarom hebben we die prijs wat de laatste 3 dagen, zeg maar, tijdens de dag zelf hebben we wat verhoogd. Ja. Bijkomend voor is. Ja. Aan de andere kant hoop je misschien ook wel dat ze het wel doen. Want het betekent weer wat extra geld in het laadje.
0: Absoluut, dat is ook weer waar.
3: Dat is niet het doel.
0: Nu wordt natuurlijk even al die family ride genoemd. Hè, speciaal bedoeld voor gezinnen. Ja. Waarom is dat een belangrijk onderdeel?
3: Nou, wij vinden het belangrijk, zeg maar, dat niet alleen volwassenen leren wat het is en wat het inhoudt of daarmee bezig zijn. Maar dat ook kinderen, zeg maar, daar van op de hoogte zijn. Dus we proberen, zeg maar, vooral rondom Goes. En rondom Terneuzen proberen we alle scholen te benaderen en te bezoeken. Om te vertellen wat het verhaal van de ride is, waarom we het doen. En proberen we ook samen de kinderen te stimuleren om mee te doen. Om dat mee te geven aan hun ouders. Om te zeggen van, nou weet je, ga als gezin gewoon een mooie dag fietsen. En weet waarom je het doet. Wij ondersteunen ook een van de 3 onderzoeken is kinderkanker, neuroblastoom. Dus die relatie tussen de ride en kinderen willen we versterken. En natuurlijk hoop je ook een klein beetje dat het ook toekomstbestendiger wordt daardoor. Dat kinderen, zeg maar, enthousiast worden om mee te doen.
0: En nog tot in lengte van dagen blijven mee fietsen.
3: En als ze volwassen zijn, dat ze zelfs nog steeds willen mee blijven fietsen. Ja. En we hebben daar ook een speciaal tarief voor. Hè. We vragen voor de kinderen vragen maar 2 euro aan deelname. Dus we willen ook, zeg maar, niet dat het mensen belemmert het geld om mee te doen. Nee, we vinden het gewoon belangrijk dat ze er zijn en meedoen en ervaren wat het is.
0: Ja, wat voor reacties heeft het eigenlijk zo van naast de familie bekenden opgeroepen, Anne Wil, dat jullie mee gaan doen?
1: Ja, we krijgen eigenlijk heel veel lieve berichtjes eigenlijk. Hè, van ook wat knap, zeker natuurlijk voor Feline om dit te doen. Dus, en als je ook kijkt naar de donaties die we daarvoor krijgen. Dat zijn voornamelijk familie, bekende collega's die dat dan ook doen. Die hebben dan de mogelijkheid om een korte tekst of een zin mee te geven op het moment dat ze een donatie doen. Ja, dat is echt hartverwarmend. Hè? Dat zijn ook de dingen die wij steeds met z'n tweetjes eventjes bekijken. Nou ja, bijna elke dag, want elke dag wordt wel iets nog aan donaties overgemaakt. Ja, dat is heel mooi. Dat is heel fijn. Dat voelt ontzettend. Je voelt je ontzettend gesteund. Ja.
0: Ja, wat voor dingen zeggen mensen tegen je, Feline, als jij vertelt dat je mee gaat doen?
2: Dan zeggen ze meestal, zet hem op of doe je best.
0: En ga je best doen eigenlijk zaterdag?
2: Ja.
0: Ja? En dan is het natuurlijk wel een hele grote groep waarmee jullie gaan fietsen. Is dat iets, wat vind je daarvan? Is dat spannend? Is dat leuk? Hoe kijk je daarnaar uit?
2: Het is wel leuk als je met heel veel mensen gaat fietsen, maar ook een beetje spannend.
0: En waarom is het misschien een beetje spannend?
2: Nou, ik vind het wel spannend als het niet echt mijn bekende is, want ik zie niet heel veel bekenden. En dan zie je ook mensen die je niet echt kent.
0: Ja, dat is een drukte natuurlijk. Hè. Het wordt hartstikke druk. Ja, moeten jullie elkaar niet uit het oog verliezen natuurlijk. En kan je een beetje hard fietsen? Want lang fietsen, dat weten we. Maar kan je ook een beetje hard fietsen?
2: Ja, dat kan ik wel.
0: Ja, je kan een beetje hard fietsen. Ja. Dus mama moet jou straks echt gaan bijhouden. Die moet echt haar best gaan doen.
2: Ja.
0: Goed zo. Fijn. Erik, moeten er nog wat laatste loodjes geregeld worden? Is alles al
3: nou, ik
0: klaar?
3: Moet zeggen dat, wat ik ervaren heb is dat het tot en met afgelopen dinsdag of zo was het nog heel erg hectisch. En dan stroomt die mailbox nog over en je apps die je krijgt, die stroomt nog over. Het lijkt nu allemaal een klein beetje op zijn pootje terecht te komen. Dus als alles goed geregeld is, dan gaan deze komende paar dagen komt alles op tijd aan. En wordt alles op tijd klaargezet.
0: Dus. En dan is alleen dus het weer eigenlijk nog de factor waarvan je zegt, ja, dat moet allemaal maar net goed komen.
3: Ja, en we hopen natuurlijk niet op onvoorziene omstandigheden. Maar het weer moet inderdaad wel mee zitten. Het lijkt er goed uit te zien, voorzichtig gezegd. Niet echt super weer, maar het blijft in ieder geval droog, zaterdag en zondag. En morgenavond ook zo te zien, dus dat is mooi.
0: Gelukkig maar, goed. Hartelijk dank dat jullie hier aanwezig wilden zijn in deze radio-uitzending. In vooruitblik op de Delta Ride for the Roses. De gast waren Anne Wil Schroevers en Feline uit Kloetingen, die zaterdag mee gaan doen. Feline, heel veel plezier ook, hè, zaterdag.
2: Ja.
0: Goed fietsen. En de gast hier ook Erik de Ruijs, de voorzitter van de Delta Ride for the Roses. Hartelijk dank allemaal voor jullie komst.

0: Er is zojuist nog een melding binnengekomen over een ongeluk op de weg bij Vogelwaarde. Ongeluk met een auto en meerdere fietsers. Hulpdiensten zijn ter plaatse. Het is nog niet precies bekend wat de situatie daar is, maar de hulpdiensten zijn daar massaal voor uitgerukt. Hou onze website in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. En natuurlijk ook het laatste Zeeuwse nieuws dat op het halve uur continu gedeeld wordt met je door Stefan Daan vandaag. Tot zover deze uitzending van Zeeland. Nu straks een nieuwe muziekmiddag met Elias den Hollander. Zoals gezegd, het laatste nieuws vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Ik wens je voor nu een heel fijne middag.
1: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
3: voordeeluitjes.nl.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
6: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
7: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Omroep Zeeland.
10: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur.
9: Omroep Zeeland.
11: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oproep Zeeland verkeersinformatie met een melding over de N290 ter hoogte van Vogelwaarde. Daar is een ongeluk gebeurd. Een auto zou in botsing zijn gekomen met meerdere fietsers. Verkeer op de N290 moet rekening houden met vertraging.
12: Hey ondernemer, grote kans dat jouw concurrent al online groeit. Met een sterke website en slimme campagnes. Zeeuws Online helpt bedrijven in Zeeland groeien met krachtige marketingcampagnes. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
1: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50.
13: Voordeeluitjes.nl. Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
1: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
14: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Omroep Zeeland.
9: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: Ze komen van Alaska. En daar komen niet veel bands vandaan die zo'n grote hit scoren als Portugal The Man en Feel It Still. Het is donderdagmiddag 11 juni. Fijn dat je erbij bent. Dit is Omroep Zeeland. 3 uur lang hits van toen en nu op de radio.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. Al heeft ze die al 100 keer gelezen.

werd opgericht in Miami in de jaren 80 door Emilio Estefan, de latere echtgenoot van Gloria Estefan, de zangeres. En ze hadden een paar pakkende hits in de 80's. Dr. Beat is daar zo'n prachtig voorbeeld van. Straks weer een fragmentje van een liedje dat je verderop in deze uitzending kunt horen. Meester Ed Sheeran nog en Camera.

Vanessa Paradis was toen met Lenny Kravitz. En die heeft dit liedje ook geschreven en geproduceerd voor haar. Ja, straks het laatste Zeeuwse nieuws. En dan in het tweede half uur van deze uitzending sowieso deze.

0: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
0: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes...
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
5: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland.

0: Ik ben Stefan Dane. Bij een ongeluk op de N290 bij Vogelwaarde is een auto in botsing gekomen met meerdere fietsers. Meerdere hulpdiensten zijn uitgerukt, ook traumahelikopters. Over het aantal slachtoffers is nog niets bekend. De N290 is afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Het duurt nog jaren voordat Zeeuwen zich genoeg smeren en weren tegen de zon. Dat verwacht de GGD. En dat is zorgelijk, want het risico op huidkanker is in Zeeland vele malen hoger dan in de rest van Nederland. Inmiddels heeft ruim de helft van alle nieuwe kankerpatiënten huidkanker. Samen met GGD's in Noord-Holland wordt nu voor het derde jaar campagne gevoerd. Micha Lave van de GGD ziet wel vooruitgang, maar het is nog niet genoeg.
1: We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. En dat komt natuurlijk ook door de landelijke programma's die er zijn. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut.
0: De actie voor Blanche Vinken heeft €500.000 opgebracht. Verschillende Nederlandse topchefs kwamen in actie in het Philipsstadion in Eindhoven om geld op te halen. Vinken was jarenlang gastvrouw bij de Kromme Watergang in Hoofdplaat. Ze heeft een vorm van beenmergkanker. Een behandeling in het buitenland is nodig om langer te kunnen leven. Het opgehaalde bedrag is genoeg om zo'n behandeling te betalen. Treinen van de NS krijgen lijnnummers, net als bij bussen. De NS hoopt dat daardoor het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Volgend jaar worden die nummers ingevoerd. In Zeeland gaat het om 2 nummers om rekening mee te houden. De trein van en naar Amsterdam is straks de IC21. En die van en naar Zwolle de IC36. Het weer in Zeeland is nog droog met soms zon. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. In de namiddag en avond gaat het regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het zo'n 18 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 1:30. Meer natuurlijk altijd in onze app en op omroepzeeland.nl. Verkeersinformatie, de N290 is in beide richtingen afgesloten. En dat heeft dus te maken met dat ongeluk bij Vogelwaarde, waarbij een auto met fietsers in botsing kwam. De N290 is in beide richtingen dus dicht.
2: Omroep Zeeland. Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Holland.

Een plaat van Randy Newman in de uitvoering van Joe Cocker, die het opnam voor de soundtrack van de film 9½ Weeks. Omroep Zeeland, dit is de muziekmiddag. Mijn vraag aan jou is: herken jij deze hit? Nou, je moet nog even geduld hebben voor het antwoord, want dat

zevenkoppige band San Myeun. Op 22 januari hebben ze een grote, grote show in de Ziggo Dome. Een grote band, daar gaat het om. Dit fragmentje en mijn vraag aan jou de afgelopen minuten was: herken jij de hit? Het is Toto met Stop Loving You. En als je goed luistert, wil je ook nog heel eventjes de zanger van Yes, John Emerson, voorbij komen.

0: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie en zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Dag Jaap.
3: Hi.
2: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
3: Ja, we hebben echt veel nodig.
2: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
3: Klopt.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
5: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
12: Omroep Zeeland.
13: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur.
12: Omroep Zeeland.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Omroep Zeeland verkeersinformatie. De N290 is tussen Terholen en Vogelwaarde in beide richtingen dicht. Dat heeft te maken met een ongeluk bij Vogelwaarde. Een auto kwam in botsing met fietsers. De veiligheidsregio meldt dat er meerdere gewonden zijn. En door dat ongeluk is dus die N290 tussen Terholen en Vogelwaarde afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben. Zodra er nieuws is over het ongeluk op de N290, lees je dat op omroepzeeland.nl.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren, omdat je bergen was van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar. Met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
16: Megabed heet niet voor niets Megabed. Met mega veel bedden en bedtextiel tegen mega scherpe prijzen. Kom het zelf ontdekken in één voor onze filialen in Oost-Soelburg of Capelle. Maar je kunt natuurlijk ook mega veel vinden op megabed.nl.
17: Hey, doe eens normaal, man.
18: Voor elk budget een megabed.
19: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
20: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
19: Sorry, Bo, het is beauty.
20: Oh ja, en waarom staat er dan boti? Social deal, deals die je niet mag missen.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
22: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Hé, hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
24: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
25: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
26: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
25: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
12: Omroep Zeeland.
13: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

Adele met The Water Under the Bridge. Ben je vandaag jarig? Van harte gefeliciteerd. Hugh Laurie, de acteur, is ook vandaag jarig, bekend van House en Blackadder. Hij wordt vandaag 67 jaar. Shia LaBeouf, de acteur, is ook vandaag jarig. Hij wordt 40 en dat is een mooie leeftijd om eens even wat normaal te gaan doen. Want onlangs is hij weer veroordeeld voor allerlei toestanden. We kennen hem onder andere van de film Transformers. En het is vandaag de geboortedag van Gene Wilder. Hij overleed in 2016. En wie is Gene Wilder? Willy Wonka in The Chocolate Factory. Come with me and you'll be

Foreigner, de band is komend weekend live te bewonderen in Emmen tijdens het Hello Festival. Dit is Omroep Zeeland. 11 juni, eens even kijken wat er zoal speelde in het verleden op deze datum. Op 11 juni 1988 was er in het Londense Wembley Stadium het beroemde Freedom Fest voor Nelson Mandela. Het was bedoeld om aandacht te vragen voor de vrijlating van Nelson Mandela en ook tegen het apartheidssysteem. Phil Collins was er, Stevie Wonder, George Michael, Whitney Houston, Dire Straits en nog veel meer andere beroemdheden. Paul McCartney trad in het huwelijk in 2002 op deze datum met Heather Mills. Dat deden ze in Ierland en dat ging helemaal mis, want in 2006 werd de scheiding aangevraagd. En The Dark Side of the Moon, het album van Pink Floyd, bereikte 1000 weken in de Billboard charts in 2011.

Anouk, dit staat op haar fantastische debuutalbum Together Alone uit 1997. Sacrifice, de productie werd gedaan door George Kooijmans en Barry Hay van Golden Earring.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Daanen. Bij een ongeluk op de N290 bij Terholen is een auto in botsing gekomen met fietsers. De veiligheidsregio meldt dat er meerdere gewonden zijn. Ook kinderen zijn betrokken bij het ongeluk. Verslaggever Misha Tromp is vlakbij de plek van het ongeluk. Misha, wat is de situatie op dit moment?
2: Nou, ik weet niet of je dat nu nog hoort, maar er is zojuist een politiehelikopter opgestegen. De politie is hier ook nog volle bak onderzoek aan het doen. Wat ik te horen heb gekregen van de woordvoering van de veiligheidsregio Zeeland is inderdaad een ongeluk met fietsers. En inderdaad vrij jonge slachtoffers. De weg is hier dan ook nog afgesloten. Ook vanwege het onderzoek.

0: Dus dat is de situatie op dit moment.
1: Dankjewel, Michel, voor dit moment. Het is nog niet duidelijk om hoeveel gewonden het gaat. En ook over de aard van de verwondingen is nog niks bekend. De N290 is tussen Terholen en Vogelwaarde afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Als er nieuws is over dat ongeluk, dan lees je dat op omroepzeeland.nl. De explosieve en opruimingsdienst heeft twee vliegtuigbommen laten ontploffen op een boerenperceel vlakbij Leeuwendorp. De 500 ponders zijn weken geleden gevonden tijdens werkzaamheden van netbeheerder Tennet. Gisteren zijn ze tot ontploffing gebracht. De gemeente Borselen meldt dat bewust een dag later uit veiligheidsoverwegingen. En treinen van de NS krijgen lijnnummers, net als bij bussen. De NS hoopt dat daardoor het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Volgend jaar worden die nummers ingevoerd. In Zeeland gaat het om twee nummers om rekening mee te houden. De trein van en naar Amsterdam is straks de IC21. Die van en naar Zwolle de IC36. Het weer in Zeeland. Eerst nog droog met soms zon. Vanuit het zuidwesten raakt het bewolkt. In de namiddag en avond gaat het regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 2:30. Meer vind je in onze app en op omroepzeeland.nl. Dan is er verkeersinformatie. De N290 is tussen Terholen en Vogelwaarde in beide richtingen dicht. En dat heeft dus te maken met dat ongeluk bij Terholen. Een auto kwam in botsing met fietsers. Nou, door dat ongeluk is dus die N290 dicht tussen Terholen en Vogelwaarde. Als er nieuws is over dat ongeluk, dan lees je dat op omroepzeeland.nl.
2: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander. Omroep Zeeland. 1, 2, 1, 2, 3.

Er is iets dat je overrompelt, dat je raakt. Right Between the Eyes, de band Wax uit 1986. En die band bestond uit Andrew Gold, die ik van de week nog heb gedraaid met The Lonely Boy. En ook nog Graham Goldman van 10cc. En die Graham Goldman die komt nog wel eens naar Zeeland. De afgelopen jaren is hij toch een paar keer geweest met zijn band 10cc.

dansplaat van Alex Warren, Fever Dream. En de nieuwe single, de opvolger van deze, die is ook inmiddels alweer uitgekomen. Dus hij zet er lekker de vaart in. De zanger van de band Ice House woonde in de buurt van een vervallen huis, wat ook koud was. En daar heeft hij de titel van zijn band aan ontleend. Dit is Hey Little Girl.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen... zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop... zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: Hey, ondernemer. Je website kan er prachtig uitzien, maar levert die ook klanten op? Bij Zeeuws Online bouwen we websites die echt werken. Slim ontworpen en gemaakt om te converteren. Check snel zeeuwsonline.nl, het reclamebureau met digitale impact.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
8: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 3 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Omroep Zeeland, verkeersinformatie. De N290 is tussen Terholen en Vogelwaarde in beide richtingen dicht. En dat heeft te maken met een ongeluk bij Terholen. Een auto kwam in botsing met fietsers. De veiligheidsregio meldt dat er meerdere gewonden zijn. Ook kinderen zijn betrokken bij het ongeluk. 3 gewonden zijn met helikopters naar ziekenhuizen gebracht. Door het ongeluk is dus die N290 tussen Terholen en Vogelwaarde afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben. Zodra er nieuws is over het ongeluk op de N290, lees je dat op omroepzeeland.nl.
15: Dag Jaap.
16: Hi.
15: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
16: Ja, we hebben echt veel nodig.
15: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
16: Klopt.
17: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light al voor €139.
18: Voordeeluitjes.nl.
19: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
20: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
6: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
7: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
6: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
21: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
22: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
11: Omroep Zeeland.
12: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

De Lambada, de basis voor deze plaat, lag in Bolivia bij een folkloregroep. En wat jaren later heeft een Franse producer dit ontdekt en daar zelf een eigen liedje van gemaakt. En toen heeft hij ook de band Kaoma opgericht. Maar de Bolivianen die dachten, hé, dat kennen wij ergens van, die grote hit van Kaoma. Dus die hebben zich ook gemeld. Bilateraal kwamen ze er niet uit, dus is er uiteindelijk een rechtszaak van gekomen. En toen hebben zij die gewonnen en hebben ze ook nog wat achterstallige royalties gehad.

Omroep Zeeland. Ik heb haar autobiografie gelezen. Daar staan allemaal prachtige anekdotes in over wat ze allemaal binnen en buiten de muziekwereld heeft meegemaakt. Dit is Coldplay en All My Love.

Dusty Springfield, dat was haar debuutsingle in 1963. En ze viel daarmee gelijk al wereldwijd op. Ja, prachtig hoor. I Only Wanna Be With You. En de mensen, zeg maar, die boven, nou wat is het, boven de 40, rond de 50 zijn, die zullen zich ook wel herinneren dat Samantha Fox in de jaren 80 hier ook een cover van heeft uitgebracht. Straks het Zeeuwse nieuws bij Omroep Zeeland. Ook te vinden op onze website en in de Omroep Zeeland app.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Altijd.
1: Goedemiddag, een overzicht van het nieuws in Zeeland. Ik ben Stefan Dane. Bij een ongeluk op de N290 bij Terholen is een auto in botsing gekomen met fietsers. De veiligheidsregio meldt dat er meerdere gewonden zijn. Ook kinderen zijn betrokken bij het ongeluk. Gewonden zijn met helikopters naar 3 ziekenhuizen vervoerd. Verslaggever Misha Tromp is vlakbij de plek van het ongeluk. Misha, wat weet jij op dit moment?
2: Nou, ik weet nog niet heel veel meer dan wat ik een uurtje geleden ongeveer vertelde. Ik zie wel dat de politie nog steeds bezig is met onderzoek hier op de weg. Er zijn ondertussen ook al wat tenten van de brandweer hier opgezet, waar onderzoek wordt gedaan nog steeds. En ik zie ook 2 rouwauto's hier staan. Dus dat is de situatie op dit moment.
1: Dankjewel, Misha. Het is nog niet duidelijk om hoeveel slachtoffers het gaat, meldt de veiligheidsregio. De N290 is tussen Terholen en Vogelwaarde afgesloten om hulpdiensten de ruimte te geven. Als er nieuws is, dan lees je dat natuurlijk op omroepzeeland.nl. De explosieve en opruimingsdienst heeft 2 vliegtuigbommen laten ontploffen op een boerenperceel vlakbij Leeuwendorp. De 500 ponders zijn weken geleden gevonden tijdens werkzaamheden van netbeheerder Tennet. Gisteren zijn ze tot ontploffing gebracht. De gemeente Borselen meldt dat er bewust een dag later uit veiligheidsoverwegingen naar buiten wordt gebracht. Treinen van de NS krijgen lijnnummers, net als bij bussen. De NS hoopt dat daardoor het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Volgend jaar worden die nummers ingevoerd. In Zeeland gaat het om 2 nummers om rekening mee te houden. De trein van en naar Amsterdam is straks de IC21. Die van en naar Zwolle de IC36. Het weer in Zeeland eerst nog droog. Vanuit het westen raakt het bewolkt en er volgt dan ook regen. Hier en daar regent het al. Ook vanavond gaat het regenen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind is het zo'n 18 graden. Morgen grijs en van tijd tot tijd regen. Dan 17 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws van 3:30. Meer in onze app.

0: en op omroepzeeland.nl. Ik heb nog verkeersinformatie. De N290 is tussen Terholen en Vogelwaarde in beide richtingen dicht. En dat heeft te maken met dat ongeluk bij Terholen. De veiligheidsregio meldt dat er meerdere gewonden zijn. Ook kinderen zijn betrokken bij het ongeluk. En van onze verslaggever op locatie hoorde je ook dat er rouwauto's op die locatie gezien zijn. Door dat ongeluk is die N290 tussen Terholen en Vogelwaarde afgesloten, zodat hulpdiensten de ruimte hebben. Als er nieuws is over dat ongeluk, dan lees je dat op omroepzeeland.nl.
1: Goedemiddag. De lekkerste muziek hoor je in de Muziekmiddag. Met Elias den Hollander.

0: David Bowie van zijn zeer succesvolle album Let's Dance. Een liedje dat hij samenschreef met Iggy Pop. Donderdagmiddag is het, Rob Bakker van de Zeeuwse Cultuuragenda. Heb jij nog een tipje voor ons?
1: Vanavond, de opwarmer voor twee weekends jazz in Zeeland. Jazz Specs. Met Zeeuwse muzikanten in de Jacobskerk in Vlissingen.
2: Muziek uit Zeeland.
0: Ja, muziek uit Middelburg. Even.

0: Miley Cyrus en haar vriendje Max was de producer op End of the World. Straks na vieren, dan is het weer de hoogste tijd voor Zeeland Komt Thuis met Floris-Jan. Floris-Jan, wat zijn de onderwerpen vandaag?
1: Dag Elias, straks in Zegt U Maar, even na 5:30 gaat het vandaag over de weerwaarschuwingen van het KNMI. Je weet wel, code geel, code oranje of code rood als er echt wat aan de hand is en je goed moet opletten. Maar ja, het gebeurt ook wel eens dat dat dan helemaal niet uitkomt en dat je dan gewaarschuwd bent voor ernstige weersomstandigheden en dat het allemaal wel mee blijkt te vallen. Nou, daarom gaat KNMI dat nu anders doen. Er komen nu specifiekere waarschuwingen, niet meer meteen voor de hele provincie, maar voor een kleiner gebiedje. En alleen als daar wat aan de hand is en jij bent daar, dan krijg je een waarschuwing. Nou, dat heeft ons bij de volgende stelling gebracht over die weerwaarschuwingen van het KNMI. Ik neem de waarschuwingen van het KNMI altijd met een korreltje zout. Ben je daarmee eens of oneens? Laat het weten door nu alvast een appje te sturen of even na 5:30 te bellen.
0: Dankjewel, alle reden om te blijven luisteren naar Omroep Zeeland.

0: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
2: Vers en lekker. Dat is voor mij de Zeeuwse keuken. Kijk, kant-en-klaar maaltijden hebben we overal. Maar vers, lekker en gevarieerd, dat is alleen bij ons.
3: De Zeeuwse keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
4: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, 3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
6: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar 9,95 op vitepro.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
9: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
10: Hans, alleen de prijs is anders.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Omroep Zeeland.
14: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 4 uur.
13: Omroep Zeeland.
15: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst, tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Vanwege het dodelijk verkeersongeluk op de N290... is de weg tussen Terholen en Vogelwaarde in beide richtingen afgesloten. Je kunt er daar dus niet door en je moet omrijden. Verdere verkeersproblemen in onze provincie vind je op de N57... in de richting van Middelburg tussen de aansluiting met de A15... en de afrit Hellevoetsluis. 10 minuten vertraging, daar staat 4 kilometer file. Op de A58 in de richting van Bergen op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaat, 5 minuten vertraging, daar 3 kilometer file. En tot besluit op de A16, een kapotte vrachtauto. De oprit is dicht bij Dordrecht Centrum. En dat blijft nog zo tot en met 5:30. Dat betekent dat je daar ook moet omrijden.
17: Woont u in Beveland of Walcheren en wilt u misschien uw huis ook discreet verkopen zonder het aan de grote klok te hangen? Bel de uitvinders van de Fluisterverkoop, zodat uw huis aan de publiciteit voorbij gaat. Bel Roland Zwollemakelaars, experts in discreet succes.
18: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
19: Dag Jaap.
20: Hi.
19: Jaap is net verhuisd, maar heeft nog het een en ander nodig.
20: Ja, we hebben echt veel nodig.
19: Zoals wat groen voor in zijn tuin. Daarom is Jaap nu bij Woonboulevard Middelburg. Voor alle woondromen moet u naar Woonboulevard Middelburg komen.
20: Klopt.
21: 24 juni, demodag van Raamfietsen.
22: Comfort & More, Pagotweg 2F, Middelburg.
23: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Creon kozijnen.
25: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
26: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
27: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
26: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
28: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
29: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
28: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
29: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
16: Goedemiddag, het is 4:05. We beginnen meteen met het ernstige ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 ter hoogte van Terholen. Volgens de laatste berichten zijn 2 kinderen en 1 volwassene overleden. Verslaggever Misha Tromp is daar aanwezig. Misha, wat kun je zeggen over wat er eigenlijk eerder vanmiddag daar toch is gebeurd?
30: Nou, rond 12:30 is de auto eigenlijk vanaf de kant van Vogelwaarde richting Terholen gereden. En is, dat is een hele lange rechte weg. Er zit een bochtje in en eigenlijk is die bij het bochtje is dat die auto rechtuit gereden. En heeft dus ook die groep fietsers geraakt. En daarbij zijn dus 3 personen om het leven gekomen. 2 kinderen, een 1 volwassene. En er zijn ook nog 4 kinderen zwaar gewond geraakt. En die zijn allemaal naar het ziekenhuis gebracht.
16: Ja, naar verschillende ziekenhuizen. Dat is ver buiten onze regio, dus dan gaat het om ernstige gevallen.
30: Ja, dat klopt. Dat klopt. Die zijn inderdaad zwaar gewond geraakt. Het zijn inderdaad ziekenhuizen van buiten de regio. Dus die zijn of met de traumahelikopter meegenomen of die zijn met de ambulance weggebracht.
16: Ja, wat valt er verder nog te zeggen over wat er daar nu nog gebeurt bij jou?
30: Nou, de politie is nu nog steeds onderzoek aan het doen op het plaatsdelict. Dus ze zijn foto's aan het maken. Er staan hier van die speciale forensische opsporingsbusjes. En die onderzoeken eigenlijk een beetje wat hier nou echt precies is gebeurd. Maar ja, dat zal nog wel heel eventjes duren voordat dat eenmaal duidelijk wordt wat hier zich precies heeft afgespeeld.
16: Ja, is er verder nog iets wat je kan melden nu over de situatie?
30: Nee, het is nu nog heel erg afwachten. De politie is nu nog steeds bezig met wat zich hier nou precies heeft afgespeeld. Er zijn wel een hele hoop hulpdiensten intussen natuurlijk ook al weg. Maar dat is voor nu vooral verkeersonderzoek.
16: Misha Tromp vanaf de plekken van het ongeluk daar. Dankjewel voor nu.

Raccoon in the Liverpool Rain. Er wordt ondertussen steeds meer duidelijk over wat er toch gebeurd is bij dat verschrikkelijke ongeluk op de N290 ter hoogte van Terholen. Het gaat waarschijnlijk om een personenauto die in botsing is gekomen met een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp dat bezig was. 3 personen zijn dus om het leven gekomen, 2 kinderen en 1 volwassene. Daarnaast zijn er 4 kinderen zwaar gewond geraakt die naar ziekenhuizen zijn vervoerd en op dit moment behandeld worden daar. De andere begeleider en ook de andere kinderen die zijn opgevangen. Voor hen en ook voor hun naasten wordt hulp georganiseerd, laat de veiligheidsregio Zeeland weten. De school heeft ook de andere kinderen en de ouders en verzorgers geïnformeerd over wat er gebeurd is. De toedracht van het ongeluk wordt nog volop onderzocht, Misha zei het al, door de politie ter plaatse. En er wordt dus ook een oproep gedaan voor relevante informatie. Als je iets gezien hebt dat er tijdens dat ongeluk is gebeurd, wordt je verzocht om contact op te nemen met de politie op 0900 884. De andere hulpdiensten, daarvan is de inzet inmiddels grotendeels afgeschaald. Voor die hulpverleners, waarvoor het natuurlijk ook een verschrikkelijk incident moet zijn geweest, is ook nazorg geregeld.

0: Niall Horan en Dinner Party. Het is 4:15. Weerman Steven van de Grijze praat ons bij over wat er boven ons hoofd allemaal gebeurt. Stefan, goedemiddag.
1: Een hele goede middag.
0: Wat kan je ons vertellen?
1: Nou, ik kan je vertellen dat een groot regengebied inmiddels Zeeland heeft veroverd vanuit het westen. En die gaat zorgen voor vanavond, vannacht en morgen ook nog voor geregeld regen en motregen. Temperaturen daalt in de nacht niet verder dan zo'n 13 graden met aan zee een doorstaande zuidwester, windkracht 5. Nou, morgen ja, echt een beetje een herfstachtige dag. Bewolkt, soms regen of motregen. Bovendien waait het ook nog stevig door uit het zuidwesten. Een windkracht 4 tot 6 en ja, komen de temperaturen niet hoger uit dan zo'n 17 of 18 graden, wat nog altijd flink te koel is voor de tijd van het jaar. Want normaal wordt het zo'n 20 of 21 graden. Nou, in het weekend dan is de kans op een bui een stuk kleiner. Waarschijnlijk blijft het zelfs op de meeste plaatsen droog. Vanaf zaterdagmiddag gaan we dan ook af en toe de zon zien. Maar het blijft nog wel eventjes aan de koele kant. Zaterdag 18 graden en zondag maar 17 graden.
0: Stefan, dankjewel. De situatie op de weg dan. De weg bij Terholen is nog altijd dicht. De N290 in verband met een dodelijk ongeluk. In beide richtingen is de weg daar afgesloten. Verder staat er file op de N57 tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 5 minuten vertraging, 4 kilometer aan file. En op de A4 in de richting van Rotterdam tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom heb je een kwartier vertraging. Daar staat 6 kilometer file.

0: Chef Special en If Not Now, Then When. Het is 10 minuten voor 4:30. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. En dat is bijzonder. Straks meer daarover, eerst ander nieuws van vandaag. Alle treinlijnen van de NS krijgen vanaf de dienstregeling van volgend jaar nummers. De vervoerder hoopt dat daarmee het plannen, reizen en overstappen makkelijker wordt. Komende week is er daarom op Amersfoort Centraal alvast een test, waarbij reizigers wordt gevraagd hoe ze de lijnnummers ervaren en bijvoorbeeld op borden zien en in de app. Die input neemt de NS dan mee in de manier waarop de nummering uiteindelijk in de reisinformatie terecht zal komen. De NS wil ook dat de reisinformatieborden op stations komen met die nieuwe lijnenkaart. Het ontwerp voor die kaart, daar wordt een wedstrijd voor uitgeschreven, laat de NS weten. Het winnende ontwerp wordt dan in september gekozen. Het aantal internationale studenten is voor het eerst in 20 jaar in Nederland gedaald. Dat meldt NUFIC, dat is de internationale organisatie van internationalisering van het onderwijs. Er zijn nu 130.000 internationale studenten in ons land. Een aantal jaar geleden zijn de meeste opleidingen gestopt met het actief werven van die internationale studenten.
1: Met uitzondering voor de tekortsectoren, waar ook techniek onder valt. En we zien dan ook dat de techniekstudenten op de universiteit in elk geval ook nog echt groeien, terwijl het bij de meeste andere studierichtingen juist sprake is van een daling.
0: Vooral het aantal Duitse en Chinese studenten is flink afgenomen. Hoe dat komt, is niet duidelijk. De gemeente Tiel, daar zitten ze voorlopig nog helemaal zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van de bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. In de raadsvergadering van gisteravond werd duidelijk dat de 5 waren opgestapt, zegt deze verslaggever van Dagblad de Gelderlander.
2: Het was een volle agenda. Het zou over van alles en nog wat gaan. Maar ja, toen kwamen er nog een paar mededelingen. Eerder op de dag hoorde natuurlijk al dat de 2 wethouders hun ontslag hadden ingediend. En dan voel je hem al een beetje aankomen. Je zag al wat mensen kijken. Waarom zit er überhaupt geen enkele wethouder op de stoelen die daarvoor zijn gereserveerd? Nou ja, toen kwamen de mededelingen dat ze alle 3 worden teruggetrokken.
0: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen wat er nu moet gebeuren, want een burgemeester hebben ze dus ook niet in Tiel. Paus Leo die is aangekomen op de Canarische eilanden. Dat is voor het eerst dat de paus de eilanden bezoekt, vertelt correspondent Merel de Bruyne.
3: Eigenlijk stond deze reis op het lijstje van paus Franciscus, maar ja, zijn gezondheid verslechterde voor hij kon gaan, en vandaar dat paus Leo de 14e nu gaat. Het hoofdthema op de eilanden is migratie, een onderwerp dat paus Leo aan het hart gaat. Hij doet 2 eilanden aan en zal niet alleen 2 grote openluchtmissen houden, maar vandaag ontmoet hij ook migranten die de afgelopen tijd zelf met houten boten de dodelijkste migratieroute ter wereld hebben overleefd.
0: Migratie is een thema dat de Spaanse politiek de afgelopen maanden verdeelt. De regeringspartijen staan onder druk en er dreigden zelfs vroeg de verkiezingen. Dan zou de conservatief-rechtse partij, de Partido Popular, de kans geven om de grootste te worden. Een heikel onderwerp waar nu dus de paus zich ook in lijkt te moeten mengen. Toch enigszins.

huisje aan de zee. Zoe Levi en een huisje aan de zee. Het is 4:05. De inzet van hulpdiensten op de N290 ter hoogte van Terholen wordt op dit moment verder afgeschaald. De politie doet nog wel volop onderzoek naar de toedracht van het dodelijke ongeluk daar vanmiddag. Rond 00:30 reed een personenauto in op een groep van 14 fietsende kinderen en 2 begeleiders tijdens een schoolkamp. 3 personen zijn daarbij om het leven gekomen, 2 kinderen en ook 1 volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt en zij zijn vervoerd naar ziekenhuizen in de buurt. Zodra er meer bekend over is, hoor je dat natuurlijk hier in deze uitzending.

0: Lady Gaga. And always remember us this way. Het is bijna 1:05. Laatste staat van zaken in het Zeeuwse nieuws krijgen we van Stefan Dane. Stefan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de N290 bij Terhole zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een automobilist kwam in botsing met een groep kinderen en begeleiders die daar fietsten tijdens een schoolkamp. De volwassene die overleed is een begeleider van de groep. 4 kinderen raakten zwaar gewond. Andere kinderen en een begeleider zijn opgevangen. Voor hen wordt hulp geregeld. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie meldt dat er iemand op de plek van het ongeluk is aangehouden. Wie dat is en wat zijn of haar betrokkenheid is, wordt niet naar buiten gebracht. De N290 is in beide richtingen afgesloten tussen Terhole en Vogelwaarde. De explosief- en opruimingsdienst heeft 2 vliegtuigbommen laten ontploffen op een stuk land bij Leeuwendorp. De 500 ponders zijn weken geleden gevonden tijdens werkzaamheden van netbeheerder Tennet. Gisteren zijn ze tot ontploffing gebracht. De gemeente Borselen meldt dat bewust een dag later uit veiligheidsoverwegingen. Treinen van de NS krijgen lijnnummers, net als bij bussen. De NS hoopt dat daardoor het plannen, reizen en overstappen eenvoudiger wordt. Volgend jaar worden die nummers ingevoerd. In Zeeland gaat het om 2 nummers om rekening mee te houden. De trein van en naar Amsterdam is straks de IC21, die van en naar Zwolle IC36. Het weer in Zeeland, steeds meer bewolking en op steeds meer plekken ook regen. Dat gebied breidt zich uit over de hele provincie. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen grijs en regenachtig, dan zo'n 17 graden bij een stevige zuidwestenwind. En tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Meer in onze app en op omroepzeeland.nl.
0: Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland. Meldingen van de ANWB. Vanwege dat dodelijk ongeluk is de N290 dicht tussen Terhole en Vogelwaarde in beide richtingen. De N57, daar staat file tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis. 4 kilometer file, 6 minuten vertraging. Op de A58 heb je file tussen Rilland en knooppunt Markiezaat. 10 minuten extra reistijd, daar staat 3 kilometer file. En tot besluit, 10 minuten langer ben je onderweg op de A4... tussen de Belgische grens en Hogerheide. Daar 5 kilometer aan file.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.

0: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
2: Goedemiddag, Zeeland.

0: The Stray Cats en Runaway Boy. Wat heb ik voor jou verder in dit half uur van Zeeland Komt Thuis? Natuurlijk, als er iets te melden valt uit Vogelwaarde en Terholen, dan hoor je dat hier natuurlijk als eerste. En verder moeten we ons beter insmeren tegen de zon. Daarover gaat het ook. Maar eerst gaan we naar Italië. Hoe is het met onze Zeeuwen die onze provincie hebben verruild voor een leven in het buitenland? Horen we van onze Italiaan van dienst, Patrick Katzman. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Je woont alweer een behoorlijk tijdje in Italië. Hoe is het daar?
1: Op zich goed. Alles prima, behalve het weer gisteren.
0: Vertel.
1: Hagel.
0: Zo.
1: En behoorlijk ook. Ongeveer 6 centimeter.
0: In doorsnee?
1: In doorsnee, ja.
0: En dat is ook voor Italiaanse begrippen fors, begrijp ik?
1: Ja, dat is fors, maar het... Het komt steeds vaker voor.
0: Oh ja.
1: De laatste keer hier in de buurt was, denk nu 3 jaar geleden. Toen had ik 3 beschadigde auto's. Die van het werk en van mijn vrouw en van mijzelf. Nu is het bij 1 gebleven. Ik zat zelf in de auto en toen begon het ineens keihard te waaien en hagel.
0: Mm-hmm. En wat voor... Wat voor schade heb je dan nu? Dan is het zo'n beroemde poffertjespandak geworden?
1: Nee, het is een poffertjespannetje op de motorkap. Oh. Ik heb 3 butsen erin en de voorruit is kapot.
0: Oh, dat ook nog. Maar dat gebeurde toen je erin zat?
1: Ja, en dat was eng, want ik heb een glazen dak. Dat was niet prettig om daarmee heel snel naar mijn carport te rijden.
0: Nee, dat
1: snap
0: ik.
1: Want ik had maar op 2 minuten van huis... Mm. Ik ben de auto gekeerd en hard teruggereden.
0: Oh, want je was eigenlijk op weg juist... Je was net vertrokken?
1: Ja, ik was net vertrokken. Huh? Dochtertje gaan halen. En je ziet het ook echt bijna niet aankomen.
0: Nee.
1: Het is echt heel plotseling gegaan. En 5 minuten later scheen de zon alweer.
0: Oh, dus toen kon je alsnog gewoon je dochter gaan halen?
1: Ja, dat kon alsnog.
0: Gelukkig. En verder berichten over wat voor schade dat heeft opgeleverd?
1: Hier in... In de buurt behoorlijke schade. Ik heb filmpjes gezien. Busolengo, dat is een kwartier rijden vanaf hier. Daar is het volledige dak van van 4 appartementencomplexen naast elkaar. Dat is volledig weggevlogen.
0: Zo.
1: En je zag echt de inhoud. De inboedel van de bovenste verdieping zag je door de lucht vliegen.
0: Dat was
1: echt heel erg. En dan ben ik er met mijn kapotte ruit nog goed vanaf gekomen.
0: Ja, was er eigenlijk voor gewaarschuwd?
1: Ze geven eigenlijk vaak onweer af, maar ja, zo erg. Het is eigenlijk bijna niet te voorspellen en het is ook heel, heel lokaal. Als je 10 kilometer verder, daar hebben ze er misschien helemaal niks van gemerkt. Dat was de vorige keer ook. Toen is het echt bij ons over het dorp getrokken en 1 dorp verder was er niks. Dat was wel een stuk erger. Toen waren er echt 20.000 auto's hier in het dorp. En dat is niet overdreven, die beschadigd waren. Toen ben ik ook een afspraak wezen maken om een voorruit te repareren. Toen kreeg ik een afspraak in binnen 8 maanden.
0: Zo, ja. Maar al die andere mensen moesten ook... Allemaal...
1: Nee, maar die zei om een duur zag je de vrachtwagens vanuit Nederland komen... om voor de toeristen de auto's terug te brengen.
0: Ja.
1: Het was nu ietsje minder erg. Mijn ouders die staan hier op de camping. Er zijn een aantal tenten wel beschadigd. Maar ja, licht beschadigd. Dat was de vorige keer. Waren echt de scheuren in de tent. Dan moesten de mensen ook echt geëvacueerd worden. Dat is nu niet het geval.
0: Nee, dus het is al met al met een sisser en een paar butsen afgelopen, zeg maar.
1: Ja, inderdaad.
0: Ah, nou, en heb je al een afspraak gemaakt bij de garage dan voor die paar butsen en die ruit?
1: Voor die ruit, die butsen, dat kan wel even wachten. Maar ik moet dinsdag naar Duitsland en ik heb nog net maandag een afspraak kunnen krijgen.
0: Ja, want met een ruit met barsten, dat is toch goed te gevaarlijk?
1: Ik denk, het mag niet.
0: Nee, daarom. Nou, en terecht.
1: En terecht. Het zit aan de bijrijderskant, dus ik kan... Ik kan gewoon normaal rijden ermee, maar officieel mag het niet.
0: Nee, een sterretje, dat is volgens mij het maximum, hè? Toch?
1: Ja, dat klopt. Ja. En hier zit er echt een barst bijna van onder tot boven.
0: Veel succes dan. En ook met de trip dan naar Duitsland, daar horen we dan volgende week wel even wat over.
1: Oké, dat is prima.
0: Dankjewel voor nu, Patrick.
1: Dankjewel.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. We zijn er meer mee bezig dan een jaar terug, maar we zijn er nog lang niet, zou je kunnen zeggen, als we het hebben over jezelf insmeren tegen de zon. De GGD verwacht dat het nog jaren gaat duren voordat we echt voldoende weren en smeren. Terwijl van alle nieuwe kankerpatiënten ruim de helft huidkanker krijgt. En daar komt dan nog eens bij dat in Zeeland het risico op huidkanker vele malen hoger is dan in de rest van het land. De GGD heeft daarom samen met twee Noord-Hollandse GGD's een vierjarige campagne opgezet voor betere zonbescherming. We zitten inmiddels in jaar 3. De vraag is dus heel concreet. Ja, heb je hier vandaag ingesmeerd? Verslaggever Marieke Kerklaan vroeg het tijdens een bewolkte dag dus in Eikenstad.
1: Nee. Slecht, hè? Eigenlijk moet het, hè?
2: Nee.
1: Maar ik heb wel mijn dochter ingesmeerd, dat wel. Maar dat doen we elke dag, want die is hartstikke licht van kleur. Dus.
3: Ja, het is een bepaalde zonkracht en vanaf die zonkracht moet je eigenlijk al jezelf gaan insmeren.
2: Oh.
3: Nooit gedaan?
2: Bijna niet, nee. Nee.
3: Het zou eigenlijk op een dag als vandaag wel moeten.
2: Ja, maar ik heb er eigenlijk geen moeite mee, dus...
3: En dan bij jezelf niet?
1: Nee, slecht, hè? Ja, meer wel slecht. Ja, wel heel makkelijk om het niet te doen. Want, maar is het nodig vandaag?
3: Ja, het is zelfs op een dag als vandaag is het eigenlijk nodig.
1: Ja, oké. Okay. Nou, bedankt voor de tip.
0: Ik praat er nog even over verder met zorgverslaggever Marieke Kerklaan. Marieke, er wordt dus structureel te weinig gesmeerd, is de conclusie.
4: Ja, dat klopt. Ondanks dus die campagne die al 3 jaar loopt. Als we bijvoorbeeld een dagje naar het strand gaan, zegt de GGD, dan smeren we ons over het algemeen dus wel goed in. Maar ook dan vaak te weinig en misschien nog wel belangrijker. Het moet dus ook vaker dan we denken. Hè. Dus niet alleen in de zomer als je gaat zwemmen naar het zwembad, het strand of zonne. Maar dus ook als je op een, ja, eigenlijk een soort half bewolkte dag, net als vandaag, naar buiten gaat om te gaan winkelen bijvoorbeeld.
0: Ja, dit is pas het begin, zegt de GGD. Wie moet er dan nu wat gaan doen?
4: Ja, dat klopt. Die campagne die loopt dus na dit jaar nog 1 jaar. En dan zegt de GGD zijn de gemeentes aan zet. Die kunnen bijvoorbeeld ook in hun plannen opnemen dat er voldoende schaduwrijke plekken zijn in de dorpen en de steden. Denk aan meer plekken met groen, met bomen, maar ook scholen. De zonschade aan jonge huid is eigenlijk heel ernstig. Hoe jonger je verbrandt, hoe groter de kans op kanker later. Sommige scholen hebben bijvoorbeeld een schaduwdoek hangen boven de zandbak. Dat is al een goed begin, maar er kan dus nog en er kan en moet dus nog wel veel meer, zegt de GGD. En daar hebben dus de gemeentes ook een belangrijke rol in.
0: Ja, en ouders, die moeten ook wat gaan doen, begrijp ik. Hoe dan?
4: Ja, die ouders die moeten zich ook wat bewuster gaan worden. Net zoals ze bijvoorbeeld altijd zakdoekjes en een pleister standaard in de tas hebben zitten, moet er eigenlijk ook standaard dus zonnebrand in. En die dus ook standaard, of tenminste gebruiken, dus ook op dagen als deze. En ook dat ze dus op warme zonuren uit de zon blijven. Dus denk dan dat ze de kinderen vaker onder een parasol zetten, ook in de tuin. En zoals de GGD zegt, dat zal misschien wel jaren duren voordat iedereen er zo bewust mee bezig is. Maar dan alleen op die manier gaat dat hoge huidkankercijfer van Zeeland naar beneden.
0: Marieke, dank je wel.
5: Wow.

0: 5 years down the road. Alex Warren en Carry You Home. Om 5:09 gaan we het hebben over wat we eigenlijk aanmoeten met al die extra plannen voor natuur, wonen, landbouw, energie. Dat past allemaal helemaal niet in het land dat we nu tot onze beschikking hebben. En dus moeten we meer land krijgen. Een aantal deskundigen pleit daarom voor een reeks nieuwe eilanden. 10 tot 20 kilometer voor de Zeeuwse kust. En die extra ruimte die kunnen we dan voor van alles gebruiken. Maar of het nou zo'n goed idee is? Je hoort kustecoloog Jim van Belzen.
1: Ik vind op zich goed dat daarover nagedacht wordt op die manier. Want de kwaliteit van de landbouwgrond gaat op heel veel plekken achteruit. En dan kan je ook nadenken van misschien kan je daar beter iets anders doen dan het huidige landgebruik.
2: Nu zijn er ook een aantal deskundigen die zeggen van ja, prima idee, maar wij hebben een andere oplossing bedacht. Bijvoorbeeld het aanleggen van een aantal eilanden voor de Zeeuwse kust. Wat vind je daarvan?
1: Ik vraag me af wat voor problemen het echt oplost, het aanleggen van eilanden. Want ik denk dat je er ook heel veel problemen mee creëert.
2: Wat voor problemen?
1: Nou ja, je moet die eilanden aanleggen met heel veel zand. Dat zand moet ergens vandaan komen. Waar je dat zand gaat winnen, daar gaat de natuur kapot. Maar ook op de plek waar je het zand legt, raak je ook weer belangrijke natuur kwijt. Dus waar een wil is, moet iets weg. Daar komt het eigenlijk op neer. En ik denk dat we ons daarvan bewust moeten zijn.
2: Creëert het ook een andere biodiversiteit? Geeft het ook kansen?
1: Daar heb ik mijn twijfels over. Dus natuurlijk, er zijn altijd winnaars en verliezers. Dus als je ergens iets nieuws maakt, dan verplaats je daarmee wat biodiversiteit en dan komt er andere biodiversiteit terug. Maar als je gewoon grosso modo gaat kijken van wat gaat het opleveren, dan denk ik dat we er meer mee kwijt gaan raken dan dat we ermee gaan winnen.
2: Dus wat jou betreft geen eilanden voor de Zeeuwse kust?
1: Nee, ik denk dat we veel beter kunnen inzetten op het verbeteren van de kwaliteit van natuur en onze samenleving bij wat we nu hebben.
2: Vanwege de zeespiegelstijging is er ook een scenario bedacht om een complete tweede kustlijn aan te leggen langs de gehele kust van Nederland. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ook daar heb ik mijn grote twijfels bij. Op zich is het natuurlijk logisch om te denken van we gaan zeewaarts. Gaan wij een dijk aanleggen of een groot zandlichaam om daarmee de Nederlandse kust te beschermen. Maar daarmee sluit je ook de hele kustlijn af. De rivieren worden afgesloten, dan moet je met pompen gaan werken. De andere kant is, je hebt ook geen getijdenwerking meer in onder andere in de Zeeuwse wateren. En de getijdenwerking is eigenlijk de motor van heel veel processen in onze deltawaterwaterden. Die heel erg belangrijk zijn voor de kwaliteit van het water, voor de biodiversiteit van het water. Dus als we daar een hele grote dam neer gaan leggen en we raken onze getijden kwijt, dan raken we eigenlijk het leven in onze delta kwijt.
2: Is het dan een beter scenario om dan toch gewoon nu de dijken te verhogen bijvoorbeeld?
1: Nou, dat is ook niet zo. Hè. Dus als we doorgaan op de huidige weg, dan komen we ook in allerlei problemen. De dijken worden dan steeds hoger. De kustnatuur komt dan ook in de beknelling tussen de zeespiegel en die dijken. En ik zou denken van, kijk dan of je op de plekken achter de dijken, of je daar ruimte kan vinden, waar nu onder andere de landbouwgrond aan het verzilten is, dat je dat op een andere manier gaat gebruiken, onder andere met natuurgebieden die dan ook meehelpen in het verdedigen van onze kust.
2: Dus een groter estuarium?
1: Ja, dat denk ik wel. En ook belangrijk is dan om die natuur onderdeel te laten worden van onze hoogwaterveiligheid. Dus niet dat het natuur is en een dijk. Nee, de dijk en de natuur zijn dan samen één geheel die ons land kunnen beschermen.
0: Dat vertelde kustecoloog bij het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, Jim van Belzen, tegen collega Erik Holm.

0: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
1: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
0: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
2: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
2: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: De hete zomer, Crayon rolluiken.
8: Geluidsoverlast.
7: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
9: Crayon rolluiken.
6: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Omroep Zeeland.
12: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 5 uur.
11: Omroep Zeeland.
13: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn 2 kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuroPaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuroPaRun. Doneer vandaag.
15: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
16: Reclame maken voor jouw bedrijf op radio, tv of via de site en app van Omroep Zeeland? Kijk op adverterenzeeland.nl.
17: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
18: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
19: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon
18: kozijnen. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
20: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
21: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
20: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
23: Omroep Zeeland.
24: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer. Met Floris-Jan Sietsema.
25: Omroep Zeeland.
26: Wat is er daartoe precies gebeurd bij Ter Holen vanmiddag? Dat ongeluk waarbij uiteindelijk 3 dodelijke slachtoffers zijn gevallen. We praten hierbij over wat we weten. Het is 5 minuten over 5. Verder in het komend half uur. Een spannende dag voor eindexamenleerlingen. Ze horen of ze geslaagd of gezakt zijn. Het is dansweek in de grote kerk van Veren. Dat leidt tot een heel bijzondere samenwerking. En natuurlijk over een half uurtje zegt u het maar. Dan gaat het over de windwaarschuwingen van het KNMI. Neem jij die eigenlijk een beetje serieus of met een korreltje zout? Laat het nu alvast weten door een appje te sturen naar 0118 499999. Goedemiddag en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis. We beginnen meteen met dat ernstige ongeluk tussen een auto en een groep fietsers op de N290 ter hoogte van Ter Holen. 2 kinderen en 1 volwassene overleden. Verslaggever Misha Tromp is daar al de hele middag. Misha, ik begrijp dat er iemand is aangehouden. Wat kan je daarover vertellen?
27: Nou, eigenlijk nog heel erg weinig. We weten alleen dat er iemand is aangehouden. Wie dat dan precies is, wat de identiteit is van deze verdachte, dat weten we niet. Daar kan de politie nog niks over zeggen. Dus nee. Dat komt nog later nog naar buiten wie dat precies is.
26: Ja, wat valt er te zeggen over wat er daar nou in het begin van de middag om 00:30 precies gebeurd is?
27: Ja, precies. Inderdaad, om 00:30 is de auto eigenlijk vanaf de kant van Vogelwaarde richting Ter Holen gereden. Dat is een lange rechte weg. Aan het einde van die lange rechte weg is een bochtje. En bij dat bochtje is hij eigenlijk rechtdoor de greppel ingereden. En daarbij heeft hij dus die groep van 14 fietsers... heeft hij toch een aantal mensen geraakt. Daarbij zijn daar dus ook 3 dodelijke slachtoffers gevallen... waarvan 2 kinderen en 1 volwassene.
26: Ja, er zijn ook gewonden gevallen. Wat weet je daarover?
27: Ja, er zijn inderdaad ook gewonden gevallen. Het zijn 4 zwaar gewonden. Dat zijn allemaal kinderen. En die zijn eigenlijk allemaal naar ziekenhuizen hier buiten de regio gebracht.
26: Ja, het gaat om een schoolkamp waarbij dit gebeurd zou zijn. Inmiddels zijn de mensen van de school ook ingelicht, begrijp ik. Dat gebeurt natuurlijk allemaal niet meer daarin, op die plek in Ter Holen. Wat gebeurt er daar nog wel?
27: Nee, ja, hier is het toch vooral politieonderzoek. Ze zijn ook nog de lichamen aan het bergen. Dus die worden uit de greppel gehaald. En ook sporen worden veilig gesteld. Dus dat is er nu vooral nog aan de hand hier.
26: Misha Tromp, dankjewel voor nu.

0: Danny Vera en Like It Always Was. Het is dansweek in de Grote Kerk in Veren. En dat leidt tot een bijzondere samenwerking. Want morgen staan er dansstudenten op het podium. Tot zover niks geks, maar daar staan dan ook jongeren tussen uit het AZC. Ontmoeting en verbinding staan daarbij centraal. Verslaggever Laurent Jumelet was bij de repetitie en sprak met de projectleider van het hele project, Monique de Jonge.
1: De dansweek van de Grote Kerk Veren omvat eigenlijk een hele week. We zijn vorige week gestart met de voorstelling Storm van Off Projects. En nu gaan we dus door. We zijn deze 4 dagen bezig met jongeren uit het AZC Middelburg van de Vrolijkheid en jongeren van MBO Dans. En zij gaan met elkaar in 4 dagen tijd een dans ontwikkelen onder leiding van 2 dansdocenten van het Nederlands Danstheater. Dinsdag en woensdag hebben we getraind in de Kruidmolen in Middelburg. En het is vandaag wel de allereerste dag dat ze in de Grote Kerk Veren de repetities volgen. En dat ze, je ziet aan ze, als ze binnenkomen in de Grote Kerk Veren, zijn ze helemaal verwonderd door de enorme hoogte van het gebouw. En het is al heel goed dat ze nu deze ruimte leren kennen. Want morgen vindt hier echt de voorstelling plaats voor publiek. Dus ja, dan kunnen ze alvast een beetje wennen nu.
2: Hoe helpt dansen nou om die verbinding te creëren tussen de jongeren?
1: Ja, het mooie van dans is dat je er dus geen taal voor nodig hebt. Dus ook al spreek je elkaars taal niet, en dat spreken ze natuurlijk niet, want de meeste jongeren uit AZC spreken Arabisch. En de jongeren van MBO Dans kunnen vaak Nederlands of Engels. Maar taal is niet nodig voor dans op het moment dat je lichaam beweegt en je hebt de interactie middels het kijken in elkaars ogen, dan weet je voldoende.
2: Wat ziet u dan aan de jongeren als u ze zo samen ziet dansen?
1: Ik zie vooral heel veel blijdschap. Het is ongelooflijk hoe dans verbindt en hoe in een paar dagen tijd jongeren die elkaar totaal niet kennen op dinsdagmorgen op vrijdag een soort vriendschap voor het leven gesloten hebben. Dat is prachtig om te zien.
2: Wat maakt deze 4e editie nu bijzonder?
1: Eigenlijk omdat we zelf ook merken, dus een heel team zit daar omheen. Ik ben wel projectleider, maar ik kan het niet alleen. Dus vanuit elke organisatie werken er echt 3-4 mensen keihard mee om deze week tot een groot succes te maken. En dat gaat elk jaar beter, merk ik. We raken steeds meer op elkaar ingespeeld. Dus dat is heel fijn.
2: Wat denkt u als u dat dan ziet? Is dan uw missie geslaagd?
1: Mijn missie is dan zeker geslaagd. Ik word daar ongelooflijk blij van. En ik weet zeker, het is een hele drukke week, ook qua werk. Maar morgen dan stralen we allemaal van oor tot oor. En dat is gewoon omdat je van binnen voelt, wat hier gecreëerd is, dat is goed zo.
2: Amar, jij bent een van de deelnemers. Hoe is het voor jou om hier te dansen?
3: Het is eigenlijk voor mij dansen betekent vrijheid. En voel ik vrijheid nu, op dit moment. Ik heb vorig jaar meegedaan met de project. En het is eigenlijk een heel mooi project.
2: Voel je hier dan ook verbinding door het dansen met de andere mensen?
3: Ja, zeker. Vorig jaar was de eerste keer dans ik eigenlijk met de Nederlandse jongen op de MBO-school en NDT. En dat ook speciaal. Dat krijg ik communicatie met de andere jongen van andere cultuur.
2: Maher, jij bent ook een van de deelnemers. Hoe is het om met de andere mensen hier samen te dansen?
4: Ik ben blij altijd. Glimlachen, iedereen samen spelen, samen praten. Ja, zo.
0: En morgen dan dus voor het EGI tijdens die speciale voorstelling met jongerenhuis het AZC en dansstudenten op het podium in de Grote Kerk van Veren. Wel pech voor degene die de voorstelling willen bezoeken, want hij is al helemaal besloten en je kan er geen kaartjes meer voor kopen. Weerman Steven van de Grijze praat ons bij over wat er boven ons hoofd allemaal gebeurt. Stefan, goedemiddag.
5: Een hele goede middag.
0: Wat kan je ons vertellen?
5: Nou, ik kan je vertellen dat een groot regengebied inmiddels Zeeland heeft veroverd vanuit het westen. En die gaat zorgen voor vanavond, vannacht en morgen ook nog voor geregeld regen en motregen. Temperatuur daalt in de nacht niet verder dan zo'n 13 graden met aan zee een doorstaande zuidwester, windkracht 5. Nou, morgen echt een beetje een herfstachtige dag. Bewolkt, soms regen of motregen. Bovendien waait het ook nog stevig door uit het zuidwesten. Een windkracht 4 tot 6 en komen de temperaturen niet hoger uit dan zo'n 17 of 18 graden, wat nog altijd flink te koel is voor de tijd van het jaar. Want normaal wordt het zo'n 20 of 21 graden. Nou, in het weekend dan is de kans op een bui een stuk kleiner. Waarschijnlijk blijft het zelfs op de meeste plaatsen droog. Vanaf zaterdagmiddag gaan we dan ook af en toe de zon zien. Maar het blijft nog wel eventjes aan de koele kant. Zaterdag 18 graden en zondag maar 17 graden.
0: Stefan, dankjewel. De situatie op de weg dan. Vanwege dat dodelijke ongeluk is de N290 nog altijd dicht ter hoogte van Terholen in beide richtingen. Op de N57 staat een file tussen Middelburg en Sirooskerke. 5 minuten vertraging, 3 kilometer file. En helemaal aan de andere kant van de N57 in de richting van Zeeland, tussen de aansluiting met de A15 en de afrit Hellevoetsluis, 4 kilometer file, daar 5 minuten vertraging. Op de A58 in de richting van Bergen op Zoom, tussen Rilland en knooppunt Markiezaat, een kwartier vertraging, daar staat 3 kilometer file. Op de A29 tussen Barendrecht en knooppunt Numansdorp heb je 6 minuten vertraging, 5 kilometer aan file. En er is nog een ongeluk gebeurd op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen op Zoom Zuid. Zorgt dat voor een half uur vertraging. Er staat daar 7 kilometer.

0: Er is inmiddels alweer iets meer duidelijk over dat ongeluk dat rond 12:30 vanmiddag gebeurde ter hoogte van Terholen. Een personenauto kwam daarbij in botsing met een groep van 14 fietsende kinderen en twee begeleiders van een schoolkamp. Daar zijn bij uiteindelijk 3 personen om het leven gekomen. Het gaat om 2 kinderen en 1 volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Zij zijn naar ziekenhuizen vervoerd buiten de regio. De betrokken kinderen zaten op basisschool De Warande in Axel. Daar is de verslagenheid groot. Verslaggever Niels Schuurbiers is daar. Niels, wat kan je vertellen over de situatie bij de school?
1: Ja, die verslagenheid is inderdaad groot. Het is een komen en gaan van mensen hier bij de school. En ik zie ze elkaar opvangen. Ik zie ze elkaar omhelzen en troost bieden. Zelf sta ik op straat voor de school. En heb ik net ook gesproken met iemand van het bestuur. En die heeft gezegd dat de school langer open is gebleven vandaag. Dat er vanmiddag vooral medewerkers van de school waren die langer zijn gebleven. Steun zochten bij elkaar. Dat ook oud-medewerkers van de school terug zijn gekomen om hun collega's hier te steunen. En dat de school vanavond tot 7:00 open blijft, zodat iedereen die daar behoefte aan heeft hier naartoe kan komen. En dat dat gebeurt, ja, dat zie ik hier dus aan de lopende band. Zie ik ook aan de volle parkeerplaats voor de school, waar mensen dus steeds binnen en buiten gaan en in de aula met elkaar praten, elkaar troost bieden. En heel erg aangeslagen zijn. Maar ja, hoe kan dat ook anders na het tragische nieuws wat hem vandaag heeft bereikt?
0: Verslaggever Niels Schuurbiers vanuit Axel, dankjewel.

0: Sixpence, None the Richer en Kiss Me. Een spannende dag voor 3500 Zeeuwse eindexamenleerlingen, want ze horen of ze geslaagd zijn. Spannend ook voor de mentoren natuurlijk, die die leerlingen moeten bellen met de uitslag. Verslaggever Niels Schuurbeers ging bij twee mentoren langs van het Scheldemond College in Vlissingen, die bezig waren met hun rondje bellen.
1: Gefeliciteerd! Je bent geslaagd!
2: Ja!
1: Ja!
3: Niels van Dijk, u bent een van de twee mentoren die net gebeld heeft. Hoe spannend is deze dag eigenlijk voor u?
4: Het is de allerleukste dag van het schooljaar. Hiervoor doe je het. En we bellen eerst met het negatieve nieuws en daarna is het alleen maar positieve dingen. Hartstikke leuk.
3: Want u heeft bijna de hele klas kunnen feliciteren. Twee mensen die zijn nog niet definitief gezakt. Hoe is het om zo'n gesprek te voeren? Dat lijkt me pittig.
4: Het is even wat dat is. Slecht nieuws moet je direct brengen. Maar er zijn nog kansen, dus het viel deze keer hartstikke mee.
1: Je spreekt met mevrouw Witvliet en meneer Van Dijk.
5: Hoi Osama.
1: Hallo. Lieve Osama, je bent nu nog niet geslaagd helaas.
6: Ja.
1: Maar je kan nog wel een herkansing maken en dan is de kans heel groot dat je het wel gaat halen. Wij hebben nu staan dat jij Nederlands gaat herkansen. En dan hoef je maar 3/10 punt omhoog.
6: Oké, hoeveel had je voor Nederlands gehaald?
1: Dat kan ik even nu niet hier zien. Nee, je moet een 4,8 halen en je had een 4,5.
3: De andere mentor, Kim Witvliet, u heeft net samen met Niels van Dijk al die telefoongesprekken gevoerd. Hoe was het?
7: Ja, heel erg leuk om te doen. Dus zo leuk om het goede nieuws te brengen en dan die geluiden aan de andere kant van de lijn te horen. Zeker ook ouders die nog enthousiaster soms zijn. Dus heel leuk om te doen. En natuurlijk ook het mindere nieuws, dat is wel wat minder. Maar we kunnen nog wel een positieve draai eraan geven, want ze hebben nog een kans om te slagen.
3: Bent u wel eens verrast over de reactie aan de andere kant van de lijn? Misschien een leerling die heel het jaar heel cool is geweest en dan ineens juicht?
7: Ja, nou, we zeiden net van, dit is een rustig meisje, een beetje ingetogen. En dan hoor je er aan de lijn en dan met de halve familie helemaal schreeuwen en blij zijn. Dus dat is echt superleuk om dat dan te horen. Ja.
3: De leerlingen zitten natuurlijk in spanning vandaag. Maar als mentor zit je er natuurlijk ook een heel jaar met zo'n klas bovenop. Hoe is de spanning aan die kant van de lijn?
7: Nou, het is best spannend. Ja, want je wordt vanochtend wakker. Dat je denkt, oké, wat gaat het worden? Je weet natuurlijk een beetje hoe ze ervoor staan, maar je weet niet hoe ze de examens hebben gemaakt. Dus nee, bij mij waren er ook wel wat zenuwen.
3: En dan twee gesprekken waarbij inderdaad slecht nieuws gegeven moet worden. Is dan een lastig gesprek voor een mentor?
7: Ja, het liefst geef je natuurlijk geen slecht nieuws mee aan de kinderen. Maar we konden er gelukkig hier nog een beetje een positieve draai aan geven. Ze komen in aanmerking voor een herkansing. En dan hopen we uiteindelijk nog wel het goede nieuws te brengen. Maar het blijft moeilijk.
3: En vanmiddag komt de klas naar school, alle geslaagden. Kijkt u uit naar dat moment?
7: Ja. Ja, het is zo leuk, want er komen alle kinderen hier naar school, alle leerlingen. En om ze dan op het plein ook bij elkaar te zien en elkaar te feliciteren en elkaars armen te vallen, te juichen. Ja, superleuk.
0: Een bijdrage met vrolijke noten van verslaggever Niels Schuurbiers.

0: Bij het ernstige verkeersongeluk op de N290 ter hoogte van Terholen, waarbij 3 fietsers om het leven zijn gekomen, is 1 persoon aangehouden. Collega Marcel de Kranen sprak over wat er is gebeurd met de politie.
1: Mariska Bezemer, woordvoerder van de politie. Wat is hier gebeurd vanmiddag?
2: Er heeft vanmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een groep fietsers en een automobilist. Hierbij zijn helaas 3 slachtoffers overleden. Ontzettend impactvolle, verdrietige situatie. 2 minderjarige slachtoffers en 1 meerjarige slachtoffer. Er zijn ook meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. En daarvan moeten we de toestand nog afwachten.
1: Ik heb begrepen dat het ging om een groep schoolkinderen die hier op kamp waren. Klopt dat?
2: Dat is allemaal nog onderdeel van het onderzoek. Dat is nu niet helder.
1: Is de toedracht duidelijk? Er is een automobilist van de weg geraakt, maar hoe?
2: Nee, specialisten zijn op het moment druk bezig met het onderzoek. Die hebben de weg afgezet en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er is 1 verdachte aangehouden. Wat de rol is van deze verdachte is ook niet duidelijk. Dat wordt ook allemaal onderzocht.
1: Kunt u zeggen of dat de automobilist was die op de kinderen is ingereden?
2: Nee, helaas niet.
1: Hoe is het met de mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen gewond?
2: Ook niet duidelijk.
1: Dus alles is eigenlijk nog in onderzoek. Dit is wat u kwijt kunt.
2: Exact, ja. Ja.
1: Mevrouw Bezemer, hartelijk dank.
0: Mariska Bezemer was dat van de politie in gesprek met collega Marcel de Kranen.

0: En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
1: Voordeelhuisjes.nl. Boek nu Hotel Amfang in het natuurrijke Sauerland. Een vierdaags all-inclusive arrangement al voor €199,50.
2: Voordeelhuisjes.nl.
3: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
4: Jouw avontuur start bij Wave & Wheels. Verhuur van fietsen, watersport en een waanzinnige collectie kleding, accessoires en Joby-artikelen. We helpen je graag met het vinden van het perfecte flightboard. Kijk alvast op waveandwheels.com.
1: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
2: voordeeluitjes.nl.
4: E-foilen, lessen en cursussen? Kijk alvast op waveandwheels.com.
5: Straks in Zegt U Maar gaan we het hebben over de weerwaarschuwingen van het KNMI. Als het code geel, oranje of rood is, hou jij daar dan rekening mee? Ze gaan het aanpassen. Maar wat vind jij er eigenlijk van? Dat straks in Zegt U Maar. Eerst het laatste Zeeuwse nieuws met Stefan Daanen. Goedemiddag.
6: Goedemiddag. Bij een ongeluk op de N290 bij Terholen zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Een automobilist kwam in botsing met een groep kinderen en begeleiders die daar fietsten tijdens een schoolkamp. De volwassene die overleed is een begeleider van de groep. Vier kinderen raakten zwaar gewond. Betrokkenen zijn direct na het ongeluk opgevangen in het dorpshuis van Vogelwaarde. Burgemeesters van Hulst en Terneuzen waren daarbij aanwezig. Ook bij de school van de kinderen is een bijeenkomst voor nazorg geregeld. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Je hoort politiewoordvoerder Mariska Bezemer.
7: Specialisten zijn op het moment druk bezig met het onderzoek. Die hebben de weg afgezet en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er is één verdachte aangehouden. Wat de rol is van deze verdachte is ook niet duidelijk. Dat wordt ook allemaal onderzocht.
6: Ook minister-president Rob Jetten reageert op het ongeluk. Wat een hoogtepunt moet zijn voor elk kind in elke basisschool. Het schoolkamp eindigt in een nachtmerrie, meldt hij in een bericht op X. Hij schrijft dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en dat Nederland meeleeft. De explosieve opruimingsdienst heeft twee vliegtuigbommen laten ontploffen op een stuk land vlakbij Leeuwendorp. De 500 ponders zijn weken geleden gevonden tijdens werkzaamheden van netbeheerder Tennet. Gisteren zijn ze tot ontploffing gebracht. De gemeente Borselen meldt dat bewust een dag later uit veiligheidsoverwegingen. De gemeente Rijmerswaal wil dat inwoners hun afval niet te vroeg buiten zetten. Zakken met plastic en drinkpakken staan soms al 5 dagen te vroeg op de stoep, meldt de gemeente. Die waaien weg en dat zorgt voor zwerfafval en dat trekt ongedierte aan. Rijmerswaal vraagt inwoners om elkaar erop aan te spreken. Het weer in Zeeland steeds meer bewolking en op steeds meer plekken ook regen. Dat gebied breidt zich uit over de hele provincie. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen grijs en regenachtig, dan zo'n 17 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
5: Verkeersinformatie dan bij Omroep Zeeland. Meldingen van de ANWB over die N290, waar eerder vanmiddag dat dodelijk ongeluk gebeurde. Tot 8 uur vanavond is de weg daar nog dicht, is nu de inschatting van de ANWB in beide richtingen. Op de A4 nog altijd een file van 30 minuten, 8 kilometer file vanaf de Belgische grens tot aan Berg op Zoom-Zuid vanwege een ongeluk dat daar eerder gebeurde. Op de A58 heb je file in de richting van Berg op Zoom tussen Rilland en knooppunt Markiezaat, een kwartier vertraging, 5 kilometer aan file. En op de Deltaweg tussen Goestepoel en de afrit Wolfersdijk, 3 kilometer file, een kleine 10 minuten extra oponthoud.
8: Goedemiddag. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema.
2: Omroep Zeeland.
5: Code rood, code oranje, code geel. Het waren toch jarenlang begrippen waardoor je extra goed op moest letten. Ze kwamen van het KNMI en ze gingen voor een hele provincie. Het was code geel in heel Zeeland. En ja, dat blijkt toch een beetje ingewikkeld te zijn, omdat er vaak veel lokaler iets aan de hand is en daardoor werden dus ook heel veel mensen gewaarschuwd voor niks. Nou, daarom gaan ze dat hele systeem op de schop gooien en krijg je dus alleen een alarm als er ook echt een situatie is bij jou in de buurt, specifiek. En niet meer voor de hele provincie tegelijkertijd. Daar gaan we het over hebben vandaag in Zegt U Maar aan de hand van de volgende stelling. Ik neem de weerwaarschuwingen van het KNMI altijd met een korreltje zout. Ben je het daarmee eens of ben je het daarmee oneens? Laat het even weten. En bel dan naar 0118 49 99 99.

0: weather.
1: Ja, daar gaat het vaak dan dus mis. Daar waarschuwt het KNMI dan dus voor. En dan is de vraag, is die melding wel terecht? Er komen al wat reacties binnen via WhatsApp. Maar je kan natuurlijk ook altijd even bellen. 0118-499999. Een reactie van Jaap den Hollander bijvoorbeeld. Die zegt, het KNMI is een stroperige ambtelijke organisatie. Ze zijn afstandelijk en hebben onvoldoende gevoel voor de actuele situatie. Lokale weerprofs zullen zich daar vast aan ergeren. Ik als weeramateur zie dat met ergernis aan. De vraag is dus, hoe zie jij dat? Hou jij je aan zo'n waarschuwing van het KNMI? Vind je daar wat van? Enzovoort. Daarover kun je reageren. Aan de telefoon hebben we nu Kees van der Welen vanuit Vlissingen. Goedemiddag, zegt u maar.
2: Goedemiddag. Nou, ik zal eerlijk zeggen, al die codes die de ANWB afgeeft, daar heb ik me nooit wat van aangetrokken. Want Ik vind dat de voorspellingen voor Zeeland, die zijn gewoon ronduit slecht. Er wordt veel te weinig rekening gehouden hier met afgaand en opkomend water. Mm-hmm. Waar we wonen, wat voor eiland. Alle buien, als ze opkomen vanuit het zuidwesten, gaan door het sloeggebied. Dus dat sloeggebied met, ik zal maar zeggen, Leeuwendorp, Nieuwendorp, daar heb je veel meer regen. Mm-hmm. Als in Vlissingen, Zoutelanden en Westkapelle.
1: Ja.
2: En dat wordt nooit gezegd.
1: Nee.
2: Als je nu een boer zou bellen van hoeveel millimeter regen heb je al gehad vanaf de droge periode tot nu toe, Dan zal die in Westkapelle aanzienlijk minder op lepelen als iemand die in Zuid-Beveland en zeker in dat stuk van de pijp woont.
1: Ja.
2: Die hebben veel meer regen gehad.
1: Ja.
2: En ja, datzelfde geldt even zo vrolijk voor de eilanden, de vroegere eilanden Tholen en het vasteland Flupland. Ja, daar moet je allemaal rekening houden. We hebben natuurlijk ook Zeeland verbouwd. Er is een Westerschelde-dam ingekomen. Er is een Brouwersdam ingekomen. Ja, hebben die jongens die daar in Hilversum zitten, hebben die daar ooit rekening mee gehouden?
1: Nee, maar goed, het was dus ook een wet die het niet toeliet om dat aan te passen. Daarom mocht er alleen maar per provincie gewaarschuwd worden.
2: Nou, dan zit je daar gewoon als onzin uit te kakelen. Ja,
1: nou, daarom is de wet nu dus aangepast en kunnen ze nu dus lokale aanwijzingen geven.
2: Nou, heb je Johannes je debat natuurlijk, dat kan schillen, hè?
1: Ja, zou dat er zijn?
2: Ik weet het niet, maar het zou een suggestie kunnen zijn. Want dat die lui die uit Holland komen, daar zit weinig verstand bij, hoor.
1: Nou, toch niet uit allemaal.
2: Niet zo bar veel, laten we het daarop hebben.
1: Oké, goed.
2: De meeste JOVD'ers die daar ook zitten, die hebben het over het afschaffen van de AOW en al zulke soort dingen. Waar ontzettend veel onzin uitgekraamd in Holland.
1: Zijn we toch weer bij uw stokpaardje uitgekomen, meneer Van der Weyden?
2: Ja.
1: Hartelijk dank voor de bijdrage.
2: Ja, succes met je uitzending, hè.
1: Hartelijk dank. Natuurlijk, als je wil reageren op de ernstige situatie die er gebeurd is bij Ter Holen, dat zware ongeluk waarbij 3 doden zijn gevallen, ook dan mag je bellen naar Zegt U Maar. We gaan naar Pieter in Schravenpolder. Goedemiddag, Zegt U Maar.
3: Ja, goedemiddag Pieter Schravenpolder. Ja, ik wil er ook even over het KNMI, maar ik wil steeds die naam bestaan. Heel veel sterkte wensen over dat ongeluk. Het is natuurlijk vreselijk wat er allemaal is gebeurd.
1: Absoluut.
3: En ik hoop dat is nog veel hulp krijgen daarvoor. Maar goed, in ieder geval die ongelukken die gebeuren. En het is gewoon niet leuk als je dat hoort en dat je dat meemaakt. En daarom ook heel veel sterkte voor de familie en zo. Maar even over de KNMI.
1: Ja.
3: Inderdaad, die waarschuwingen. Die krijg je tot nu toe nogal veel binnen. Als je natuurlijk code oranje hebt en code geel.
1: Mm-hmm.
3: Ik vind het op zich niet zo'n gek idee dat ze dat aangepast hebben. Want het was allemaal voor niks. Hè? Want soms dan kwam de waarschuwing. Nou, er was daar een bui. En toen had het een eentje verderop helemaal niks aan de hand was. En dan kreeg je ook gewoon code geel of code oranje. Het was ook, waren gewoon van die antwoorden dat ik zeg van, nou, steek die maar in je zak.
1: Mm-hmm. Dus,
3: ik vind, dat ze daar toch eens inderdaad goed naar moeten kijken. Van, ik bedoel, zo onnodig zomaar van die waarschuwingen uitgeven. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Want als er een jongens bij met hagel of zo valt. Nou, kijk maar, vorige week waren het op verschillende plekken waren er van die onweersbuien. Mm-hmm. Nou, op de ene plek viel veel van die hagelstenen. En er waren onweersbuien dat het in mijn bakken korte tijd naar beneden ging.
1: Ja,
3: oké, dan kun je nog geel geven. Maar Of voor de rest, als ze meevalt, als ze zien dat het meevalt, dan vind ik gewoon dat die waarschuwing nog een beetje uit moet blijven.
1: Ja, het lastige is natuurlijk altijd, Pieter, dat het KNMI krijgt natuurlijk eigenlijk altijd op zijn kop, hè, als ze waarschuwen dat het dat er gevaar kan zijn en het blijft uit, dan zeggen wij dat ze het niet goed hebben gedaan. Maar als ze niet waarschuwen, dat natuurlijk ook wel eens is gebeurd, en dan was het toch best erg, dan is iedereen ook boos.
3: Ja, natuurlijk. Maar ja, goed, dan zeg ik ook, ze moeten natuurlijk niet voor verwarring gaan zorgen. Hè, want als ze kijken van, nou ja, oké, er komt een zware bui aan. Nou ja, goed, dan zeg ik, de ene plaats is droog, de andere dat kan zwaar eruit pakken. Ja. Nou ja, daarom zeg ik, dat moet niet voor verwarring gaan zorgen natuurlijk.
1: Nee. Dus. Nou Pieter, dankjewel voor je bijdrage.
3: Ja, alsjeblieft.
1: En als je thuis luistert en je wil ook reageren op de stelling, ik neem de weerwaarschuwingen van het KNMI altijd met een korreltje zout, dan ben je van harte uitgenodigd om van je te laten horen.

Je luistert naar Zegt U Maar. Vandaag gaat het over die weerwaarschuwingen van het KNMI. Die worden dus aangepast, waardoor je minder vaak een onnodige waarschuwing zal krijgen. Tot nu toe was het altijd nog zo, helaas bij wet geregeld, dat een waarschuwing alleen per provincie afgegeven moest worden. En ja, als er dan storm op het programma stond voor bijvoorbeeld Tolen, ja, dan werd die waarschuwing ook gegeven aan mensen in Sluis. Nou, dat is inmiddels aangepast. En dat bracht ons bij de volgende stelling. Ik neem de weerwaarschuwingen van het KNMI altijd met een korreltje zout. Daar kon ook op gestemd worden op ons WhatsApp-kanaal. Tussenstand geef ik je even mee. Oneens 49 mensen, maar 222 zijn het eens daarmee. En dat lijkt ook wel de reactie zo'n beetje te zijn van de mensen die geappt hebben. Janna die zegt bijvoorbeeld een korrel zout. Nou, een heel pak zout zal je bedoelen. En dat is ook de reactie van Erlin. Die zegt ook, ik neem het niet met een korreltje zout, maar met een zak zout. Want 9 van de 10 keer klopt er helemaal niets van. Als je ook mee wil praten over dit onderwerp, dan ben je van harte uitgenodigd om te bellen naar 0118 49 99 99.

0: Zegt u het maar, is dit waar je naar luistert? En vandaag is de volgende stelling. Ik neem de weercodes van het KNMI met een korreltje zout. U kunt erop reageren, graag zelfs door even te bellen naar 0118-499999. Reageer bijvoorbeeld als je het eens bent met Adrie, die zegt: ik heb van mijn ouders geleerd, je moet door je eigen bril kijken om te zien, om te zien wat voor weer het wordt door ervaring. Dat doen de dieren toch ook, zegt Adrie. Ja, dat is wel zo, Adrie, maar ik vind het toch ook altijd wel fijn als ik van tevoren al weet, bijvoorbeeld 's avonds, wat de volgende dag gaat gebeuren met het weer. Geheel terzijde. Mocht je daar ook zo over denken als Adrie, dat je gewoon het allemaal zelf maar een beetje moet zien, laat het dan even weten en bel om jouw mening te geven. Als je er anders over denkt, je neemt die weercodes toch bijzonder serieus, omdat je denkt, ja, beter het zekere voor het onzekere, ook dan ben je van harte uitgenodigd om jouw kant van de zaak te laten horen, want ook daar zijn we natuurlijk heel benieuwd naar. Er kan geappt worden naar ons vaste WhatsApp-nummer. Je kan natuurlijk ook even bellen als je telefonische bijdrage wil leveren. Heel graag zelfs. Daarvoor gaan we naar Eindhoven toe, naar Frans. Goedemiddag, zegt u het maar.
1: Ja, goedemiddag. Ja, ik rij op dit moment in Westkapelle en daar kom ik nogal veel, maar ik kom uit Eindhoven. Ik neem het ook af en toe wel met een korreltje zout, de weerwaarschuwingen. Alleen, het is natuurlijk wel zo, omdat het zo heel erg verschillend is in heel Zeeland verdeeld, kijk ik dus op verschillende weerapps en ik onthoud natuurlijk wel dat er een waarschuwing is, want ik wil natuurlijk niet de kans missen dat ik echt een keer die grote bui op mijn kop krijgt, terwijl ik er niet op gerekend heb. Dus het is wel goed dat ze waarschuwen, maar het nieuwe systeem lijkt me echt heel veel keren beter dan.
0: Ja, maar Frans, als ik jou hoor, dan zeg je wel
1: Wat ik denk dat het zou kunnen zijn is.
0: Nee, ga je gang. Er zit een beetje vertraging op de lijn, denk ik. Ga je gang.
1: Het oude systeem. Vreemd. Het oude systeem is een beetje achterhaald en was natuurlijk niet zo goed. Ik hoop dat het nieuwe systeem een stuk beter gaat door het beter plaatselijk of zo door te geven. Alleen, dan zouden ze voor Zeeland het een beetje moeten vertalen ook nog richting de toeristen die niet altijd precies weten waar ze uithangen. Ik weet wel of ik op Walcheren zit of op Schouwen-Duiveland of op Zeeuws-Vlaanderen. Maar er zijn er waarschijnlijk nog een hoop bij die vinden Zeeland ook maar één hele grote provincie. En die weten vaak niet eens waar ze zitten, vooral als ze hier niet zo vaak komen.
0: Nee, het voordeel is voor ons volgens mij dat het idee is dat ze die meldingen zo gaan doen. Dat je dus een soort melding krijgt op de plek waar je bent. Dus het is een beetje zoals van NL Alert. Als je ergens bent en er is een waarschuwing nodig voor dat gebied, dat je dan pas geïnformeerd wordt. Dus dan maakt het eigenlijk niet precies uit of je weet waar je bent, maar je krijgt gewoon een bericht. Je sms'je of wat dan ook, als er een weerwaarschuwing geldt voor het gebied waar je bent.
1: Ja, dat is dan op dat moment ook wel heel prima. Alleen als je natuurlijk ergens naartoe wil en je krijgt hier een berichtje dat er of geen bericht dat er niks aan de hand is en je rijdt 50 kilometer verder, je rijdt van Goes ineens 50 kilometer de andere kant uit en je komt dan in zo'n gebied, dan ben je eigenlijk al vertrokken terwijl je van tevoren had willen weten, is daar iets te doen, gebeurt daar iets. Dus dat is wel iets wat me dan twijfelachtig overkomt. Maar de moderne techniek van de appjes en de NL-alerts is natuurlijk wel een stuk beter. Dus nou, ik wacht het heel graag af.
0: Ja, Frans, dankjewel voor je bijdrage vanuit de auto ter hoogte van Westkapelle. Nog een reactie van Jan, die zegt: ik reageer helemaal niet op die codes, omdat de waarde daarvan laag is. Ondanks alle vooruitgang laat het weer zich niet voorspellen. Goed, laten we daarmee dan besluiten deze editie van Zegt U Maar, waar het ging over de weercodes van het KNMI, die je toch met een korrel zout kan nemen. Laten we nog even de eindstand doornemen. Een totaal van 49 mensen oneens en 224 mensen die het daarmee eens zijn. Allemaal naar aanleiding van het nieuws dat het KNMI vanmorgen meldde dat ze aan een lokaler systeem werken, omdat de wet nu is aangepast. Ik dacht, waarmee moeten we dan eens afsluiten? Wat dacht je van Riders on the Storm van The Doors?

0: Zakelijk leasen tegen het scherpste tarief? Ga naar Van Mossel Autolease Zuidwest. De expert in zakelijke autolease van Zuidwest-Nederland. Ons team staat voor je klaar met nieuwe en jong gebruikte leaseauto's. Alles onder één dak. Kijk snel op vanmossel.nl/autolease.
1: Ja, echt heel Zeeland is aan het isoleren. Dankzij de hoge subsidies. ISO Energy weet hoe je echt goed isoleert. En ons eerlijke advies krijg je er altijd gratis bij. Ook isoleren? Kijk op isoenergy.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: ISO Energy, de lokale isolatiespecialist uit Zeeland. Kijk op isoenergy.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autotramper in Goes.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL Fonds. Geef voor deze kinderen, geef aan de collectant.
5: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
4: kozijnen. Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
6: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
7: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
6: Hoe dan?
7: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
8: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: Omroep Zeeland.
11: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 6 uur.
10: Omroep Zeeland.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Omroep Zeeland verkeersinformatie met meldingen van de ANWB. Er staat file op de A4 tussen de Belgische grens en Bergen-op-Zoom-Zuid. 8 kilometer file, er is daar een ongeluk gebeurd, 22 minuten vertraging. Op de A58 tussen Rilland en knooppunt Markiezaat staat file, 12 minuten vertraging daar, 4 kilometer file. En inmiddels is ook duidelijk geworden dat de N290 tussen Sint-Niklaas en Terneuzen ter hoogte van Terholen nog dicht is tot 8 uur vanavond. Dat heeft alles te maken met dat eerdere dodelijk ongeluk van vanmiddag.
14: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutique Hotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
15: Stap binnen bij TMC Wonen en laat je inspireren door de mooiste interieurs. Alles voor jou thuis, onder één dak. Ontdek het in onze winkels. TMC Wonen. Voel je thuis.
16: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
15: Jouw wooninspiratie begint op tmcwonen.nl.
17: Op de Westerschelde vaart een schip vol verhalen. De Westerschelde Ferry. Hier worden verhalen gemaakt, beleefd en verteld. Beleef jouw eigen verhaal en vaar met ons mee. Voor de kids, luister naar westerscheldeferry.nl/schipvolverhalen.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
18: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
11: Goedenavond. Zeeland komt thuis. Nieuws, weer en verkeer met Floris-Jan Sietsema. Omroep
13: Zeeland. Hichem Bouzamboe uit Tolen die is bezig aan zijn 5e seizoen als hoofdtrainer van Tilburgs Roermond en kan daarmee voor de 3e keer zelfs landskampioen worden met de Limburgse club. We blikken zo meteen vooruit. Het is bijna 6:06. Verder heb ik dit voor je in het komend half uur. Natuurlijk het laatste nieuws uit Terholen. Als er meer te melden is over de nasleep van het dodelijke ongeluk aan het begin van de middag. En over 1:10 dan praat weerman Steven van der Gijzen hierbij over het weer in de provincie. Heb je een vraag of wil je reageren op deze uitzending? Dan kan je altijd even een appje sturen naar de studio 0118-499999. Een heel goedenavond en wat goed dat je luistert naar Zeeland komt thuis.

0: The Beatles en Good Day Sunshine. Hisham Ben Hamou uit Tolen die is bezig aan zijn vijfde seizoen als hoofdtrainer van Tigers Roermond. En morgen voor de derde keer kunnen ze landskampioen worden. In de finale van de play-offs is Futsal Amsterdam de tegenstander. De eerste wedstrijd is al met 3-0 gewonnen. Als er morgen opnieuw gewonnen wordt, dan is de titel al binnen. Hisham, voel je de spanning al toenemen? Goedenavond.
1: Goedenavond. Ja, lekker. Goede spanning, gezonde spanning. Ja, we hebben de eerste wedstrijd uit met 0-3 gewonnen. En we kunnen eigenlijk nu voor het eerst in jaren het in twee keer twee potjes afmaken. Terwijl in al die andere jaren hadden we twee keer drie nodig. Mm. Dus dat zou al voor ons een unicum zijn. Maar in alle eerlijkheid, ik hoop niet dat het nog tot een derde wedstrijd gaat komen. Omdat we al een heel lang seizoen hebben.
0: Ja, maar eigenlijk hoor ik je zeggen, kampioen worden, dat is eigenlijk niet eens meer zo spannend. Het is nu vooral bijzonder dat we het vrij snel voor elkaar hebben.
1: Kampioen worden is in de basis altijd spannend. Want ja, dat is natuurlijk geen ABC'tje. Alleen...
0: Oh, daar valt de verbinding even weg. Hisham, hoor je ons nog? Hisham, daar ben je weer. De verbinding viel even weg. Wat was je aan het vertellen?
1: Ik zei, kampioen worden is natuurlijk altijd bijzonder en niet makkelijk. Dus de afgelopen twee keer moesten we er keihard voor werken. Nou, dat is nu niet anders. Het is ook heel zwaar. Maar het zou wel fijn zijn als het nu in zowel de halve als in de finale, dat het tot twee wedstrijden blijft. Ja, en anders als het niet lukt, ja, dan zullen we zondag weer voor de derde keer die wedstrijd moeten gaan spelen. Dus we mogen nog een slippertje maken.
0: Ja, ja, want je zegt het is wel lang. Waarom duurt het dan zo lang nu, het seizoen?
1: Ja, in het futsal heb je natuurlijk een lang seizoen met een reguliere competitie. En als je dan klaar bent, ja, dan ga je naar een play-off model. Mm-hmm. En dat zorgt ervoor dat het wat langer duurt als normaal. En eigenlijk is de reguliere competitie nu al 5-6 weken al klaar. Mm-hmm. Dus het is extra lang. Dat is natuurlijk wat ik zeg. We zitten nu al bijna op 12, 13 juni.
0: Ja, jullie zijn ook wel een beetje klaar mee.
1: Ja, ik, in alle eerlijkheid, we zijn er wel klaar mee. Maar dat wil niet zeggen dat we niet te klaar zijn. Dus we zijn enorm ready om morgen die finale aan te vatten. Mm. Dan hoop ik dat het daarbij blijft, eerlijk gezegd.
0: Ja, dus het moet echt gewoon ook een klinkende overwinning worden eigenlijk dan.
1: Ja goed, finales moet je gewoon winnen. Of die klinken of niet, is minder relevant. Uiteindelijk word je kampioen over een heel seizoen. En als je dan morgen wint, dus hoe groot of hoe klein de uitslag ook is. Ja. Winnen betekent landskampioen en een mooi feestje gaan vieren.
0: Maar dat is misschien wel, als het al zo lang duurt allemaal, het nog belangrijker om ook je spelers een beetje scherp en gemotiveerd te houden. Hoe doe je dat dan?
1: Ja goed, scherp, gemotiveerd. Ook heel houden. Je kaartenlast is een dingetje natuurlijk. Maar goed, we zijn dit wel gewend in al die jaren nu inmiddels. Maar dat blijft natuurlijk wel het kunstje om ze continu uit te dagen. Dat is wel lastig, maar aan de andere kant, wat ik al zeg, we zijn ervaren genoeg om te snappen dat je continu wel alert moet zijn en dat je niet mag verslappen in zulke wedstrijden.
0: Ja, ondertussen is dit allemaal te doen in Roermond. En jij woont nog steeds op Tolen?
1: Ja. Ik woon nog steeds op Tolen, dus ik maak heel veel ritjes richting Noord-Limburg. En als je wint, dan gaat dat wat makkelijker als dan dat je verliest. Maar goed, gelukkig hebben we dit jaar praktisch niets verloren, dus dat is wel mooi.
0: Nee, maar goed, ook in dat opzicht is het fijn als het een keertje klaar is met het seizoen, kan ik mij zo voorstellen.
1: In alle eerlijkheid, als wij morgen positief kunnen afsluiten, dan ben ik er wel klaar mee.
0: Ja, en dan ben je een tijdje niet meer in de auto richting Roermond te vinden. Of hebben jullie dan even een break, denk ik?
1: Dan hebben wij een aantal weken een break. Maar goed, dan moeten we alweer even uitgaan van het positieve. Ons weer gaan voorbereiden voor de Champions League. Mm. Maar dat is in ieder geval iets voor na de vakantie. En dan gaan we wel even lekker tot rust komen.
0: Goed zo. Nog even dan kort dus naar morgenavond. Die tweede wedstrijd tegen Futsal Amsterdam. Wordt dat een makkie?
1: Nee, dat denk ik niet. Ik hoop het wel, maar ik ga er niet vanuit.
0: Oké, en waar ligt dat aan? Zijn ze een moeilijke tegenstander?
1: Ja, kijk, natuurlijk, het is natuurlijk sowieso al knap van hen dat zij die finale hebben mogen bereiken. Dus dan kun je natuurlijk wel wat. Mm, yeah. Dus ik weet één ding zeker, is dat wij maximaal uitgedaagd gaan worden door Futsal Amsterdam.
0: Goed zo. Nou, jullie zijn extra gemotiveerd om te winnen, volgens mij. Hisham, iedereen daar de hartelijke groeten en heel veel succes natuurlijk morgen.
1: Dank u zeer.

0: Damiano David, Tyla en Nile Rodgers met Talk to Me. Het is bijna 17 minuten over 6. Zeg ik goedenavond tegen weerman Stefan van der Gijzen. Stefan, wat heb jij ons te melden?
1: Nou, ik kan je vertellen dat een groot regengebied inmiddels Zeeland heeft veroverd vanuit het westen. En die gaat zorgen voor vanavond, vannacht en morgen ook nog voor geregeld regen en motregen. Temperaturen daalt in de nacht niet verder dan zo'n 13 graden met aan zee een doorstaande zuidwester, windkracht 5. Nou, morgen ja, echt een beetje een herfstachtige dag. Bewolkt, soms regen of motregen. Bovendien waait het ook nog stevig door uit het zuidwesten. Een windkracht 4 tot 6 en ja, komen de temperaturen niet hoger uit dan zo'n 17 of 18 graden, wat nog altijd flink te koel is voor de tijd van het jaar. Want normaal wordt het zo'n 20 of 21 graden. Nou, in het weekend dan is de kans op een bui een stuk kleiner. Waarschijnlijk blijft het zelfs op de meeste plaatsen droog. Vanaf zaterdagmiddag gaan we dan ook af en toe de zon zien. Maar het blijft nog wel eventjes aan de koele kant. Zaterdag 18 graden en zondag maar 17 graden.
0: Stefan van der Gijzen, dankjewel.

0: George Ezra en Don't Matter Now. Duizenden mensen stappen dit weekend in Zeeland op de fiets. Allemaal om geld op te halen voor onderzoek naar kanker. Onder die fietsers ook de 7-jarige Feline uit Kloetingen. Als peuter kreeg ze een zeldzame vorm van nierkanker en zaterdag fietste ze samen met haar moeder Anne Wils-Groevers mee tijdens de 18e editie van de Delta Rides for the Roses. Die deelname is natuurlijk extra bijzonder vanwege het verleden van de twee. Moeder Anne Wil vertelde over hoe ze erachter kwamen dat ze kanker had.
1: Ik had zelf als moeder eigenlijk al een hele tijd het idee dat er iets goed mis was. We hebben dat ook met het consultatiebureau besproken. Ik ben ook bij de huisarts geweest. Alleen daar werden we eigenlijk weggestuurd met van, geen rode vlaggen. Waarschijnlijk is er niks bijzonders aan de hand. Wat ook niet zo vaak voorkomt natuurlijk. Hè. Ja, de ziekte die Feline heeft gehad is best wel zeldzaam. 20 kinderen per jaar ongeveer in Nederland die dat krijgen. Dus daar zijn we in eerste instantie heel boos over geweest. Dat die diagnose niet eerder is gesteld.
0: Dat ze het soort van over het hoofd hebben gezien.
1: Ja, een beetje wel. Kijk, maar uiteindelijk zet je je daar natuurlijk overheen. En snap je ook wel dat het natuurlijk niet dagelijks is dat een huisarts of een consultatiebureau zoiets meemaakt. Dus, maar mijn gevoel, mijn intuïtie klopte dus. Ja.
0: Ja, en dan wordt zo'n diagnose gedeeld met je. Dat lijkt me zeg maar voor volwassenen al ingewikkeld. Wat is dat dan precies? Wat dat betekent dat dan precies? Ja. Maar hoe leg je dat uit van iemand die nog geen 2 jaar oud is?
1: Ja, hoe leg je dat uit? We hadden wel het geluk dat Feline al redelijk jong best wel een beetje kon praten. Dat is wel helpend geweest. Dus ze kon dus ook al ons al wel in bepaalde bewoordingen proberen dan toch aan te passen, zeg maar, op haar niveau. Daar word je in het ziekenhuis, in ons geval in het Prinses Maxima Centrum, ook heel erg goed in begeleid. Hè. Dus je hebt eigenlijk meteen op het moment dat je zo'n diagnose krijgt een heel team om je heen die je daarin begeleidt. Dus dat gaat om artsen, dat gaat om verpleegkundigen, maar ook pedagogisch medewerker die echt meedenkt en hoe je dat dan het beste kan doen. En we noemden de tumor die zij had de boze bobbel. Dat was destijds eigenlijk gewoon een hele goede beschrijving. En zo praten we er dus ook over. Van, de medicijntjes die je nu krijgt, dus de chemo destijds. Ja, dat is om die boze bobbel aan te vallen. En de operatie die je nu krijgt, dat is ook daarvoor. Dus dat is eigenlijk zoals het destijds werd verwoord door ons. En ja, dat werd op dat moment, denk ik, redelijk. Dat weet je niet meer precies. Maar dat is wel iets wat denk ik voor ons heel goed werkt op dat moment.
0: Ja, want Feline, hoe oud ben je nu?
2: 7.
0: En ja, dan is dit dus al 5 jaar geleden. Toch dat kun je daar nog iets van herinneren? Weet je daar nog wat van?
2: Niet heel veel. Maar dus wat mama zei, dat weet ik nog wel een beetje. Dus dat.
0: Ja, en wat kun je herinneren van wat er daarna gebeurd is? Dat je bijvoorbeeld naar het ziekenhuis moest?
2: Ja, dat kan ik me al heel veel herinneren.
0: Ja, wat moest er dan gebeuren als je in het ziekenhuis kwam?
2: We kregen soms een prik, soms niet, soms wel. Altijd wegen en meten. Ik moest ook nog altijd nog iets doen.
1: Een echo.
2: Ja.
1: En foto's
2: echo,
1: maken.
2: Foto.
1: En zo. Ja. Onderzoeken.
0: Ja, hoe is dat dan eigenlijk, Anne Wil, als je toch. Bedoel, je maakt je daar zorgen over als ouder, maar je wil ook niet. Misschien wel enorm die bezorgdheid de hele tijd overbrengen op je kind. Moet je dat dan toch een beetje voor jezelf houden? Of hoe doe je dat dan?
1: Ik denk dat je in zo'n situatie je eigen gevoel wel eventjes uitschakelt. Of dat in ieder geval wel met elkaar, dus met mijn man natuurlijk. En familie en vrienden natuurlijk wel bespreekt. Maar voor je kind, voor je kinderen, schakel je dat tijdelijk uit.
0: Ja, je moet toch een soort van de moed erin houden of zo.
1: Klopt, zeker weten. En vooral ook op het niveau van haar. En ze heeft ook een tweelingzus. Dus dat was best wel. Dat was heel pittig. Ja.
0: Ja.
1: Eigenlijk, ik denk dat mijn eigen emoties en verwerking kwam eigenlijk ook pas echt daarna. Toen we wisten van oké, als het goed is, is de behandeling nu afgesloten. En ja, eigenlijk weet je dat pas na 5 jaar natuurlijk. Dat was afgelopen november dan. Dat we eigenlijk weten dat de ziekte terugkomt. Dat die kans niet heel is. Zekerheid heb je natuurlijk nooit 100%. Maar, nee.
0: Je kan ook denken, dit hebben we een soort van mentaal een beetje kunnen afsluiten met elkaar. Waarom ga je dan meedoen aan een fietsevenement waarbij je er weer de hele dag bij stil moet staan?
1: Ja, het lijkt wel of ik mijn man hoor zo. Ik denk dat het heel erg. Wij vinden het heel erg belangrijk en mooi dat we dit samen kunnen doen. En ik denk dat het daarom. Toen mijn vader kwam eigenlijk met het idee om mee te doen. Die is ook vrijwilliger bij de organisatie van deze ride. En, Die stelde voor van, goh, hè, misschien kan je samen met Feline die family ride doen. Het is 25 kilometer. Nou, voor haar leeftijd, het moet lukken. Hè? Dat heb ik dus ook met haar besproken. Dus we doen het echt samen. En in die tijd was het natuurlijk echt iets tussen mij en mijn man en al onze naasten. Maar kijk, voor haar is dit ook een stukje verwerking. En voor mij ook. Want uiteindelijk is het gewoon heel mooi dat we dit nu samen kunnen doen. En mogen bijdragen eigenlijk aan het doel. Hè? Dus ervoor zorgen dat er geld opgehaald wordt voor die onderzoeken. Zodat er nog meer mensen geholpen worden. Ja, Feline had daar zelf een hele mooie uitspraak bij. Die ik ook gebruikt heb in mijn oproepje zeg maar, op de site. Dus misschien wil je dat nog eventjes zeggen. Hè? Wat was jouw reactie toen ik zei van goh, ik legde jou toen uit. He, van wat de reden is waarom dit wordt georganiseerd. En wat zei je toen?
2: Natuurlijk wil ik meedoen. Want als je weet hoe erg het is, dan wil je dat het voor andere mensen en kinderen minder erg is.
0: Dat zei de 7-jarige Feline uit Kloetingen, overlever van kanker. En komende zaterdag fietsen dus samen met haar moeder de Delta Ride for the Roses.

0: Maar pechhulp, dat is makkelijk kiezen.
1: Comfort & More heeft het grootste assortiment scootmobiels en rollators van heel Zeeland. Met een eigen werkplaats, gerichte persoonlijke benadering en een stevige dosis Zeeuwse mentaliteit. Kijk voor meer informatie op comfortandmore.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Auto Tramper in Goes.
2: 24 juni, demodag van raamfietsen.
1: Comfort & More, Fagotweg 2F, Middelburg.
3: Wegens het grote succes, nu nog spectaculairder, Zuid-Beveland in de middeleeuwen. Kom 20 en 21 juni in Oude Landen en beleef het helemaal. Kijk op zuid-beveland-in-de-middeleeuwen.nl.
4: Ik werk al 13 jaar bij De Zeeuwse Keuken. Geboren in Goes. En dat schept een band, hè? Soms moet je de klanten een beetje helpen. En juist dat maakt mijn werk bij De Zeeuwse Keuken zo bijzonder.
5: De Zeeuwse Keuken. Verse en seizoensgebonden gerechten. Kijk op dezeeuwsekeuken.nl.
6: Goedenavond, dit is Omroep Zeeland. Met nu het Zeeuwse nieuws van bijna 7:30. Gelezen door Stefan Daanen. Goedenavond.
7: Goedenavond. Minister-president Rob Jetten heeft gereageerd op het dodelijke ongeluk op de N290 bij Terholen. Twee kinderen en een volwassene kwamen om het leven na een botsing met een auto. Zij fietsten daar vanwege een schoolkamp van basisschool De Warande in Axel. De volwassene is een begeleider van de groep. Jetten schrijft dat een schoolkamp het hoogtepunt voor elk kind en van elke basisschool moet zijn en dat het eindigt in een nachtmerrie. Hij schrijft ook dat zijn gedachten uitgaan naar de slachtoffers en dat Nederland meeleeft. Vier kinderen raakten nog eens zwaar gewond. Betrokkenen zijn direct na het ongeluk opgevangen in het dorpshuis van Vogelwaarde. Burgemeesters van Hulst en Terneuzen waren daarbij aanwezig. Ook bij de school van de kinderen is een bijeenkomst voor nazorg geregeld. De precieze toedracht van het ongeluk wordt nog onderzocht. Je hoort politiewoordvoerder Mariska Bezemer.
8: Specialisten zijn op het moment druk bezig met het onderzoek. Die hebben de weg afgezet en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er is één verdachte aangehouden. Wat de rol is van deze verdachte is ook niet duidelijk. Dat wordt ook allemaal onderzocht.
7: Vanavond om 8:30 zie je op tv een update van het nieuws rond het dodelijk ongeluk bij Terholen. Met daarin ook de reactie van burgemeester Frank Weerwind van Terneuzen. De explosieve opruimingsdienst heeft twee vliegtuigbommen laten ontploffen op een stuk land vlakbij Leeuwendorp. De 500 ponders zijn weken geleden gevonden tijdens werkzaamheden van netbeheerder Tennet. Gisteren zijn ze tot ontploffing gebracht. De gemeente Borselen meldt dat bewust een dag later uit veiligheidsoverwegingen. En de gemeente Rijmerswaal wil dat inwoners hun afval niet te vroeg buiten zetten. Zakken met plastic en drinkpakken staan soms al 5 dagen te vroeg op de stoep, meldt de gemeente. Die waaien weg en dat zorgt voor zwerfafval en dat trekt ongedierte aan. Rijmerswaal vraagt inwoners om elkaar erop aan te spreken. Het weer in Zeeland vanavond en vannacht is het bewolkt en zijn er perioden met regen. De temperatuur daalt naar ongeveer 13 graden. Morgen grijs en regenachtig, dan zo'n 17 graden bij een stevige zuidwestenwind. Tot zover dit overzicht van het Zeeuwse nieuws. Dat vind je ook in onze app en op omroepzeeland.nl.
6: Stefan, dankjewel. Twee meldingen nog van de ANWB over de verkeerssituatie in en rond onze provincie op de A4. Tussen de Belgische grens en knooppunt Markiezaat nog altijd wat file, neemt wel af in lengte 5 kilometer, 10 minuten vertraging daar. En nog een 1,5 uur is de N290 dicht tussen Terholen en Vogelwaarde in beide richtingen vanwege dat dodelijk ongeluk van eerder vanmiddag.
9: Omroep Zeeland. Goedenavond.

0: Somjeu en It's Only Love. Drukte in zaamslag vandaag vanwege het dorpsfeest. En onze zeeuw van de dag, Erik Tissink, die is van de organisatie. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Zometeen beginnen jullie met de wielerkoers, maar je zegt nou, het is wel een beetje regenachtig.
1: Nou, dat klopt, ja. We doen dit al 10 jaar. En we hebben eigenlijk 9 jaar. We hebben één keer in 2019 ook regen gehad op de donderdag. Maar dan s'avonds werd het toch nog mooi weer. Maar nu ziet dat het er echt niet uit. Dus we hebben nu echt alles moeten verplaatsen naar in de tent. En helaas niet in de mooie bierentuin die we hebben.
0: Nee, maar betekent dat dan ook een glibberparcours?
1: Ja, ik denk de buitenwegen vallen wel mee. Maar ze draaien hier ook nog een klein rondje rondom de kerk hier,
0: ja,
1: op het plein.
0: Ja, dat zat ik aan te denken.
1: En dat is wel redelijk... Ze komen net nog wel redelijke snelheden langs. Dus ze zijn aan het inrijden. Dus ik denk dat het mee gaat vallen.
0: Gelukkig maar. Dit is dan zo'n beetje de aftrap of zijn jullie al volop bezig?
1: Nou, we zijn vanmiddag om 3:15 hebben het geopend. Met een kindervoorstelling En voor de kinderen vooral. En nou is er vanavond is de sponsoravond. Worden de sponsors allemaal even een beetje bedankt. Met een mooie borrel. En ondertussen kunnen ze naar het wielrennen kijken. En daarna is er nog een leuk bandje vanavond. En dat is de start van het dorpfeest. Ja,
0: ja, want nou noem je al tig dingen op, maar dat is pas de start.
1: Dit is maar de start, ja. Het is alleen de donderdag. Dit is echt de donderdag, zeg maar. En morgen gaan we weer verder.
0: Met?
1: En morgen in de middag hebben we weer van alles voor de kinderen te doen. Van allerlei attracties wat er staat. Er staan botsauto's, van alles en nog wat. En dan hebben we de bierentuin die weer open is. We doen morgenochtend voor de gehandicapten nog van alles. Als het redelijk weer is met springkussens enzovoort hier voor het Tjaske dan. En dan morgenavond is het echt voor de jeugd. Dus dan komt hier Radio 538. Die treedt dan op met twee DJ's. En ook nog een mystery guest die komt. En dat gaat tot s'nachts door. En dan de zaterdagochtend hebben we weer... Oh ja, en morgenavond hebben we ook nog de Reham Run. Een hardloopwedstrijd hier zo op zaterdag. Dus en dan de zaterdag gaan we ook weer verder.
0: Ja, nou ja, ik zat te denken van... Goh, zo groot is zaterdag toch ook weer niet. Maar als je hoort wat jullie voor dorpsfeesten allemaal organiseren...
1: Nou, dat doen, daar zijn we goed in, zeg maar.
0: Ja. Dus, maar dat moet toch ook wel een enorm gevoel van saamhorigheid geven?
1: Absoluut, absoluut. Ook als je ziet wat wij aan vrijwilligers hier hebben. Dat is echt bizar. Wij hoeven zelf als bestuur bijna niks te doen. We moeten wel veel doen, maar het is wel zo dat er eigenlijk... Er wordt zoveel gedaan en zoveel mensen lopen hier rond om te helpen. En dat is gewoon echt leuk.
0: Ja, ja, ja. En wat vind je daar dan zo leuk om aan er onderdeel van te zijn?
1: Ja, toch de waardering wel. Hey, iedereen kijkt eigenlijk al tijden weer uit naar het dorpfeest. En als ik naar mijn eigen dochtertjes kijk... Ja, die zijn er ook al weken, dus daar hebben we al maanden mee bezig... dat het dorpfeest straks weer is.
0: Ja, maar dat ligt aan hun vader natuurlijk.
1: Ja, dat ook wel, maar het is wel ontzettend leuk dat je altijd van die mensen... Iedereen hoort erover. En dat is dan, dat is gewoon genieten.
0: Ja, kan ik me helemaal voorstellen. Inmiddels ingereden? Of hoe laat gaat het beginnen met die wielrenners?
1: Ik zie hier net de motoren ook voorbij komen, dus die gaan hun eerste rondje ook rijden. Dus ik denk dat ze hier over... 7 uur is de start volgens mij, dus dan nog 20 minuutjes.
0: Oké, nou, dat wordt een mooi aantal dagen daar in Zaamslag. Erik Tissink, onze zeeuw van de dag. Hartelijk dank voor het zijn van onze zeeuw van de dag vandaag.
1: Nou, jullie ook bedankt.

0: Hansen en Bob. Het is bijna 7:15. Nieuws toch wel van vandaag, dat ernstige verkeersongeluk aan het begin van de middag op de N290 ter hoogte van Ter Holen, waarbij een auto inreed op een groep scholieren. 3 fietsers zijn daarbij overleden, 2 kinderen en 1 van de begeleiders bij dat schoolkamp. 4 kinderen zwaar gewond geraakt. Dit is wat de politie er eerder over kon vertellen.
1: Mariska Bezemer, woordvoerder van de politie. Wat is hier gebeurd vanmiddag?
2: Er heeft vanmiddag een ongeval plaatsgevonden tussen een groep fietsers en een automobilist. Hierbij zijn helaas 3 slachtoffers overleden. Ontzettend impactvolle, verdrietige situatie. 2 minderjarige slachtoffers en 1 meerjarige slachtoffer. Er zijn ook meerdere slachtoffers naar het ziekenhuis vervoerd. En daarvan moeten we de toestand nog afwachten.
1: Ik heb begrepen dat het ging om een groep schoolkinderen die hier op kamp waren. Klopt dat?
2: Dat is allemaal nog onderdeel van het onderzoek. Dat is nu niet helder.
1: Is de toedracht duidelijk? Er is een automobilist van de weg geraakt, maar hoe?
2: Nee, specialisten zijn op het moment druk bezig met het onderzoek. Die hebben de weg afgezet en onderzoeken wat er precies is gebeurd. Er is 1 verdachte aangehouden. Wat de rol is van deze verdachte is ook niet duidelijk. Dat wordt ook allemaal onderzocht.
1: Kunt u zeggen of dat de automobilist was die op de kinderen is ingereden?
2: Nee, helaas niet.
1: Hoe is het met de mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen gewond?
2: Ook niet duidelijk.
1: Dus alles is eigenlijk nog in onderzoek. Dit is wat u kwijt kunt.
2: Exact, ja. Ja.
1: Mevrouw Bezen, maar hartelijk dank.
0: Om 8:30 vanavond is er bij Omroep Zeeland op televisie een extra uitzending met de laatste ontwikkelingen en ook reacties. En voor dat laatste kun je natuurlijk ook altijd terecht in onze app en op onze site omroepzeeland.nl.

0: Fleetwood Mac, As Long As You Follow. Om 7:10, bijna dan toch, gaan we terugblikken op de dag van vandaag. En dat doen we aan de hand van 3 opvallende fragmenten die bij ons op de radio te horen waren. Het gaat over 14 bankjes in de gemeente Terneuzen die een speciaal Ik Zie Je bordje hebben. Die verwijzen naar 113 zelfmoordpreventie. En de tekst daarbij kan helpen om over de situatie te praten. Een idee van Benny de Putter. Zijn zwager stapte uit het leven. Hij vertelde er vanmorgen over.
1: Ik weet wel dat het toen wel moeilijk was om erover te praten. En ik ben wel in de overtuiging dat het misschien niet voor iedereen kan helpen. Maar als je er een paar kan helpen door erover te praten, dan is dat al heel wat.
0: Her en der in Zeeland zijn al van die Ik Zie Je bankjes. De eerste van Terneuzen is vanmiddag onthuld in Sas van Gent. Het benefietdiner voor de ernstig zieke Blanche Vinken uit Hoofdplaat heeft ruim 500.000 euro opgebracht. Jarenlang was ze de gastvrouw van de Kromme Watergang in Hoofdplaat. Het sterrenrestaurant dat ze runde samen met haar man, topkok Edwin Vinken. Ze is ernstig ziek en voor haar behandeling is een dure procedure in het buitenland nodig, waarvoor nu dus geld is. Dochter Evie is opgelucht.
2: Ach, het was fantastisch. In die lounge zit er een keuken. Het was een beetje passen en meten, want we hadden ongeveer 30 chefs mee. Dus en in de keuken konden er maximaal 8 tegelijk staan. Dus, maar de chefs hebben ook de gerechten uitgelopen. Dus die waren bediening en koks op hetzelfde moment. En tussendoor hadden we dat Pascal Jacobsen van Bluff en Guus Meeuwis, die hebben een paar liedjes gespeeld samen. En verder hadden we gewoon achtergrondmuziek.
0: Het duurt nog jaren voordat Zeeuwen zich genoeg gaan insmeren en weren tegen de zon. Dat is de verwachting van de Zeeuwse GGD. Dat is zorgelijk, want het risico op huidkanker is bij ons in de provincie hoger dan in de rest van het land. Inmiddels heeft ruim de helft van de nieuwe kankerpatiënten namelijk huidkanker. En dat krijg je door zonverbranding. Samen met 2 andere GGD's in het land is daarom een campagne ingevoerd. Micha Laven van de GGD Zeeland ziet wel vooruitgang. Ja, maar nog niet genoeg.
3: We merken wel dat er steeds meer bewustwording is. En dat komt natuurlijk ook door de landelijke programma's die er zijn. Maar dit blijft wel aandacht behoeven, absoluut.
0: Tot zover. Zeeland komt thuis voor vandaag. Ik sluit af met Bluff. Morgenochtend om 6:00 stipt is Remco er weer voor het laatste Zeeuwse nieuws. Tot die tijd vind je altijd en overal al het Zeeuwse nieuws. In onze app en op onze site. En natuurlijk ook de laatste ontwikkelingen over de situatie in Terholen bij dat ongeluk. Daarover dus ook die speciale extra uitzending op televisie om 8:30. Een goedenavond.

0: ook mega veel vinden op megabed.nl.
1: Hey, doe eens normaal, man. Voor elk budget een megabed.
2: Als je aan Livingstone Goes denkt, denk je aan sierbestrating. Maar we doen nog zoveel meer. Overkappingen, blokhutten, binnentegels, maar ook tuinmeubels. Eigenlijk alles voor huis en tuin. Kom naar onze showroom of kijk op livingstonegoes.nl.
3: Zeeland zit vol met ambitieuze ondernemers. Maar om online te groeien heb je meer nodig dan alleen een website. Je hebt strategie nodig en marketing die werkt. Dat is precies wat we doen bij Zeeuws Online. Check snel zeeuwsonline.nl. Het reclamebureau met digitale impact.
2: Kom naar onze showroom. Livingstone Goes vindt u aan de Livingstoneweg 2 in Goes.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
9: Omroep Zeeland. Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 7 uur. Omroep Zeeland.
10: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
11: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
10: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
12: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
10: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

In Zeeland hoef je je nooit te vervelen. Zin in een uitje? Naar het theater, een expositie, een concert of film? Check Uit in Zeeland. Op tv, radio, de website of in de app. In Zeeland is altijd wat te doen. Uit in Zeeland. Veel plezier.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 8 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds ze zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a Mexico, people of the world, welcome to Mexico.
1: Ook Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

Wat doet oorlog met je? In de televisiereeks De Laatste Getuigen vertellen Zeeuwen wat ze hebben meegemaakt in de Tweede Wereldoorlog. Op vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

praat mee over het nieuws in Zegt u het maar. Van maandag tot en met donderdag vragen we om jouw reactie over één onderwerp uit het nieuws. Op vrijdag bepaal je zelf waarover je belt. Bel en app mee op 011 499-999. Zegt u het maar. Al meer dan 30 jaar het geluid van Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 9 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
2: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
1: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
3: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
1: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

terugkieken. Nostalgie en herkenning met uit het leven gegrepen verhalen en unieke oude filmbeelden. Elke aflevering neemt een Zeeuw je mee door zijn of haar woonplaats. Terugkieken. Vrijdag op tv bij Omroep Zeeland.

Rivera en Emma Heesters, ja, die kennen we allemaal. Maar er wordt nog veel meer muziek gemaakt in Zeeland. Blijf op de hoogte van het laatste Zeeuwse muzieknieuws bij Omroep Zeeland. Via de website van de Zeeuwse Top 40, via social media en op de radio. Elke zaterdag hoor je de nieuwste muziek van Zeeuwse artiesten. Om 12:15 en 16:15, de Zeeuwse Top 40.

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 10 uur. Omroep Zeeland.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaar gewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

De beste muziek. De mooiste verhalen. De leukste nieuwtjes. En het belangrijkste nieuws. Je hoort het elke werkdag in Goedemorgen Zeeland. Tussen 9 en 12. Mede dankzij jou. Want heb jij iets te vragen of wil je je verhaal kwijt? Deel het dan met de rest van Zeeland in Goedemorgen Zeeland. Elke werkdag tussen 9 en 12 op de radio.

zondag in Zeeland. Wakker worden met relaxte muziek en Marcel van den Driest. Voor een heerlijk zondagochtendgevoel. Zondag in Zeeland. Tussen 9 en 12 op de radio bij Omroep Zeeland.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 11 uur. Omroep Zeeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben, en medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenavond. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Sometimes I turn off the world, it still keeps me awake. Still spinning around, it feels like a spell that I can't break. And

Verslaggever Carmen Wisse gaat op expeditie in Zeeland. Op zoek naar mooie verhalen. En die zijn er volop. Van werken op een windmolen tot de kleinste bioscoop van het land. Expeditie Zeeland. Maandag op tv bij Omroep Zeeland.

0: Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 12 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale en volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland, de eerste keus voor nieuws en muziek.

0: Nou, de ene zei dat tegen de andere. Nou, het was toch beloofd dat we binnen 3 maanden weer teruggaan.
1: De Molukse gemeenschap in Zeeland heeft een bijzondere geschiedenis. Ze dachten hier maar even te komen wonen. Maar ze konden niet zomaar terug. Bekijk hun verhaal in de serie Koude Grond. Op maandag op tv bij Omroep Zeeland.

Zeeland komt thuis. Elke werkdag tussen 4 en 7. Met nieuws uit Zeeland. Sport, weer en verkeer, zegt u het maar. En natuurlijk ook muziek. Dat is lekker thuiskomen. Elke werkdag van 4 tot 7 op Omroep Zeeland Radio.

0: is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 1 uur. Omroep Zeeland.
1: Etje en Verschuren met het NOS Journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. En het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Omroep
0: Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek.

Tolen, Zeeuws-Vlaanderen, Noord- en Zuid-Beveland, Schouwen-Duiveland en Walcheren. Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek.

leuk is het om heel Zeeland jouw mooiste foto's te laten zien? Ga naar omroepzeeland.nl/verzeeuwigd. Deel jouw perfecte Zeeuwse plaatjes. En wie weet, zie je ze terug op tv en onze website. Leuk!

0: Dit is Omroep Zeeland. In heel Zeeland altijd de eerste keus voor nieuws en muziek. Met nu het nieuws van 2 uur. Omroep Zeeland.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep Zeeland. Goedenacht. In heel Zeeland de eerste keus voor nieuws en muziek. Al